0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.

voorgesteld. Was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer ingespeeld.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: City Werkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en één persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM vanaf vandaag actief. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met hoge temperaturen. Ze komen er 2 extra waterpunten op de route. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht André Pater van de organisatie dat de deelnemers voor het heetst van de dag gefinished zijn.
5: Op basis van de tijden van vorig jaar wachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
4: En de bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Voermanstraat in Groningen. De scooterrijder botste op een geparkeerde auto. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, het weekend is alweer voorbij. We zitten in zomermaand augustus.

0: komt uit de dansfilm Footloose. Deze van Denise Williams. Let's hear it for the boy. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is maandag vandaag, 3 augustus. Welkom bij de ochtendploeg. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Net Rob zei het al, vandaag een warme dag. Code geel hebben we vandaag. En er is het Nationaal Hitteplan van kracht van het RIVM. Wat betekent dat dan? Nou ja, advies vooral om voldoende te drinken, de woning en het lichaam koel te houden en activiteiten voor 12 uur of na 6 uur te doen. Dat gaat lukken, in ons geval.
1: Ja.
0: En houden mensen een beetje in de gaten die het misschien iets minder goed kunnen doorstaan. Vrij zonnige dag vandaag, 27 tot 31 graden hier. Hoewel dat nu nog erg meevalt.
1: Ja, ik had al even gekeken. Ja. Van als ik thuis kom is het 22, nou prima.
0: Ik had de keus vanochtend tussen de korte of de lange broek.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, in verband met de fiets toch maar de lange broek aangedaan. Daar heb ik op zich geen spijt van, want het is een graad of 16 uur buiten.
1: Ja.
0: Eigenlijk heel aangenaam.
1: Ja, zeker.
0: Maar het gaat erop veranderen en het wordt een warme dag vandaag. Opnieuw een warme dag. En dat is een mooi moment om over twee schaatsers te gaan praten. Want Jenning de Bo en Joy Beunen, die gingen gisteren verder met een Battle of the Sexes. Weten we nog, aan het eind van het schaatsseizoen gingen ze tegen elkaar de 3 kilometer schaatsen. Dat is de afstand van Joy Beunen. En Jenning de Bo, de Grunniger, die doet het vooral op de hele korte afstanden. Dus 3 kilometer zwemmen eigenlijk net iets te lang. En zij won dan ook van hem. Nou, dat kon hij natuurlijk niet over zijn kant laten gaan. En dus gingen ze gisteren weer strijden tegen elkaar. Niet op de schaats, maar dat deden ze in de auto. Op het TT-circuit in Assen tijdens de Racing Day daar. 2 auto's uit de categorie Mazda MX-5 tegen elkaar. Nou, je raadt het al. Joy Beunen, die won, Jenning.
3: Ik denk dat Joy ruimschoots heeft bewezen dat zij vandaag de beste was. Dus ja, dat moet ik maar accepteren. Het is wel even slikken. Ik denk dat hij op het ijs nog meer pijn deed. Omdat ik op een van de meest vernederende manieren ben verslagen natuurlijk op die 3 kilometer.
0: Ja, fragmenten hebben we bij Van RTL Boulevard, moet ik even bijzeggen. Ja. Want die hebben die harde muziek eronder geplakt.
2: Oh, ja.
0: De vraag is natuurlijk, want het is nu 2-0 voor Joy Beunen.
2: Ja.
0: Komt er een vervolg?
4: Ja, dat lijkt me wel leuk om het voor te zetten. Maar ja, ik sta wel dik voor, dus het komt niet vanuit mij.
3: We gaan allebei vol voor. Dus als we dan zometeen weer wat uitkiezen, hoop ik dat we wat uitkiezen waar we allebei een beetje aan elkaar gewaagd zijn. En dat het voor het publiek ook gewoon weer heeft gewoon.
0: Zo, een hoop lawaai erbij. Ja, maar dan gaat het niet tussen de oren zitten bij Jenning de Bo. 2-0 achter.
2: Ja, dit viel eerlijk gezegd ook wel een beetje te verwachten natuurlijk. Want Jenning de Bo die bekende afgelopen week al dat hij sinds het halen van zijn rijbewijs alleen maar in automaten heeft gereden. Ja. En dit was een schakelauto. Ja, weet je, als je jaren een automaat gewend bent en dan opeens moet schakelen.
0: Nou, klaverjassen tegen elkaar, is ook veilig.
2: Ja.
0: Over racen gesproken, dit is dan vooral voor Joy Beunen. Er is weer een grote Europese snelheidscontrole deze week. Vanaf vandaag tot op 9 augustus organiseert Roadpol, Europese netwerk van verkeerspolitie, de grootschalige flitsmarathon, noemen ze dat. Vorige keer was in april. Toen gingen 150.000 boetes de deur uit. Vooral voor hardrijders, maar ook mensen met een telefoon in de hand bijvoorbeeld. Er wordt vooral gecontroleerd op plekken waar het heel druk is. Dus mocht je op vakantie gaan en de grens overgaan, hou er rekening mee. Je kunt op de bom gaan. Het is 3 augustus, vandaag in het jaar 2004, ramde een rondvaartboot met 40 passagiers na een foute manoeuvre het Groningen Museum. Dat leverde een fikse deuk op in een van de paviljoens. De oorzaak bleek een technisch mankement aan de boot te zijn. Passagiers kwamen met de schrik vrij. En vandaag in 2019 werd de betonnen bak voor de nieuwe Helpen-Zoomtunnel onder het spoor in Groningen op zijn plek geschoven. Een jaar eerder was dat nog mislukt, hè, door de instabiele ondergrond. Maar gelukkig lukte het wel op deze dag in 2019. Waardoor de Helpen-Zoomtunnel Helpman verbindt met het Europapark. En daar maken we toch al een paar jaar flink gebruik van.

0: Shakira, even langs de dierentuin.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Het is 6:14. Ach, je zal nog maar vakantie hebben. Harry Boer, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Jij hebt nog vakantie, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb nog 1 week.
0: Lekker, man. En toch vroeg wakker?
3: Ja, toch vroeg wakker, ja.
0: Ben je al weg geweest of ben je nog weg?
3: We zijn vorige week een weekje weg geweest in Noord-Holland en Heido. En vrijdag zijn we weer teruggekomen, dus ik ben gewoon weer thuis.
0: En waar zat je dan in Noord-Holland? Heilo, dat aan de kust is dat of niet?
3: Ja, vlakbij de kust. Ja. Bij Egmond en Zee, Bergen en Zee en Haarstegen, Alkmaar aan. Je komt er alle kanten op.
0: Het is best leuk daar.
3: Zeker, ja. Ik vind Noord-Holland leuk. Ja, mag er graag zijn.
0: Ja. En wat heb je gedaan dan?
3: Nou, fietsen, wat activiteitjes. We zijn een dagje naar Amsterdam geweest, naar Artis. Vooral fietsen door de duinen heen, naar Schorrel, Berg naar Zee. Even een paviljoentje natuurlijk.
0: Lekker, ja.
3: Ja, het is een zo mooie omgeving. Even een dagje naar Alkmaar geweest. De kaasmarkt natuurlijk even gezien.
0: En nog even lekker op strand gelegen?
3: Nee, dat niet. Dat vind ik een beetje zonde van Matthijs.
0: Ja, echt waar?
3: Ja, ik kan dat niet hoor. Ik kan dat niet de hele dag op strand. Ik mag er graag zijn, even wandelen. Maar om daar nou een hele dag te liggen, te bakken. Nee, dat vind ik echt zonde van Matthijs.
0: Ben je er nog in zee geweest?
3: Nee. Dat trekt mij helemaal niet. Vroeger kwamen we daar ook wel eens met mijn kameraden en zo. Toen stonden we daar ook altijd in Egmond op de camping. En dan gingen we wel altijd naar het strand toe. En dan gingen we er wel liggen. En dan gingen we ook zee in. Maar dat trekt me nu niet meer.
0: Nee. En nu ben je weer thuis en nog een week vrij. Ja. Wat heb je plannen dan? Of kun je thuis wel heel goed niks doen?
3: Niks doen is ook niet echt mijn ding. Maar goed, ik ben altijd wel wat mee bezig. Voordat ik het weet is een dag weer om. Maar we hebben nog geen echte plannen. Misschien ga ik nog even weg te vissen. Een dagje of een nacht. Maar het wordt ook nog lekker weer. Dus misschien wel weer gewoon lekker fietsen. Met een hondje uit. Even een lekker relaxen nog deze week.
0: Want vandaag en morgen gaat het echt weer boven de 30 graden worden. Hè? Kun je daar een beetje tegen?
3: Precies. Nee, eigenlijk niet. Ik vind dat eigenlijk net even over de top. Dan ben ik wel wat makker.
0: Ja. Het is dan ook gelijk zo overdreven warm ineens weer, hè?
3: Ja, precies. Dat is niet mijn ding. Ik vind 24, 25, 26 graden vind ik heerlijk. Ik kan gewoon nog van alles doen. daar kan ik wel van genieten.
0: Maar we hebben het niet in de hand, Harry. Dat is maar goed ook misschien, hè?
3: Nee, het is prima. We gaan ook niet klagen. Nee. Het is 2 dagen regen en dan is het ook mopperen.
0: Ja, precies, ja. Ik wens je nog ontzettend mooie vakantieweek. We bellen een keer weer als je weer aan het werk bent.
3: Ja, is goed.
0: Oké, dankjewel, hè.
3: Hoi.
0: Mooi.
2: De Vroege Vogel.

0: Robert Palmer en Every Kind of People. Het is 6 minuten voor 6:30. Goedemorgen. Dit is de ochtendploeg. Ik heb een overzicht voor je van het nieuws uit binnen- en buitenland. Door het warme weer is een opvallende trend gaande. Vakantiegangers kiezen steeds meer voor een trip naar het noorden in plaats van het zuiden, schrijft het Financieel Dagblad. Zo is Scandinavië in trek, vertelt een FD-correspondent. Hij ziet de toerismesector groeien.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen zowel hun performance op de boekingen als ook de prijs voor een hotelkamer in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: En zo kritiek onder meer van natuurbeschermers, die vinden dat het te druk wordt. Ook omdat je in Noorwegen, Zweden overal in de natuur mag kamperen. Er woorden ook natuurbranden in Amerika, in de stad Washington, in het noordwesten van Amerika. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd en honderden gebouwen zijn al verwoest. Afgelopen weekend werd de noodtoestand uitgeroepen. Deze burgemeester probeerde getroffen bewoners een hart onder de riem te steken.
2: So to the people who are suffering right now in our region from either loss or uncertainty, everyone here, our hearts go out to you. We are here for you for the long term.
0: Dan voetbal. AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. In Eindhoven speelde PSV bijna de hele wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Joey Veerman, al in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos kon daarom de wedstrijd eigenlijk niet meer serieus nemen.
3: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening voor het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is dit de competitiewedstrijd. Het is een trieste bedoeling bij het Kerstbomenhotel in Honselaardijk. Dan kun je je eigen kerstbomen achterlaten om hem in december weer op te halen. Alleen er staan steeds meer bruine exemplaren. Ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar naar het hotel werden gebracht, heeft het niet overleefd. Volgens de initiatiefnemer ligt dat aan de slechte wortels waarmee veel bomen zijn aangeleverd, maar natuurlijk ook aan het droge weer.
4: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
5: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Ja, de eigenaren van de dode bomen krijgen een mail en ze hoeven de boom niet meer op te halen. Rob, zometeen het Groningse nieuws. Wat heb je voor ons?
6: Ja, commotie over het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold.

0: En noodgeval, het is 6:30. Een overzicht van het Groningse nieuws nu. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Commotie over het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold. Het zocht onder meer op sociale media voor veel reacties. Het standbeeld vormt vanaf overmorgen het decor van de Summerbühne-voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over De Graanrepubliek. Henriette Davelaar van het centrum heeft het beeld in bruikleen gekregen. Zij hoopt dat het gaat zorgen voor een goed gesprek over het communistische verleden van Oost-Groningen.
2: Ja, ik hoop dat het beeld de start is van een gesprek en ook de nieuwsgierige vraag van waarom. In plaats van de voor- en de tegenstelling of elkaar te overtuigen of Lenin goed of slecht was. Ik denk dat dat allebei waar is.
1: Wanneer precies het Leninbeeld bij Centrum de Graanrepubliek komt te staan is nog niet bekend. Het KNMI heeft een waarschuwing afgegeven in verband met de hoge temperaturen. In het hele land geldt code geel vanwege de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. De temperatuur kan beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hitte is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de verwachte hitte. Er komen 2 extra waterpunten op de route. Ook is het EHBO-team voorbereid op klachten van wandelaars door het warme weer. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht organisator André Pater dat de deelnemers voor het heetst van de dag gefinished zijn.
3: Op basis van de tijden van vorig jaar verwachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
1: Het UMCG krijgt waarschijnlijk hulp bij het uitvoeren van late abortussen. Dat is een zwangerschap die tussen de 22 en 24 weken wordt afgebroken. Deze ingreep mag slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen worden uitgevoerd. Het werk is emotioneel en fysiek erg zwaar voor het personeel. De Vereniging voor Gynaecologen wil deze zorg daarom over meer grote ziekenhuizen in Nederland verdelen. Voor patiënten verandert er verder niets aan de regels. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Voermanstraat in Groningen. De scooterrijder botste op een geparkeerde auto. Het slachtoffer viel en moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van het ongeluk was waarschijnlijk een losliggende stoeptegel. Aan de Syriëstraat in Groningen heeft gistermiddag brand gewoed in een coniferenhaag. De brandweer wist het vuur te blussen. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak is niets bekend. En ongeveer 10.000 fans kwamen eergisteren naar de Euroborg voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Het draaide vooral om handtekeningen verzamelen, talloze activiteiten rondom het stadion en de spelerspresentatie. De nieuwe aanvoerder van de FC, Tijmen Blokzeel, vindt het mooi om iets voor de fans te kunnen betekenen.
4: Als kind kwam ik hier ook, dus daarom snap je ook hoe die mensen er naar kijken allemaal. En probeer zoveel mogelijk uit te delen, maar ja, er staat een uurtje voor. Die zit er al ruim op, maar er zijn nog steeds heel veel mensen, dus dat is wel even lastig af en toe.
1: Ja, een lamme hand kreeg hij dus van al die handtekeningen uitdelen, Tijmen Blokzeel. De open dag werd trouwens afgesloten met een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Real Valladolid. Dankzij een goal van Ton van Bergen won de FC met 1-0. Zondag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.
5: Ik was ook bij die wedstrijd. Viel me niet tegen trouwens, FC Groningen.
1: Nee?
5: En ik zag collega Wouter Holsappel ook zitten, dus die appte ik nog even. En toen het afgelopen was, toen appte ik terug naar hem van zo, mooi 3 puntjes in de pocket. Ik heb geen antwoord meer gekregen, dus ik vermoed dat hij denkt dat ik echt dacht dat Groningen... Overigens, bij ESPN werd Tijmen Blokzeel ook geïnterviewd en daar zei hij dat ook, hè? Nou ja, één doelpunt gescoord, geen doelpunt tegen, toch mooi 3 punten. Nou, mooi, dankjewel Rob.
1: Ja.
6: De Ochtendploeg
7: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Een beetje bouterstelling misschien op dit tijdstip. Maar het was afgelopen vrijdag ons lopend vuur. We gaan straks nog even terugblikken. Je hoort Bauke Mollema met de laatste wedstrijd die je herrijdt. En het weer met Harma Boer rond 6:45. Klein vooruitblikje, het wordt warm.
8: Goedemorgen, Edwin. Hoe is je jongen?
9: Goedemorgen, hallo.

0: veel besproken de afgelopen dagen, omdat ze in Nederland was, in Amsterdam. Madonna en Material Girl.
1: Lopend vuur.
0: Ja, er was een tijd dat een cabaretier een alcoholvrij biermerk ten gronde kon richten. 1989, Joep van het Hek tijdens een oudejaarsconferentie.
2: Bukkelaardrinkers, daar heb ik nou een hekel aan. Bukkelaardrinkers. Van die lullen van een jaar of 40 die naast je in het café staan met die autosleutels. Rot is op, jongen. Sta je een beetje bezopen te worden, ga weg, gek. Ga in de kerk zuipen, idioot, hè? Ja, zuip dan niet, idioot. Bukkelaardrinkers. Maar goed, ander verhaal.
0: Nou, dit leidde het einde in van het biermerk in Nederland althans. Na 2 jaar had de eigenaar Heineken bukkelen van de Nederlandse markt. De tijden zijn veranderd, want alcoholvrij bier is in en vindt steeds meer terrein in ons land. Het gaat ten koste van bier met alcohol. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Was ons lopend vuur. Afgelopen vrijdag, zo lekker voor het weekend. Wat kan er allemaal winnen, Daphne?
3: Ja, Daan die vindt het inderdaad wel prima. Maar die vindt het qua smaak niet echt te vergelijken met echt bier. Geert die drinkt allebei niet. Net zoals Katrien. Die vertelt lang geleden een hele avond bier gedronken om het te leren drinken. Dat is niet gelukt. Ik dus geen bier.
0: Ja. Was er toen ook heel veel genomen. Dan lust je het ook nooit meer,
3: nee,
0: waarschijnlijk.
3: Precies,
0: ja.
3: Dat helpt niet, denk ik. Nee. Trudy die drinkt het zelf niet. Maar ze hoort in haar omgeving wel dat de smaak steeds beter wordt. En dan is het helemaal prima als bijvoorbeeld alcohol niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld in het verkeer. Dat je dan wel een alcoholvrije optie hebt.
0: Ja.
3: En ook voor Angela en Klaas. Die vertellen allebei dat ze in verband met medicijnen of in verband met een ziekte geen alcohol kunnen drinken. En dan is het heel fijn dat zo'n alternatief bestaat.
0: En er worden ook steeds meer verschillende soorten ook, hè?
3: Ja,
0: dat is lekker,
3: precies.
0: Ook,
3: ja, ook speciaal biertjes, ja, nu, ja, 0.0. Ja. Ja, die drink ik ook nog wel eens. En Wim Dieleman, die liet het ook nog even aan ons weten wat hij ervan vindt.
4: Voor mij is het antwoord nee. Ik ben niet van een alcoholvrije bier. Ik vind het niet lekker. En ik vind het geen bier. Dus ik drink af en toe nog heel erg lekker een lekker biertje met alcohol.
0: En dat mag natuurlijk ook. Allemaal reacties die binnenkwamen op ons lopend vuur. Alcoholvrij bier is voor mij ook prima. Uiteindelijk was ze 72% van de stemmers het daarmee eens. Goeie.

0: Mission heette de band. En It's Only Just Begun, 7:15. Tijd voor het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat wordt echt warm vandaag, hè?
1: Ja, en dan hebben we nog niet jongens haar over de dag van buiten. Maar dat wordt de hardste dag van deze week. Ook weer boom de datten groen. En vandaag, ja, dan gaat het wel in de doodnotaal een klein stukje de boom. En op dit moment, ja, dat is wat wisselbewolkt in de stad. Met zo'n 17 graden op de thermometer. Gusten werd 26,5 graden. En de barometer stamt 16 millibar. Visvliet, 26 graden. Gisteren wat sluierbewolkt. En ook wat zon. Met 14,5 graden. En een motige oost-noordoostenwind. En een roodschouw half bewolkt, 16 graden. 18 kilometer zicht. Gusten zo'n 25 graden met 13 uur de zon en de verdampte 5 mm. Nou, vandaag ook een dag met, op dit moment is er enige bewolking. Dat trekt straks op. Er komt een regelmatig zon in de wind. Motig tot vrij krachtig uit noordoost tot zuidoost. Brengt 27 graden op de Wadden en 31 graden verder de provincie. Vanavond met vannacht een temperatuur stond er andere bieden 17 tot 19 graden. Men begint met flink wat zon. In de loop van de dag ontstond de stolpelwolken. De wind wordt motig zuidoost tot zuidwest met 28 29 graden op de Wadden en 35 graden verder de provincie. En loter in de middag en om, wordt de kans op regen en onweer groter.
0: Dankjewel, Harma. Tot over een uurtje. Straks de afscheidstournee van Bauke Mollema, die weer het hele weekend op de fiets zat. Je hoort hem straks.

0: gaat nog steeds mee, hè? De halter op de planken. Wijngaard, hij moet nog wat jaren mee. Geldt ook voor Bauke Mollema, maar niet als wielrenner. Hij is bezig met zijn afscheidstournee. En 10 jaar na zijn zege in de Klassica San Sebastian deed Mollema zaterdagmiddag voor de laatste keer mee aan de Baskische eendagskoers. Hij is inmiddels 39, bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. En in 2016 won Bauke Mollema die koers.
1: Wat is hij in vorm, Bauke Mollema? Wat heeft hij in goede benen? Zijn Tour, die verknalde hij met een domme valpartij. Toen zakte hij van 2 naar 10. En een dag of 8 na dat incident komt hij juichend over de streep met een strak gezicht. Hij weet dat hij gewonnen heeft. Hij weet dat hij de beste is en dat hij in topvorm is. Mollema wint de Klassica San Sebastian.
0: Hij werd er ook 2 keer tweede en 1 keertje derde. Een favoriete wedstrijd dus voor Mollema. Hij reed hem zaterdag overigens niet uit. Waarom, vertelde hij bij NOS Langs de Lijn.
2: Nou, het verhaal is vooral dat ik de eerste 150 kilometer voor de ploeg mijn werk heb gedaan en de mannen af heb gezet aan de Jijske Bel. Eigenlijk vooral ook omdat ik al wist dat ik net aan een rustperiode kom. Dus ja, zelf niet de benen zou gaan hebben om in de finale rol te kunnen spelen. En Ciccone, mijn ploeggenoot, had vorig jaar gewonnen. En was er nu ook weer dichtbij.
3: Dus in die zin taakvolbracht.
2: Dus dat was mijn rol vandaag. Ja, wat dat betreft wel. En wel nog van proberen te genieten vandaag. Want het is altijd een van mijn favoriete koersen geweest.
3: Is dat gelukt?
2: Dat is wel redelijk gelukt, ja. Ja, het is toch... ik heb natuurlijk mooie herinneringen. Baskeland, sowieso een prachtig landschap. Mm. Heel mooi parcours. De Baskische fans zijn ook echt... Ja, misschien wel de beste wielerfans ter wereld. Het is echt gewoon heel fijn om daar te koersen. Ook de ronde van het Baskeland. Als we daar in de Tour of de Vuelta komen. De mensen hebben heel veel respect eigenlijk voor de renners. Ze kennen ook alle renners. Zelf renners die misschien minder bekend zijn of achteraan rijden, worden nog echt aangemoedigd en bij naam genoemd. Dus ik heb hier altijd heel graag gekoerst.
3: We lieten natuurlijk het fragment uit 2016 horen, toen jij hem won. Hoe hoog staat die zege nou op jouw lijstje?
2: Nou, die staat wel vrij hoog inderdaad. Ja, zeker omdat het maar een van mijn favoriete koersen was. Natuurlijk, de toeretappen staan misschien wat hoger of een Lombardije. Maar ik ben heel blij dat ik deze op mijn naam heb staan. Ja.
3: Wat staat je nog het meest bij van die dag?
2: Wat in het filmpje ook al genoemd werd. Dat ik toen uit de Tour kwam. Die op het einde even een beetje misging. En ik weet nog dat ik eigenlijk daar die hele Tour al last van mijn knie had ook. Na die valpartij op de Mont Ventoux. En die week ook nog. En toen langs een goede osteopaat ben geweest. Om dat te fixen in Nederland. En toen voelde ik me ineens de dag voor San Sebastian echt zo goed al. En daar kon ik gelukkig van profiteren toen in de wedstrijd.
3: Maar had je toen kunnen denken van nou, nu ga ik hem pakken?
2: Ik wist wel dat ik daar heel dichtbij ging zijn toen, ja. Ook die jaren daarvoor was ik daar al goed. Ik denk wel dat het parcours lag, San Sebastian nog steeds wel, dat echt heel goed bij mijn kwaliteiten wel paste. Slopend, heel veel hoogtemeters, maar ook niet aankomst bergop op een klim van 10, 15 kilometer. Echt, en zeker op het einde zo'n stijl klimmetje van 5 minuten ongeveer, wat echt best wel explosief nog is, terwijl je daarvoor al een slopende koers hebt gehad. Daar hield ik echt wel altijd van. Dat soort parcours.
0: Bauke Mollema bij de NOS. Gisteravond reed hij alweer de Gouden Pijl in Emmen. Belandde daar net naast het podium. Hij komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. En de allerlaatste wedstrijd van Bauke Mollema is de Ronde van Lombardije in oktober.

Thing I Love, Max en Andy Grammer. Als je onderweg bent met de auto en er rijdt ineens een auto je tegemoet op jouw kant van de weg, dan heet dat een spookrijder. Dat gebeurde gisteravond in de stad. En daar vertel ik je zometeen meer over. In de ochtendploeg op Noord met nu Lily Allen. It's not fair. I'll hate you.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
6: De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de hitte. Ze komen 2 extra waterpunten op de route. Maar verder verwacht organisator André Pater weinig problemen.
7: Op basis van de tijden van vorig jaar verwachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
6: Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold zorgt voor veel reacties, onder meer op sociale media. Vanaf overmorgen is het standbeeld het decor van de voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over de Graanrepubliek en het communistische verleden van Oost-Groningen. De mailbox van Henriette Davla van het centrum stroomde vol.
8: Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van: en waarom zetten jullie Helene in op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden.
6: Ze benadrukt dat het standbeeld op geen enkele manier bedoeld is om Lenin te verheerlijken. En de brandweer is gisteren 2 maal uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Gebeurt aan de Rodelaan in Stadskanaal en de Stationstraat in Nieuwbuinen. Meer nieuws straks om 19:30.
9: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
10: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
11: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
14: Met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken. Het begin van deze week met zometeen een spookrijder op de ringweg gisteravond. Tatort in Grun en een wurgslang in Scheemda.
16: Radio Noord. Goedemorgen.
17: Goedemorgen. Hallo.

0: The Boss, Bruce Springsteen en Glory Days op deze maandag. 3 augustus, nieuwe maand is begonnen. En die begint warm met vandaag zon, later ook wat bewolking. 27 graden aan het, op het wat, 31 graden landinwaarts. Code geel geldt, hitteplan is van kracht. En morgen, zegt Hamer, wordt het nog een tikkie warmer. Daarna wordt het weer wat koeler. 7:15 legt ze het verder uit. Er gebeurde afgelopen weekend best veel in en over Groningen dat toch het vermelden waard is. Bijvoorbeeld het verhaal van Ilse Zomerman uit Scheemda, na te lezen op rtvnoord.nl en in de app. Die was lekker in de tuin aan het rommelen afgelopen zaterdag. Had een paar zakken tuinaarden liggen, zo'n potgrond. Ze trok een zak los, keek erin en ze keek in de ogen van een wurgslang. Een boa constrictor. Ja, nou, dat momentje moet je even meemaken dan. We hebben het vaak over slangen. Vorige week nog Hogeveen, toch? Was ook een slang gevonden. Nou ja, zij zat een paar van die zakken liggen. En deze slang was er kennelijk ingekropen. Want ze dacht, oh jee, wat moet ik nu doen? Ze heeft allerlei dieren in de tuin rondlopen. Hond, kat, konijn. Ja, dat wil je niet in combinatie met een slang over het algemeen. Dus ze deed een oproepje op Facebook met de vraag, wat moet ik hiermee? Nou, toen reageerde de achterbuurvrouw. En die was haar slang kwijt.
1: Ja.
0: Ja, en zei er toen vervolgens bij, zou je de slang nog een dagje bij me houden? Ik ben niet thuis. Bij je kunnen houden, ik ben niet thuis. Ja. Nou, schreef zij en vertelde ze aan ons van Bert van Hoort. Dat gaan we maar even niet doen. Ze belde de dierenambulance, die hadden geen tijd. En uiteindelijk kwam ze terecht bij de politie. En die heeft de slang uiteindelijk maar meegenomen.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ik moet zeggen dat ik af en toe wel eens met mijn hand in een zak pot grond.
0: Ja, toch even kijken erop.
2: Ja, precies. Dus ik ga voortaan toch maar even kijken.
0: Ja, maar ik dacht in eerste instantie zou deze dan, hè, in die zak vanuit de fabriek of waar dan ook gekomen. Maar deze zak was er kennelijk ergens een beetje open.
1: Ja.
0: De slang is er dus. Die heeft een klein openingetje nodig. Is er dus kennelijk ingekropen. Vond er een lekker plekje.
2: Ja, lekker warm waarschijnlijk.
1: Ja, dat.
0: Ja. Nou ja, het gebeurt in deze game daar. rtvnoord.nl. Daar vind je het hele verhaal. Ja. Ach, kennen we deze muziek? Voor de mensen die van krimis houden. Deutsche Krimis. Dit is Tatort.
1: Tatort.
0: Tatort. Misschien heb je het gisteravond wel gezien. Ik niet, overigens, zeg ik heel eerlijk, want ik lag toen te slapen. Maar even na 10 op NPO 1 was de Tatort miniserie te zien, die opgenomen is bij ons in Groningen. Ja. In de provincie, namelijk in Delfzijl, in de stad. Even een momentje.
1: Seks, drugs, rock'n'roll. Zijn er zoveel Duitse toeristen die zich met drugs laten vollopen? Blinde Beer, police. Ah. Groningen.
3: Het was een Falke, Bundespolizei. Mario Schmidt. Sex, drugs and rock'n'roll. So you think it's about drugs?
0: Ja. Dus alle talen komen voorbij.
1: Ja.
0: Het is een vrij lange, 2 lange afleveringen in Duitsland. 2 keer 90 minuten. Dus hier opgeknipt in 4 keer 45 minuten. Bodon de Geiten Jansen, de Nederlandse actrice, speelt daarin. Bij de NPO, Avro Tros te zien. Toch leuk. In Duitsland is het al uitgezonden. Hebben miljoenen mensen naar gekeken.
1: Ja, tof. Ja, ik was in Delfzijl toen dat werd opgenomen. Maar dat is december 2024.
0: Dat was je geleden.
1: Dat is even geleden. Ik was alweer helemaal vergeten dat het eraan zat te komen. Maar nu, dus
0: toch leuk. Ik ga wel even terugkijken. Vind ik toch wel leuk. Het is een beetje dat je dan denkt, oh, dat is daar. En dat is
1: het is wel herkenbaar.
0: Een plekje, plekje. We kregen een appje vannacht, of eigenlijk gisteravond, toegestuurd door Richard met de beelden vanaf de ringweg van een dashcam genomen. Ik laat even een klein stukje horen. Het is een beetje moeilijk te verstaan, hoor.
4: Oh, jongens.
0: Ja, het draait niet om Bob Marley. Hij zegt, het is een spookrijder. En zijn vrouw of vriendin die ernaast zit, of in ieder geval de bijrijder, die heeft ook een kreet. Er reed dus op de ringweg een spookrijder. Hij zei zelf, op de ringweg, de Beneluxweg. En je ziet het inderdaad, het lijkt een beetje of die heel langzaam rijdt of stilstaat, die spookrijder.
1: Ja,
0: op de meeste linkerbaan gezien vanuit de bestuur.
1: En wat doe je dan ook?
0: Nou ja, het was niet heel druk gelukkig.
1: Nee.
0: Dus hij kon er een beetje langs rijden. Nou, ik zou 112 onmiddellijk bellen.
1: Ja.
2: Ja, en rechts aanhouden.
0: Ja, en lichtsignalen om de spook.
2: Lichtsignalen,
0: Het hielp niet heel erg, de zon scheen vol. Maar het is toch wel, gaan die beelden vandaag ongetwijfeld nog wel ergens terugzien. Toch even schrikken.
2: En dan is het goed afgelopen.
0: Ja, het is
2: precies.
0: Ja. Geen ongelukken meer gehoord.
2: Nee.
0: Nog één verhaal dan, over auto's gesproken. Dit is wel een beetje sneu. Een man van 74 uit Nederland reed in België in de badplaats Blankenbergen. En die vertrouwde volledig op zijn navigatie-app. Maar die navigatie heb, die stuurde hem via een oude stenen trap, beeldbepalende trap, in die badplaats. En daar bleef hij halverwege ook steken.
1: Oh nee.
0: Ja, ach. Ze hebben het gecontroleerd. De Belgische politie zei van hij was niet onder invloed van drank of drugs. Hij was gewoon een beetje verstrooid en vertrouwde net even te veel op de navigatie.
5: Maar ook halverwege de trap al,
0: ja,
5: dat zie je toch?
0: Zo sneu, ja. Ja, al die nieuwe snufjes. Nou, over nieuwe snufjes gesproken, daar gaan we het straks over hebben in de ochtendvloed.

0: warme muziek op een warme dag. Funking for Jamaica, je hoorde Tom Brown.
1: Lopend vuur.
0: Ja, de technologie waar we dagelijks gebruik van maken wordt steeds geavanceerder, maar zijn er ook grenzen? Nieuwsuur berichtte afgelopen weekend over de zorgen die er zijn over brillen van Meta, moederbedrijf van onder andere Facebook. Die bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Gaat om AI-brillen met ingebouwde camera. Daarmee kun je alles filmen wat je ziet zonder dat niemand het doorheeft. Je ziet het ook bijna niet aan die bril. En er zijn op sociale media al veel van dit soort filmpjes te vinden. Bijvoorbeeld van nietsvermoedende vrouwen. Die worden gefilmd, zelfs in toiletten. En er zijn al organisaties die hebben het nu verboden. Bijvoorbeeld muziekpodium Tivoli in Utrecht. Een aantal cruiseschepen. En Bits of Freedom, dat is een organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten, maakt zich zorgen, pleit voor een verbod. Er is nu een Europees comité die daar nu naar kijkt en eind van deze zomer met een advies gaat komen. Ja, we kunnen steeds meer en het is steeds geavanceerder, maar zijn er grenzen? Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.
2: Ja, ik ben op zich wel van de snufjes, maar zo'n gluurbril zoals dit, ja, dat gaat me ook wel te ver.
0: Gaat
2: maar,
0: ver, hè? Ja.
2: Ja, weet je, de grenzen vervagen natuurlijk. We maken ook gebruik van deurbelcamera's.
0: Ja, steeds meer plekken.
2: Precies. AI natuurlijk. Maar ook iets als Google Maps, weet je wel. Dat gebruiken we allemaal om te navigeren als we op vakantie gaan naar het buitenland.
0: En maar wie daarmee kijkt er mee?
2: Exact, maar ja, Google natuurlijk. Ja. Ze doen er niet voor niks. Nee, die kaarten beschikbaar stellen.
0: Nou ja, wie kijkt er mee met je deurbelcamera?
2: Ja, nou ja, ja. Goed, ook
0: ja.
2: Dat.
0: Ja. Wat vind jij, Daphne? Jij bent van de iets jongere generatie, ietsje.
3: Ja.
0: Ten opzichte van ons.
3: Nee, ja, ik ben ook wel van de snufjes inderdaad. Maar dit vind ik best eng.
0: Ja.
3: Zo'n gluurbril. En het idee dat als je op straat loopt, dat je zomaar gefilmd kan worden.
0: Een jaar of 10 geleden had je ook zo'n bril. Hè? Dat is toen grandioos mislukt.
2: Ja,
0: die is op de markt gekomen. Weet niet goed. Ik heb
2: Google Glass, geloof ik. Hè? Die waren duizend euro, geloof ik.
0: Ik heb hem toen nog een keer bij ons congres of zo heb ik een keer opgehad.
2: Oh, ja.
0: Heel irritant, want er verschenen ook dingen in je beeld. Hè? Dan kon je dan instellen. Ja. Dan liep je in een museum whatever, of zo. En dan kon je, op je netvlies dan zien, zeg maar. Ja. Wat daar stond voor beeld of schilderij of zo. Ja, dat werkte niet.
3: Nee, dat lijkt me heel irritant. Iets in je gezicht de hele tijd.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat jouw mening is hierover? Misschien ben je ook al van de snufjes en van de deurbelcamera. Wat doe je daar allemaal mee? Inderdaad, wat op zich Google Maps. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. En handel je daar dan ook naar? 050-3188-288. Vertel het ons. En stem ook even. Vinden we ook leuk. Via rtvnoord.nl en de app van Noord. 94%, dat is best veel eigenlijk, zegt eens. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: Eens even kijken wie jarig zijn. Nou, bijvoorbeeld Tania Cross, de Nederlandse mezzo-sopraan. Mooie stem, viert haar 50ste verjaardag. En Nemo is jarig, niet de vis.
3: Ah. Oh.
0: Nee, Nemo Mettler, die won met dit liedje het Songfestival. I went to hell and back to find myself. 2024. Ja, het is een beetje vergeten, hè? Ja.
2: Ja.
0: De Coach, namens Zwitserland, won hij. En over het Songfestival gesproken. We moeten terug naar begin deze eeuw, denk ik. Toen deed Michelle Koertens mee aan het Eurovisie Songfestival namens Nederland. Met het nummer Out On My Own. Ze was nog maar 18. En belandde ook niet echt op het podium uiteindelijk. Op het winnaarspodium. Over de zeggers 18e wel ook, zoiets. Out On My Own. Ze wordt vandaag 45, deze Michelle Koertens. En dat vieren we met dat plaatje nog een keer.

0: de Douze Point kwamen niet echt onze kant op. Dat jaar toch leuk om een keertje terug te horen. Zo begin deze eeuw was dit de instelling van Nederland voor het Eurovisie Songfestival. En zesjarig vandaag deze Michel Coertens, 45 geworden. Oud on my own, zo heette dit liedje. Het is bijna 19:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan hoor je van FC Groningen trainer Dick Lukien of zijn ploeg klaar is voor de competitie.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Het is bijna 19:30, hier is het nieuws uit Groningen. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De temperaturen vallen nu nog mee, maar het KNMI heeft code geel afgegeven in verband met de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. De temperatuur kan op beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hoge temperaturen is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. De organisatie van de Wandelvierdaagse in Groningen, die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de verwachte hitte. Er komen 2 extra waterpunten op de route en ook is het EHBO-team voorbereid op problemen van wandelaars door het warme weer. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht organisator André Pater verder weinig problemen.
7: Op basis van de tijden van vorig jaar wachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug, waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
1: Op de Eikenlaan in Groningen is gistermiddag een motorrijder ten val gekomen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of bij het ongeluk ook andere voertuigen betrokken waren. De brandweer is gistermiddag en avond 2 maal uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Iets voor 6 uur gisteravond werd een melding gemaakt van brand aan de Rodellaan in Stadskanaal. De brandweer had het vuur binnen 20 minuten geblust. Eerder op de middag was er ook een kleine heidebrand uitgebroken aan de Stationsstraat in Nieuwbuinen, net over de provinciegrens. Met 2 blusvoertuigen slaagde de brandweer erin om het vuur onder controle te krijgen. FC Groningen heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdagavond afgesloten met een 1-0 zege op het Spaanse Real Valladolid. Trainer Dick Lukien antwoordt op de vraag hoe hij terugkijkt op de oefencampagne.
8: Nou, de resultaten wat wisselend, maar dat heeft ook te maken gehad met het feit dat we natuurlijk heel veel jonge jongens ook een kans hebben gegeven. En die hebben dat wisselend gedaan. In het begin best oké. Later in de voorbereiding wat minder. Ja, nu aan het einde hebben we toegewerkt naar een soort van vaste kern. En in die wedstrijden met die vaste kern, dus 1 uur tegen AEK. Vorige week tegen Volos en nu. Ja, dat geeft mij wel houvast en vertrouwen.
1: Zondag speelt FC Groningen de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Utrecht. De aftrap in de Euroborg is om 14:30. En 10 jaar na zijn zege in de Klassica San Sebastian deed Bauke Mollema zaterdagmiddag voor de laatste keer mee aan de Baskische eendagskoers. De 39-jarige Groninger is bezig aan zijn laatste seizoen als profielrenner. In een van zijn favoriete wedstrijden kon Mollema de omgeving nu pas echt goed in zich opnemen, vertelde hij bij de NOS.
9: Je hebt ook echt dan tijd om je heen te kijken. Ik weet nog van, je hebt dan het parcours na de Jaiskebel, is een stukje vlak een paar kilometer. En normaal zit je er altijd zo in je focus. En ik zag nu pas voor het eerst, ik ben er al 15 keer zo'n beetje langs gereden, dat daar een vliegveld links zat. En vandaag had ik de tijd eigenlijk pas voor het eerst om dat dus echt goed te zien.
1: Ja, Mollema haalde de finish overigens niet omdat hij de eerste 150 kilometer veel werk uitvoerde voor kopman Giulio Ciccone bij Lidl Trek. Gisteravond richtte Groninger in Emmen nog de Gouden Pijl. Daar eindigde hij net buiten de podiumplaatsen. Mollema komt binnenkort nog in actie in de ronde van Duitsland. Zijn allerlaatste wedstrijd is in de ronde van Lombardije in oktober. En nu ga ik eerst even een glasje water halen.
0: Ja, doe dat maar even. Dankjewel, Rob.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Sunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloeken.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
16: De Ochtendploeg
17: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold zorgt voor veel reacties, onder meer op sociale media. Staat nu onder andere bij de Graanrepubliek, de Zummerbühne. En daarna op een andere plek. Nou ja, je hoort er zometeen meer over na Smokey Robinson en The Miracles.
18: Hoi Edwin, goedemorgen.
19: Morgen Edwin.

0: Chronicles and the Tears of a Clown. Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold, nu decor voor Summerbühne en straks blikvanger van een nieuw informatiecentrum, zorgt voor veel commotie. Henriette Davelaar heeft het beeld in bruikleen, maar hoopt juist op een goed gesprek over het communistische verleden van de Graanrepubliek, maar oogst nu vooral kritiek. Daniel Telen sprak met haar.
1: We hebben vanuit hier de omgeving zijn heel veel positieve reacties van mensen. Zeggen we, oh, wat fijn dat hij eindelijk ook een plek krijgt in de Graanrepubliek. Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van, en waarom zetten jullie Helenin op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden.
2: Je kan ook denken, als je zo verkeerd begrepen wordt door veel mensen, ja, moet ik het dan nog wel neerzetten, dat beeld?
1: Ja, dat klopt. Ik hoop dat het beeld uitnodigt om toch te verdiepen in het waarom dat het hier staat. En daarbij steek je wel een beetje je kop boven het maaiveld uit. Ik hoop dat het de start is van een gesprek.
2: Waarom is het dan nodig om dat beeld van die man die ook verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld de Rode Terreur dan toch neer te zetten? Om dat verhaal te vertellen?
1: Nou, je kan wel zeggen dat het veel nieuws geeft. Dus dat uiteindelijk daardoor wel het verhaal ook verteld kan worden.
2: Het verhaal is niet te vertellen zonder dat standbeeld?
1: Oh, dat denk ik ook. Maar je kan in ieder geval zeggen dat het nu landelijke aandacht heeft gekregen, waardoor ook het verhaal van het gebied verteld kan worden.
2: Die geschiedenis, hè, van het communisme hier, op welke manier voel je dat nog hier in Oldambt?
1: Ik ben zelf ook relatietherapeut, dus ik merk dagelijks bij mij op de bank hoe dat nog steeds doorwerkt in mensen. Kijk, je moet het bezien op het moment dat jij kind was van een arbeider, dan mocht je je niet goed uitspreken. Want zodra je je kop boven het maaiveld steekt en gaat staken of de boer vraagt om loonsverhoging, ja, voor jou 10 anderen. Dus dat maakt, wat ik bij mij dan op de relatietherapiebank merk, is dat mensen zich niet zo goed hebben leren uitspreken.
2: Het is eigenlijk een soort intergenerationeel trauma dat doorwerkt.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat het helpt om je verleden te begrijpen in hoe dat doorwerkt in nu. Wil je nu anders kunnen doen? Dan heb je soms nodig dat je weet, oh, dit is daaraan vooraf gegaan. En daarom vind ik het zo moeilijk, want mijn opa en oma die hebben dat niet geleerd. Want die konden dat niet. En die zijn daarin machteloos gemaakt. Maar dat hebben ze ook doorgegeven. Want uiteindelijk leer je ook gewoon patronen van je ouders.
2: Je opa en oma die konden zich niet uitspreken door het verleden en daardoor neem je dat als kinderen of kleinkinderen over.
1: Ja. En is het aan onze generatie om dat anders te gaan doen? En dan heb je nou soms een tentoonstelling nodig om dat inzicht te krijgen of een voorstelling.
2: Dan kan juist zo'n controversieel beeld dat het gesprek start helpen om dat generationele trauma te doorbreken.
1: Ja, ik hoop dat het beeld de start is van een gesprek en ook de nieuwsgierige vraag van waarom. In plaats van de voor- en de tegenstelling of elkaar te overtuigen of Lenin goed of slecht was. Ik denk dat dat allebei waar is.
0: Henriette Davelaar van het nieuw te bouwen informatiecentrum over het communisme in Oost-Groningen. In een bijdrage van verslaggever Daniel Telen. En zometeen, de open dag van FC Groningen werd druk bezocht afgelopen weekend. En Harma over

0: 5-7 is het muzikaal advies van Miles Smith en Niall Horan. Het is 16 minuten voor 8. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, er staan ons al 2 echt warme dagen te wachten.
1: Ja, men wordt wel een topdag hoor. Dat gaat gewoon verder. De provincie een boom de 30 graden nu komt. Ver boom de 30 graden nu. En op de Wadden ligt de temperatuur net een beetje onder in verdogen. Op dit moment is er enige bewolking, maar dat gaat straks allemaal verdwijnen. En de wind, motig tot vrij krachtig uit noordoost tot zuidoost, brengt vanmiddag zo'n 27 graden op de Wadden. Tot 31 graden verder de provincie in. Vanom om een uur of 8 ligt de temperatuur nu nog zo tussen de 24 en 27 graden. En vannacht een minimum van 17 tot 19 graden. In maart begint de dag met flink wat zon. En de loop van de dag komen er wat stolpenwolken. Dat is dan voorbode voor de verandering. En weer misschien een aantal buien loter in de middag en om. En de temperatuur doorver aan. 28, 29 graden op de Wadden. En drijfvaarden dat de graden verder de provincie in.
0: Dankjewel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: Artie Barrett, muzikale alter ego van Arjen Luijnenborg Goed Grun, samen met Robin IJzerman. En There Will Never Be Another. Gronings Goud deze week betekent dat je de plaat nog lekker vaak gaat horen. Ja, ongeveer 10.000 fans kwamen zaterdagmiddag na de Euroborg voor de jaarlijkse open dag van FC Groningen. Het draaide vooral om handtekeningen jagen, talloze activiteiten en de officiële spelerspresentatie. Een sfeerimpressie van die open dag, gemaakt door verslaggever Stefan Bleker.
1: Van Bergen!
2: Tom van Bergen, dat valt me eigenlijk wel op. Want volgens mij ben je het populairst van iedereen op het gejuich afgaande.
3: Ja, ik durf het zelf niet te zeggen, maar ik zit met Tigo aan het eind van de tafel hier. En als ik zo de rij moet inschatten, dan kunnen wij het einde niet zien. Dus we weten niet hoe lang we nog door moeten gaan. Maar ja, er zijn heel veel kids en dat is heel leuk. Dus,
2: Merk jij, want je zit nu al een tijdje bij FC Groningen, dat die populariteit voor jou groter is dan, laten we zeggen, 2 seizoenen geleden?
3: Ja, wel als 2 seizoenen geleden. Dus ja, dat is alleen maar leuk. En ja, je maakt natuurlijk ook veel dingen mee met de club en doelpunten. En dat blijft natuurlijk bij kinderen wel hangen. Dus ja, dat is alleen maar een goed teken, denk ik.
2: Hoe gaat het, Tijmen?
4: Ja, ik word verzocht om te gaan, maar het is even heel druk op het moment.
2: Word je al een beetje gillend gek?
4: Nee, ik moet zeggen, het is wel bijna een lamme arm na zo'n uurtje. Maar nee, het is wel leuk dat er zoveel mensen zijn.
2: Maar is de aandacht voor jou nu groter dan andere jaren nu je ineens ja, de captain bent?
4: Ja, misschien wel. Dat weet ik niet zo goed. Op zich is altijd met dit soort dingen wel druk natuurlijk. Maar nee, het waren er wel veel, ja.
2: Als kind kwam je hier ook?
4: Als kind kwam ik hier ook, dus daarom snap je ook hoe die mensen er naar kijken allemaal. En probeer zoveel mogelijk uit te delen, maar ja, er staat een uurtje voor. Die zit er al ruim op, maar er zijn nog steeds heel veel mensen, dus dat is wel even lastig af en toe.
2: Waarom ben jij hier vandaag op de open dag?
5: Nou, ik vind FC Groningen wel leuk en ik ga de wedstrijd kijken en ik vind het gewoon heel benieuwd. Dus ik heb er wel gewoon zin in.
2: En waarom ben jij fan van FC Groningen?
5: Nou, ik ben hier ook geboren. Ik ben er van jongs af aan. En ik ben ermee opgegroeid. Dus ik vind het heel mooi.
2: Ja, ben je dan een beetje besmet door je vader?
5: Nou, nee. Meer door mijn opa.
2: En opa, je hebt je kleindochter met het FC Groningen virus besmet, hè?
6: Ja, heerlijk, man. Dat is toch hartstikke mooi, of niet?
2: Ja, want hoe ziet een FC Groningen opvoeding eruit?
6: Net zo gewoon Groningsproten.
2: Ja.
6: En daarna is het alleen maar over voetbal gaan. En is het alleen maar nummer 1 is FC Groningen. En de rest is niks belangrijks.
2: En heb jij nou een favoriet?
5: Ja, de coach.
2: Dick Le Quien?
5: Ja, de trainer.
2: Dat hoor je niet zo vaak. Meestal is het een speler. Maar jij bent Dick Le Quien, daar ben jij fan van?
5: Ja, helemaal.
2: Kan je mij dan eens uitleggen waarom?
5: Nou, door hem gebeurt alles, hè. Dus gewoon fan. Gewoon. Hij zorgt dat wij misschien wel winnen. Dus ik vind het gewoon geweldig.
2: Als ik dit zo allemaal hoor, dan zeg ik opvoeding geslaagd.
6: Dankjewel.
1: En voor het 4e jaar onze hoofdcoach Dick Le Quien.
0: Ja, en die Dick Le Quien, die horen we straks na 8 uur... als het gaat om de oefenwedstrijd die in de avonduren werd gespeeld. Gewonnen werd er van Real Valladolid met 1-0. Dit is Billy Idol in de ochtendploeg.

0: Niet alleen Dick Lukien is een idol. Ook deze Billy. Billy Idol en Sweet 16. Ja, dat is een bril van met AI op de markt door een Meta-moederbedrijf van Facebook. Daar is veel commotie over. Omdat je daar filmpjes mee kan maken en dat eigenlijk niet opvalt. En dat gebeurt dan ook massaal. Dan zijn er veel meer dingen met allerlei technologische snufjes waarvan je kunt afvragen, is het handig of niet? Nou, ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Is ons lopend vuur, wat komt er binnen, Daphne?
1: Nou, al die nieuwe snufjes, dat hoeft niet voor Gea. Zij gaat voor privacy. En ze hoeft ook niet te weten wat een ander uitspookt.
0: Nee.
1: Leven en laten leven. En ook Jannie die vindt privacy belangrijker. Maar ze heeft wel een deurbel. En dat is een hulpmiddel bijvoorbeeld als je niet zo snel naar de deur kunt. Of 's avonds als het donker is en je niemand verwacht.
0: 050-3188-288 reageer. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Daar is 95% van de stemmers het mee eens. Straks na 8 kun je onder andere weer een weerstation winnen. In Wel is dat? En nu muziek van

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
9: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel. En dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
8: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
10: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
8: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
12: De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse die morgen van start gaat, neemt maatregelen in verband met de hitte. Ze komen er 2 extra waterpunten langs de route. Vanwege de start in de vroege ochtend verwacht de organisator André Pater weinig problemen.
13: Op basis van de tijden van vorig jaar wachten wij de meeste deelnemers rond de middag terug waarna ze dus de rust weer kunnen opzoeken.
12: Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold leidt tot commotie. Vanaf overmorgen is het standbeeld het decor van de voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum. De mailbox van Henriette Davelaar van het centrum stroomde vol toen dat bekend werd.
14: Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van: en waarom zetten jullie Helene in op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden.
12: Ze benadrukt dat het standbeeld op geen enkele manier bedoeld is om Lenin te verheerlijken. En een flinke schrik dit weekend voor een vrouw uit Scheemda. Zet op zaterdag in een zak met potgrond een ontsnapte wurgslang aan. Meer daarover straks om 8:30.
15: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
16: Wist u touw aan naaien uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Kom toe onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
20: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
21: Radio Noord.
22: De Ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
11: Goedemorgen. Op de begraafplaatsen van de Groninger Kerken komen andere boomsoorten die beter bestand zijn tegen het warmere en drogere klimaat. Hoor je zo meer over.
23: Radio Noord. Goedemorgen.
24: Hey, goedemorgen, Edwin.

0: Simply Red en Stars, het is 8 over 8. Ja, de klimaatverandering treft ook de bomen op de begraafplaatsen van de Groninger kerken. De bomen daar kunnen niet goed tegen het steeds warmere en drogere klimaat. En daarom kiest de Groninger kerken nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te kunnen behouden. Mirjam van der Waard is verantwoordelijk voor het groenmanagement bij de Groninger kerken. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Waaraan merkt u dat de bomen die nu op de begraafplaatsen staan last hebben van het veranderende klimaat?
1: Nou, de laatste jaren zien we vooral dat droogte een grote rol speelt. Onze kerkhoven liggen vooral op vierden, liggen hoog in het landschap. En je ziet dat die bomen steeds dieper hun vocht moeten halen. Vroeger hadden we ook heel vaak water in de grachten rond de kerken, maar die grachten staan veelal droog de laatste jaren. En dat maakt het voor het groen op de kerkhoven heel moeilijk om daar water vandaan te halen. Dus dat is eigenlijk wat wij zien. Vervolgens zien we in de winters extreme regenval en zware stormen. En dan zien we toch wel dat we veel bomen het zwaar hebben.
0: Ja, want welke bomen staan er nu vooral?
1: Nou, heel veel essen staan er, die natuurlijk ook last hebben van de essentaksterfte. We hebben een aantal beuken op onze kerkhoven. Gelukkig ook wel sterkere soorten, lindes, dat soort dingen. Dus dat zien we, dat de essen, beuken en dergelijke, die hebben het echt heel zwaar.
0: Ja, speelt dat in de hele provincie?
1: Ja, wij horen het ook wel van andere organisaties. Je ziet het ook landelijk. Hè. Vanmorgen op het landelijke nieuws zagen we ook een landgoed die de noodklok luidde over de beuken op hun landgoed. Het is eigenlijk een heel landelijk probleem, maar ook in de provincie zie je het heel veel.
0: Ja. Waar gaat u dan nu voor kiezen, wat voor boomsoorten?
1: Ja, wij kijken nu wel vaak naar een mix van inheemse bomen en niet-inheemse bomen. Hè, vroeger keken we heel erg naar bodemsoorten en historie waren heel erg van belang. Dat doen we nog steeds. Maar we kijken ook naar wat toekomstbestendige bomen zijn met dit veranderende klimaat. En we hebben bijvoorbeeld een aantal jaren geleden op ons kerkhof in Woltersum een Oosterse amberboom aangeplant. Die heeft bijvoorbeeld geen last van aantastingen en is minder vatbaar voor ziektes en plagen. Maar ook een dodoens iep, want de iep verdwijnt ook uit het Groninger landschap door de iepziekte. En deze iep, dat is een cultivar van de Hollandse iep en een Himalaya iep. En dat is een hele sterke iep en die is niet gevoelig voor die iepziekte. Ja. En zo kijken we wel een beetje van hoe krijgen we ook weer bomen die verdwijnen uit het Groninger landschap. Hoe krijgen we die weer een beetje terug hier?
0: Het is niet zo dat u straks echt bomen gaan planten die we eigenlijk niet, dat we palmbomen krijgen bijvoorbeeld.
1: Nee, zover willen we niet gaan. Vinden we ook niet heel passend bij een kerkhof. We kijken ook wel vaak naar de historie. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om toch wel klimaatbestendige bomen aan te planten... die erg passen op een kerkhof. Dus gelukkig hoeven we die keuze niet te maken. Maar we kijken wel echt heel serieus naar wat wel past. En gelukkig kunnen we dat ook nog steeds mengen met inheemse soorten die het nog steeds goed doen.
0: Ja. En de bomen die er nu staan, en soms al eeuwen op de begraafplaatsen, die blijven wel staan? Gaat ze niet preventief weghalen pas als ze ziek zijn of niet meer kunnen?
1: Ja, ons beleid is erop gericht dat wij alleen bomen die dusdanig ziek zijn dat ze een gevaar voor de omgeving opleveren of dood zijn, die halen we weg. Gezonde bomen laten wij niet kappen. En daar voeren we ook een heel actief beleid op. Dus wij laten onze bomen heel regelmatig inspecteren door een onafhankelijke boominspecteur. En wat daaruit voortvloeit, volgen we ook op. Dus als die boominspecteur zegt, nou, deze boom is echt zo slecht dat die weg moet, dan doen we dat. Maar zegt hij van ja, met een goede snoei kan die weer een aantal jaren mee, dan volgen we dat ook op. En dat doen we heel actief. Dus zo hou je ook het bomenbestand gezond wat er nog is. En als er wel ingrijpen nodig is, dan doen we dat.
0: Dank voor de toelichting. Mirjam van der Waard van de Groninger Kerk. En straks kun je weer een weerstation winnen. Wel is dat en is FC Groningen.

0: de Bouwstaan, zomerritje Magnetic.
1: Wel is dat.
0: Leuke plaats. Ja, we gaan weer een weerstation weggeven. Nou, weggeven. Je moet wel wat voor doen.
2: Ja, je moet wel winnen.
0: Raden namelijk wie wij zoeken in ons spel. Wel is dat. Onze huishistoricus Rijnders Smit heeft 3 aanwijzingen voor je. Voor een persoon die we zoeken die iets te maken heeft met Groningen. 050-3188-288 is ons appnummer. Als je het weet, als je een gokje wil wagen voor het weerstation. Enige voorwaarde is dat je de telefoon opneemt over een half uur ongeveer. Als we terug gaan bellen met de winnaar. Dit is aanwijzing nummer 1.
3: In de jaren 60 was hij DJ bij Radio Veronica.
0: Maar wie zoeken wij? 050-3188-288.
3: In de jaren 60 was hij DJ bij Radio Veronica.
0: Als je het weet, dan heb je ons. En als je het niet weet, luister je lekker door. Dan hoor je vanzelf de tweede en de derde aanwijzing. 050-3188-288.

0: is van mijn favoriete lijstje dit hoor. Die Abuse en het lijfste. FC Groningen heeft zaterdagavond de voorbereiding op het nieuwe seizoen afgesloten met een 1-0 overwinning tegen het Spaanse Real Valladolid. De Groningen scoorde slechts één keer. En toch was trainer Dick Lukien afloop tevreden.
1: Vorige week amper iets bij elkaar gespeeld en nu heel veel. Dus dat is gewoon prima om te zien. Dan blijft er altijd iets aan te merken, want nogmaals, er moet er gewoon meer in, waardoor je makkelijker die wedstrijd ook uit kunt spelen. Alleen als ik zie hoe we gespeeld hebben en hoeveel kansen we bij elkaar hebben gespeeld, is dat gewoon goed.
2: Ja, nou ik zei al hè, vorige week, weinig tot geen kansen. Ben je daarom weer wat gaan schuiven voorin met Clement vanaf de linkerkant, Willemsen erbij, geen Hurns in de basis?
1: Ja, Pelle maakt tot nu toe op mij een uitstekende indruk. En hij kan op heel veel plekken uit de voeten. Dan is voor mij zaak om uit te vogelen wat het best voor het elftal is. We hebben hem een keer op 10 gehad, een keer op 8 en nu op 11. Dan kijk je naar de compositie van het hele elftal. En uiteraard neem je ook die afgelopen wedstrijd mee, waarin we eigenlijk heel weinig bij elkaar hebben gespeeld. Dus we hadden ook gewoon diepte nodig vanaf de 10. En ik denk dat Tom dat echt uitstekend heeft ingevuld.
2: Hoe kijk je terug op deze voorbereiding al met al?
1: Nou, en de resultaten wat wisselend. Maar dat heeft ook te maken gehad met het feit dat we natuurlijk heel veel jonge jongens ook een kans hebben gegeven. En die hebben dat wisselend gedaan. In het begin best oké. Later in de voorbereiding wat minder. Nou, dat hoort er ook bij. We geven jongens de kans. Nu aan het einde hebben we toegewerkt naar een soort van vaste kern. En die wedstrijden met die vaste kern, dus een uur tegen AEK. Vorige week tegen Volos. En nu, ja, dat geeft mij wel houvast en vertrouwen.
2: Ja, is het dan gek dat ik zeg dat ik het begin tegen AEK was dik in orde? Ondanks dat je me uiteindelijk verliest, maar dan staat er wel een ander elftal in het veld. Vorige week zwaar onvoldoende. En vandaag weer dik in orde?
1: Ja, ik ben geen schoolmeester, maar het was vandaag dik in orde.
2: Trainer is eigenlijk wel een soort van schoolmeester, Dick, hè?
1: Ja, we zijn van het beoordelen. En ik snap ook dat wij vorige week niet goed waren, nu wel goed. Beter waren, beter gezegd. Ja, dat hoort ook een beetje bij een ontwikkeling van een elftal. En daar gaan we mee door.
0: FC Groningen trainer Dick Lukien was dat. Komende zondag begint voor FC Groningen dan het nieuwe eredivisie seizoen. FC Utrecht is de tegenstander in de Euroborg.
3: Wel is dat.
0: Er komen een hoop reacties binnen, hè, op de stelling in het lopend vuur. Of de stelling in het op. Ja, ook trouwens, maar op.
3: Ook, ja.
0: Op gaan winnen. Wel is dat. Ik zal het lopend vuur nog even doornemen zometeen. Dit was aanwijzing nummer 1.
4: In de jaren 60 was hij DJ bij Radio Veronica.
0: Ja, nou, echt. Eén naam komt helemaal naar boven drijven.
3: Ja, ongelooflijk. Rob van Dam.
0: Ja.
3: Zo ontzettend vaak.
0: Onze oud-collega.
3: Ja. Ja. Nee, het goud.
0: Nee, hij heeft wel op de zeezenders gezeten vroeger. Mm. Maar niet bij Veronica. Dus daar gaat het allemaal mis.
3: Even verder zoeken.
0: Ja. Maar we geven een tweede aanwijzing weg. Middels Rijn de Smit. Dus kijken of je het nu wel weet.
4: Hollands glorie en topop. Dat waren zijn hoogtepunten.
0: Ja. Maakt het wat duidelijker of niet? Ik heb deze man, dat hebben we al verklapt, ooit nog een keer geïnterviewd. Dat was een mislukte man, heel aardig. 050-3188-288, als je het nu weet.
4: Hollands glorie en topop, dat waren zijn hoogtepunten.
0: 050-3188-288 voor het weerstation van Radio Noord.
3: Wel is dat.
0: Dat is Rob de Vries. Die zit naast mij. die zit er heel vaak. Die heeft het nieuws. Wat zit erin, Rob?
5: Ja, dan hoor je hoe Jenning de Bo het heeft gedaan in zijn strijd tegen Joy Beunen gistermiddag op het TT-circuit in Assen.
0: The Battle of the Sexes. Nou, ik zei het al, ons lopend vuur. Ja, even kijken naar de stelling daarin. Het gaat over die nieuwe snufjes die er zijn. Bijvoorbeeld die bril van Meta, waarmee je alle dingen kunt zien en opnemen zonder dat een ander dat ziet. Ze noemen het al een gluurbril, wordt ook over geklaagd. Deurbellen, al dat soort dingen. Wat vind je ervan? Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Uiteindelijk zegt nu 94% in de tussenstand het eens te zijn met deze stelling. Eros Ramazzotti, Tina Turner.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Hoi. Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Op een paar seconden na is het 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Waterstraat in Delfzijl is gisteravond een explosie geweest. Door de ontploffing ontstond brand bij de voordeur van het pand. Omstanders hebben het vuur met brandblussers gedoofd. De politie is op zoek naar twee mogelijke verdachten. Blijkt uit een bericht via Burgernet. De bestuurder van een bezorgscooter is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk op de Voermanstraat in Groningen. De scooterrijder botste op een geparkeerde auto. Het slachtoffer viel en is nagekeken door ambulancepersoneel. De oorzaak van het ongeluk was waarschijnlijk een losliggende stoeptegel. Op de Eikenlaan in Groningen is gistermiddag een motorrijder ten val gekomen. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of bij het ongeluk ook andere voertuigen betrokken waren. Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold leidt tot commotie. Vanaf overmorgen vormt het standbeeld het decor van de zomerbühnevoorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over de Graanrepubliek en het communistische verleden van Oost-Groningen. Toen bekend werd dat het beeld een blijvertje zou zijn, regende het negatieve berichten op sociale media. Ook de mailbox van Henriette Davelaar van het informatiecentrum stroomde vol.
11: We hebben vanuit hier de omgeving zijn heel veel positieve reacties van mensen. Zeggen we, oh wat fijn dat hij eindelijk ook een plek krijgt in de Graanrepubliek. Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van, en waarom zetten jullie Helene in op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden. Ik hoop dat het beeld uitnodigt om toch te verdiepen in het waarom dat het hier staat. Je kan in ieder geval zeggen dat het nu landelijke aandacht heeft gekregen, waardoor ook het verhaal van het gebied verteld kan worden.
10: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een herdenking gehouden. Aanvankelijk kwam bij de politie een melding binnen over een demonstratie, omdat de deelnemers spandoeken droegen. Maar dat was het dus niet. Mensen uit voornamelijk de Iraakse gemeenschap kwamen bijeen om stil te staan bij de slachtoffers van het geweld en de conflicten in Irak en Syrië. Tijdens de bijeenkomst werden toespraken gehouden en werd een moment van stilte gehouden. De bijeenkomst verliep rustig. Jenning de Bo heeft opnieuw het onderspit gedolven tegen Joy Beunen. De twee topschaatsers gingen gistermiddag tijdens Racing Day op het TT-circuit in Assen de strijd met elkaar aan tijdens een nieuwe Battle of the Sexes. Na de Olympische Spelen schaatsten beide al een 3 kilometer tegen elkaar. Toen was Beunen net iets te sterk voor de Bo. Gistermiddag ruilden ze op het TT-circuit de schaats in voor auto's uit de Mazda MX-5 Cup. Peune bleek opnieuw sneller dan de stadjer. Of er weer een nieuwe Battle of the Sexes komt, is nog niet bekend. En een flinke schrik zaterdag voor Ilse Zomerman uit Scheemda. Ze trof in een zak met potgrond een wurgslang aan. Via een oproep op Facebook kwam Zomerman erachter dat haar achterbuurvrouw de slang al even kwijt was. Omdat de buurvrouw die dag niet thuis was, deed ze nog een verzoek. Of Zomerman de slang nog een dagje bij zich wilde houden. Dat zag ze niet zitten, waarop ze de dierenambulance belde. Maar die had geen mensen om de slang op te halen, waarop Zomerman de politie belde. Nou, agenten hebben de boa constrictor nog dezelfde dag opgehaald.
5: Dankjewel, Rob.
9: Yes.
5: Wie zoeken wij in Wel is dat?
12: Hollands Glorie en Top Op. Dat waren zijn hoogtepunten.
5: 050-3-188-288.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Wist u jouw een nieuwe uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
13: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
17: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
18: De Ochtendploeg
19: met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, we zitten in een echte wandelweek in Groningen. Morgen start de tweede editie van de Groningse Vierdaagse. En daar ga ik zo over praten.
20: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Ja, Edwin, goed.

0: Oetgrun, Fox de Fox en Precious Little Diamonds. Ja, Groningen maakt zich op voor de tweede editie van de Groningse Vierdaagse. Vandaag is de officiële aanmelddag. En vanaf morgen gaan ruim 3300 wandelaars 4 dagen lang op pad door stad en ommeland. Op een warme editie daar zomaar eens even over praten. Eerst André Paten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Initiatiefnemer. Wat gaat er vandaag gebeuren?
1: Vandaag hebben we een hele leuke dag. We gaan ons namelijk registreren. En de registratie mag in de Martinikerk.
0: Ja, en dan komen alle mensen komen daar naartoe. Iedereen die meedoet, moet er vandaag al langs.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja.
0: Dus al die 3300 die zijn al in Groningen, ook als ze van over ver komen.
1: Er zijn een paar mensen die hebben gezegd dat ik kan het niet redden. Maar in de basis is iedereen er al, ja.
0: Ja. En dan wordt het morgen warm. En het wordt al vroeg warm.
1: Ja.
0: Niet te warm?
1: Nou, wij zijn natuurlijk al een tijdje het weer aan het bekijken. En ik kan me het gesprek van vorige week nog herinneren. En daarin was het, oh, het wordt perfect weer.
0: Ja,
1: nou, dat zo leek het ook. Maar wij zien ook dat het heel warm wordt. En er is dus overleg geweest. En daarom hebben we extra gecommuniceerd naar de deelnemers. We vragen iedereen bijvoorbeeld goed in te smeren. Extra water mee te nemen. Luchtige kleding aan. Petje op, noem maar op. Ook vandaag al trouwens. Want ondanks dat het in de Martinikerk is, ook vandaag wordt het warm. Maar het gaat voornamelijk natuurlijk over het wandelen. En we zien ook dat het morgen warm wordt. Nou, daarom hebben we vandaag nog om 11 uur een overleg. En dan zullen we kijken of er nog meer moet worden gecommuniceerd. En of we nog meer beslissingen moeten maken.
0: Nou ja, laat ik een paar dingen dan voorleggen.
1: Ja.
0: Zou er een optie zijn dat het bijvoorbeeld morgen, omdat het te warm is, niet doorgaat?
1: Als dat nodig is, dan moeten we dat doen. Maar op dit moment zijn er nog niet genoeg tekenen om dat te zeggen. Zeker niet.
0: Nee. Of inkorten van afstanden.
1: Ja, hetzelfde. Als, kijk, op het moment dat we afstanden inkorten, kijk, dan zou het natuurlijk zijn dat je eerder binnen bent. Dus ik kan me voorstellen dat dat een van de opties is. Ja. Ja,
0: dus dat je niet de maximum afstand loopt, maar een kortere bijvoorbeeld.
1: Exact, ja. Ja. Ja.
0: Of een nog veel eerder laten starten.
1: Ja, met alle logistieke uitdagingen van dien. Ja, klopt helemaal. Ja, nee, het zijn allemaal onderwerpen. Kijk, het mooie is, wij hebben in april een vergunning aangevraagd. En daar staat een soort veiligheidsdraaiboek in. En eigenlijk staat er heel specifiek in per graden wat we gaan doen.
0: Ja.
1: Dus we weten ook welke opties er op tafel liggen. Daarom zeg ik ook, kijk, het aflassen, dat is denk ik niet aan de orde. Maar ik beheer het weer niet, maar ik denk ik niet aan de orde. Maar ook daar houden we rekening mee in zo'n draaiboek.
0: Ja. Bij hoeveel graden zou het afgelast worden dan?
1: Oeh, die weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Nee?
1: Maar volgens mij is het eind in de 30. Nee, die weet ik niet uit mijn hoofd.
0: Nou, dat wordt het dan niet.
1: Nee.
0: Maar het wordt wel boven de 30.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Want je zegt, hè, we gaan communiceren met de deelnemers van nou ja, petje op, insmeren en zo. Dat,
1: precies.
0: Allemaal logische dingen natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Maar dat is ook de verantwoordelijkheid bij de lopen neerleggen. Terwijl je als organisatie heb je een verantwoordelijkheid natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: En die voel je denk ik ook wel.
1: Ja, absoluut, zeker. Ja, ja. Het is ergens ook wel heel spannend, hè. Want je gaat natuurlijk wel gewoon met 3300 mensen onderweg. En je wil wel dat ze goed verzorgd zijn. Dus dat moet ook goed gebeuren. En daarom is dus dat eerste bericht, ik weet niet of je hem hebt gezien, maar we gaan dus inderdaad op 2 punten water uitdelen. En we gaan, ervoor zorgen dat de EHBO het goed monitort. En we hebben extra veiligheid overleg. En nou ja, goed, dat is voor de achterkant vooral heel veel impact. Dat maakt verder niet uit. Maar we willen wel, ik kan wel zeggen dat het eerste plan is al in werking getreden. Dus dat is dus zeg maar de 2 keer water uitdelen en extra communiceren, et cetera.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is dan morgen, hè, want de dagen daarna, dan valt het qua weer. Morgen is eigenlijk de spannendste dag, zou je kunnen zeggen.
1: Ik vind het sowieso de spannendste dag, want het is de eerste dag. Hè, als we kijken naar vorig jaar, superleuk, 1400 deelnemers. Nu meer dan verdubbeld, 3300 deelnemers. Dat vind ik al spannend. En toen dacht het weer, laten we nog even heel warm worden.
0: Ja,
1: ja, vind ik dubbel spannend. Ja. Ja. Ja,
0: nee, maar dan vooral die eerste dag, want daarna, en dan valt er wat regen, maar daar kun je ook tegen kleden.
1: Ja, zeker weten. Ja. Ja.
0: Dan begint het morgen allemaal. Hoe laat is de eerste loper?
1: De eerste loper begint om 5:30.
0: 5:30. En hoe laat ben jij op? Of ga je überhaupt niet slapen vannacht? Kun je
1: vannacht? Dat vraag ik mij af. Ik zei gisteren ook, ik ga op tijd op bed. Toen was dat ook niet gelukt? Nee, gekheid. We werken met een heel groot team. We hebben gisteren de grote markt opgebouwd. Vanmorgen om 7 uur werd, leuk feitje, jullie container neergezet.
0: Ja, want wij zijn er ook bij.
1: Jullie zijn er ook bij, precies. Ja. Maakt niet uit. Maar in ieder geval,

0: Ik hoop dat we vanavond een beetje met z'n allen op tijd kunnen slapen. Ook omdat we om 6 uur klaar zijn vandaag. Hè? Dus de inschrijving sluit om 6 uur. Natuurlijk moeten we nog even opruimen. Maar dan gaan we in de basis even met z'n allen leuk afsluiten. Even de eerste dag evalueren. En dan gaan we morgen vroeg beginnen. De allereerste vrijwilligers zouden denk ik om 4:30 staan. Maar goed, dat zeg ik niet te hard. Want ik hoop niet dat de deelnemers dan ook om 4:30 komen. Nee,
1: tenzij je besluit om dat wel te gaan doen.
0: Tenzij dat.
1: Ja. En dat wachten we af. Dankjewel, succes vandaag. Dankjewel. En Radio Noord is erbij morgen. Daarover vertellen we je straks na 9 uur meer. André Pater, dankjewel. En zometeen de derde aanwijzing in ons spel. Wat is dat? En Harma met het weer. Niet onbelangrijk natuurlijk.

0: Harry Styles bezong The American Girls.
1: Wel is dat?
0: Die zoeken we niet. Dat is een ding dat zeker is. Maar wie zoeken we wel?
2: Hollands Glorie en Top Pop. Dat waren zijn hoogtepunten.
0: Ja, nou, wie gaan we nog weer wegstrepen?
3: Wil Luikinga.
0: Die komt ook vaak binnen, hè?
3: Ja.
0: Is een grunniger, maar niet het goede antwoord dat wij zoeken. Ik zag zelfs Edwin Evers en Adam Curry binnenkomen.
3: Ja, klopt.
0: Die is veel met Groningen te maken. We hebben nog één aanwijzing voor je.
2: Deze Groninger, die al 20 jaar geleden overleed, was ook nog manager van de Roadies.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Je hebt nog een paar minuutjes de tijd.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben net gesproken over de Groningse Vierdaagse. Nou, waar ze toch een beetje met angst en beven naar morgen krijgen. Wat is het warmste, denk je, dat het morgen gaat worden?
4: Nou, vader dat Groningen, dat zit er wel in. In het oosten-zuidoosten van de provincie. Ik gaf uur rondom de stad. Nou, draait dat Groningen. Dat, ik denk wel dat dat erin gaat zitten. Maar mijn vrouw natuurlijk nog nooit. En om nu de vader is de hoogste temperatuur. Maar zoals het ligt, dan is Barrel Leuven weer binnen. Dus ja, maar in ieder geval, ja, boven de 30 graden. Dus god, maar aanstaan. Respect hoor, petje of als je dat in down. Verhoogd wordt allemaal nooit zo hard, nog nooit. Er is ook enige bewolking. Maar geleidelijk aan is ook regelmatig zon. De wind motig tot vrij krachtig uur noordoost tot zuidoost. Brengt 27 graden op de warmte tot 31 graden verdere provincieën. Vooral om een uur of 8 nog had hij zo'n 24 tot 27 graden. Vannacht 17 tot 19 graden als minimum. In het begin de dag met flink wat zon. In de loop van de dag komen er wat stolpelwolken. Met een motige zuidelijke wind. 28, 29 graden op de warm. En 35 graden verdere provincieën. En later in de middag. Dan wordt de kans op regen en onweer groter.
0: Dankjewel.
2: Deze Groninger die al 20 jaar geleden overleed, was ook nog manager van de Roadies.
0: Voor het weerstation van Radio Noord. Wie zoeken wij? Je hebt nog heel even om te appen op 050-3.

0: Billy Ocean in de ochtendploeg. En Love Really Hurts Without You. Dit.
1: Wel is dat?
0: Ja, wel is dat. Ik kan bijna het antwoord laten we.
1: Oeh.
0: Nee, dat viel mee. Wie bellen wij? Wie zoeken wij? Dat is de grote vraag. Nou, heel benieuwd of deze persoon de telefoon op gaat nemen.
2: Hallo, met Eppie.
0: Hallo Eppie, met Edwin.
2: Ik zal even de radio uitdoen hoor, want ik versta het heel slecht.
0: Ja, nee, hallo, met Edwin.
2: Hallo Edwin.
0: Ja, goedemorgen. Lukt het nu? Hoor je me goed?
2: Ja hoor.
0: Oh, mooi zo. Nou, wie zoeken wij?
2: Krijn Torringa.
0: Even luisteren of het goed is.
3: En inderdaad, Krijn Torringa. Dat is het antwoord. Oh.
0: Ja hoor.
2: Nou. Oh, wat leuk zeg. Ik ben hier heel blij mee.
0: Ja, ben je blij?
2: Ja, ik doe al heel lang mee. En ik was echt heel verrast dat ik gebeld werd.
0: Ja, schrok je zelfs een beetje.
2: Ja.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Ja, mooi man. Je wint het weerstation.
2: Ja. Nou, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, Krijn Torringa, Grunniger van geboorte, die deed inderdaad op de Avro Radio een programma tussenmiddag, Hollands Glory, deed top op nog een tijdje, zat op de zeezender. Ik heb hem ooit, maar dat is meer dan 25 jaar geleden, een keer geïnterviewd. Ontzettend aardige man. Ik weet nog dat interview, dat was voor een programma, dat deden we op een boot. En dan moest je dan naartoe roeien. En ik weet nog dat hij er heel vrolijk aan kwam lopen en toen zei ik, je moet een stukje roeien. En toen had hij ineens last van zijn knie.
2: Ach, ja.
0: Super aardige man. Super aardige man.
2: Mooie herinnering.
0: Ja,
2: hè?
0: Zeker. Zeg, Happy, het wordt warm vandaag. Kun je het een beetje tegen?
2: Jawel hoor. Gewoon rustig aandoen, hè?
0: Ja. Ga je wel naar buiten of blijf je dan juist lekker binnen?
2: Ik ga wel naar buiten.
0: Ja. En wat ga je buiten doen?
2: Ik heb ook een hondje. Ik moet een hondje uitlaten. Ja. Dus ja.
0: En wat ga je verder doen vandaag?
2: Nou, ik heb eigenlijk nog niks op de planning. Oh. Ik laat me verrassen.
0: Nou ja, wie weet komen ze allemaal bij je langs vandaag. Heb je om je op te doen?
2: Ja, wie weet.
0: Dankjewel. Blijf even hangen voor alle gegevens.
2: Ja, dankjewel hoor.
0: Fijne dag, hè.
2: Programma.
0: Dankjewel. Ja. Doei.
1: Ja. Wel is dat.
0: Ja, Krijn Torringa, het goede antwoord. Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Dat is ons loopt vuur vandaag. Heeft alles te maken met een nieuwe bril die eraan komt van Meta, moederbedrijf van Facebook, of is er al. Die herkent die bril eigenlijk niet als camera, maar kan van alles opgenomen worden. En dat gebeurt dan ook. Ook dingen waarvan je vraagt of het opgenomen moet worden. Kun je zelf invullen, denk ik, wat er dan gebeurt. Nou, wat vind je daarvan? Ja, dan ook een deurbelcamera bijvoorbeeld. Hè? Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. 050-3188-288. Heb je zo'n deurbelcamera? Laat het ons weten. En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 95% van de stemmers is het eens met de stemmen. Straks meer over die vierdaagse die morgen begint. Wat we doen op Radio Noord allemaal. Nu Emily Sandé in de ochtendploeg.

0: het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
11: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
10: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
12: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
10: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
14: Bij een winkelpand aan de Waterstraat in Delfzijl is gisteravond een explosie geweest. De ontploffing veroorzaakte brand bij de voordeur van het pand. Omstanders hebben het vuur gedoofd met brandblussers. De politie is op zoek naar 2 mogelijke verdachten. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgenochtend van start gaat, neemt maatregelen in verband met de hitte. Ze komen er 2 extra waterpunten langs de route. Om 11 uur vanochtend wordt nog overlegd of meer maatregelen nodig zijn. Zoals eerder van start gaan dan 5:30 of afstanden inkorten.
15: Op het moment dat we afstanden inkorten, kijk, dan zou het natuurlijk zijn dat je eerder binnen bent. Dus ik kan me voorstellen dat dat een van de opties is.
14: En de klimaatverandering treft ook de bomen op begraafplaatsen van Groninger kerken. Vooral essen en beuken leggen het loodje door het steeds drogere weer. Meer daarover straks om 9:30.
2: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkerbijwagenborg.com.
19: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
21: Goedemorgen, Joris Dal. De Groningse Vierdaagse begint morgen. We zijn erbij van Radio en TV Noord. Wat we gaan doen, dat hoor je zometeen.
22: Waar je Groningen hoort, Radio Noord.
23: Goedemorgen, hallo.

0: The Detroit Spinners and Working My Way Back to You.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, morgen begint hij, de Groningse Vierdaagse. En we zijn erbij als RTV Noord. We gaan een hoop doen. Producer Bente Strijbos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zullen we beginnen met radio?
3: Ja, zeker.
0: Want als je op de Grote Markt komt morgen, dan kun je niet om ons heen, geloof ik, hè?
3: Nee, we staan in een gigantische glazen studio op de Grote Markt. En het is helemaal bestickerd ook. En we kijken uit op de boog waar ze elke dag beginnen en finishen ook. Dus nee, we zijn niet te missen.
0: En dat doen we vanaf?
3: 10 tot 4 elke dag maken we daar live radio.
0: Live radio vanaf de Grote Markt. En dan eigenlijk pakken we alle lopers mee. Iedereen die binnenkomt, die ja, komt langs onze studio.
3: Klopt, dus je kan echt niet om ons heen. Nee.
0: En we lopen ook zelf mee.
3: Klopt, we hebben onze eigen RTV Noord wandelgroep. En die gaan morgen ook van start. Dus vanaf 5:30 ochtends zijn de eerste fanatiekelingen al op pad. En we hebben onze verslaggevers Elwin en Joyce. En die volgen eigenlijk door de dag heen op de route om te kijken hoe het met ze gaat. En ook met andere wandelaars nog te spreken.
0: En zij lopen ook mee?
3: Ja, zij lopen mee. Dus niet de hele route, dat wordt een beetje te veel. Maar
0: nou, kom, hele fitte mensen. Die ja, Elwin, joh, die kan er wat van.
3: Ja, ja. Jawel, ze hebben ook geoefend. Ze hebben ja, wandelschoenen gekocht. En ze hebben samen echt wel 20 kilometer gewandeld. Dus ze gaan in ieder geval wel voor de 20 kilometer ja, elke dag. Ja.
0: Wie zijn dan die mensen die in die wandelgroep van ons zitten?
3: Ja, die hebben we eigenlijk een soort sollicitatieronde gedaan. Die hebben we zelf uitgezocht. Dus het waren best wel wat aanmeldingen. En het is heel verschillend. Er zit een meid bij van 21 uit de Oude Pekela. Dus dat is heel leuk. Maar bijvoorbeeld ook een man van 68 die net met pensioen is en helemaal zijn hobby in wandelen heeft gevonden. Dus dat is een hele afwisselende groep.
0: Ja, maar het past ook heel mooi bij het programma wat we iedere woensdag uitzenden op TV Noord. Natuurlijk, waarin we wekelijks bewegen.
3: Ja, klopt. Ja. Ja, het thema gezondheid is ook wel heel belangrijk. Dus we willen ook heel graag laten zien wat het met je doet als je veel gaat wandelen, mentaal, fysiek. Dat het gewoon heel lekker kan zijn om de natuur in te gaan en een stukje rust te vinden. En dat zeggen eigenlijk ook alle wandelaars. Van goh, ik merk dat ik gewoon mijn gedachten op een rijtje kan zetten. En ja, me gewoon lekker voel als ik elke dag naar buiten ga. Dus ja, dat is wel een belangrijk onderdeel.
0: Dat is de radio dan met name. Hè? Dat, ja. We zijn natuurlijk met meer kanalen. Wat doen we op de andere kanalen?
3: Klopt. Online hebben we een live blog. Dus die wordt de hele dag bijgehouden. Onze wandelaars die gaan zelf ook vloggen onderweg. Dus daar komen de vlogs op van de wandelaars. En wat ze allemaal tegenkomen. En 's avonds op tv is er een samenvattingsartikel. Dus dan zie je eigenlijk wat alle verslaggevers onderweg tegen zijn gekomen. Gesprekjes met de wandelaars. Vrijwilligers die vertellen hoe het gaat. Dus eigenlijk proberen we echt de sfeer van de Vierdaagse neer te zetten. En hoe mensen dat beleven.
0: En ik neem aan dat je het overdag ook op TV Noord kunt zien.
3: Ja, klopt. Ja, je kan het de hele dag ook meekijken.
0: Dus als je van wandelen houdt, maar niet actief, maar wel graag naar kijkt, dan ben je bij ons aan het
3: juiste adres. Dan ben je bij ons aan het beste adres. Ja. Ja.
0: En mocht je morgen vroeg naar de ochtendploeg luisteren, gelijk na 6:00 schakelen we al, want de eerste lopers zijn dan al begonnen.
3: Ja, klopt. Ja, dus we zijn er morgenochtend ook direct bij, vroeg in de ochtend, om te kijken hoe iedereen erin zit, of ze er zin in hebben. Dus ook dan kan je al meeluisteren.
0: Op de eerste warme dag, want dat wordt het wel morgen. Heel veel plezier. En jij gaat naar de Grote Markt, denk ik, zo meteen.
3: Klopt.
0: Ja, ja, dacht ik al. Veel plezier daar. En dankjewel. We gaan het volgen morgen bij ons op Radio Noord.

0: grootvader niet zwaar op de hand. Opa Light. Top 3. Taylor Swift. Nee, slecht. Ja, wel slecht.
1: Ja, dat is echt zo'n dad joke.
0: Ja, nou, daar ben ik dan ook zo mooi uit. Ja. Het is vandaag een warme dag. En morgen zeker, we hebben het er al over gehad. En dus is het RIVM ook met een aantal adviezen gekomen. Eén daarvan is drink voldoende gedurende de dag. Het wordt wel ook weer gezegd, zelfs als je dennetje voldoende hebt gedronken, moet je toch weer blijven drinken. Ja, goed drinken, dat is belangrijk. En dachten we, nou ja, laten we daar dan maar de top 3 van maken. Met, en dat maakt het niet uit, want misschien is alcohol niet zo verstandig, maar kun je ook drinken. Alles wat je kunt drinken is welkom in onze top 3.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie, jongens.
0: Ah, good old Rita Corita.
1: Volgens mij moet je dan wel extra water gaan drinken, want dat is niet zo hydraterend.
0: Ja, dat klopt, maar wel lekker. En dat kan ook in een iets modernere versie. Richard komt met VOF de Kunst. Ja, en of dit verstandig is tijdens een wandelmoment. If you like pina colada. Ik weet het niet, maar ook lekker.
1: Wel lekker, ja.
0: Nou, kortom, alles wat je kunt bedenken, wat je kunt drinken. 050-3188-288, dat is ons nummer. Geef het aan ons door. Bel ons, app ons, 050-3188-288. En misschien draaien we jouw plaat wel straks in onze top 3. Zo rond 10:15 in de ochtendploeg.

0: de tap. Er is, en dat is wel bijzonder, uniek opnamemateriaal opgedoken van een concert van André Hazes. Dat kennen we nog niet, dit materiaal. Lag in een kast in een opnamestudio in Spakenburg, meldde onze collega's van RTV Utrecht vanochtend. Paul Schuurman vertelde dat hij is eigenaar van die studio en hij maakte de opname samen met zijn inmiddels overleden vader bij een nogal slecht bezocht concert van Hazes in Benidorm in Spanje in 1998. Dit is een klein fragmentje van dat concert.
1: Ik hoef niet te zeggen dat ik van je hou.
2: Als je iemand. Hier heb je de stem los van André nu.
1: Zeg dat genoeg.
2: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want het zijn unieke concerten gewoon.
0: Ja, en hij vertelde net even terug dat hij er nu een mooie opname van gemaakt heeft. Opgepoetst, zeg maar. En halverwege deze maand verschijnt dat op vinyl.
3: Oh, nou,
0: mooi. Het zal Rachel al gebeld hebben. Die beheerst nogal de hele erfenis van André Hazes, toch? Nou, wel leuk. Leuk dit nieuw materiaal.
3: Ja, mooi nummer ook.
0: Het Groningse Nieuws komt eraan, Rob. Zit erin.
3: Ja, de organisatie van de Groningse Wandel Vierdaagse vreest de oplopende temperaturen. En dat zou wel eens tot maatregelen kunnen leiden.
0: Horen we zometeen naar Gracie Abrams.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Het is precies 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen, Rob.
6: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Waterstraat in Delfzijl is gisteravond een explosie geweest. Door de ontploffing ontstond brand bij de voordeur van het pand. Omstanders hebben het vuur met brandblussers gedoofd. De politie is op zoek naar 2 mogelijke verdachten, blijkt uit een bericht op Burgernet. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgenochtend van start gaat, neemt maatregelen in verband met de hitte. Ze komen er 2 extra waterpunten langs de route en ook wordt deelnemers verzocht om luchtige kleding en een petje te dragen. Later vanochtend wordt tijdens een veiligheidsoverleg bekeken of er nog extra maatregelen nodig zijn. Zoals eerder van start gaan dan 6:30 of afstanden inkorten. Organisator André Pater antwoordt op de vraag of afgelasting ook zou kunnen.
7: Wij hebben in april een vergunning aangevraagd. En daar staat een soort veiligheidsdraaiboek in. En eigenlijk staat er heel specifiek in per graden wat we gaan doen. Dus we weten ook welke opties er op tafel liggen. Daarom zeg ik ook, kijk, het aflassen, dat is denk ik niet aan de orde. Maar ik beheer het weer niet, maar ik denk ik niet aan de orde. Maar ook daar houden we rekening mee in zo'n draaiboek.
6: De klimaatverandering treft ook de bomen op begraafplaatsen die worden beheerd door Groninger kerken. Vooral essen en beuken leggen door het steeds drogere weer het loodje, zegt Mirjam van der Waard, die verantwoordelijk is voor het groenmanagement bij Groninger kerken.
8: Onze kerkhoven liggen vooral op vierden, liggen hoog in het landschap. En je ziet dat die bomen steeds dieper hun vocht moeten halen. Vroeger hadden we ook heel vaak water in de grachten rond de kerken, maar die grachten staan veelal droog de laatste jaren. En dat maakt het voor het groen op de kerkhoven heel moeilijk om daar water vandaan te halen. Dus dat is eigenlijk wat wij zien. Vervolgens zien we in de winters extreme regenval en zware stormen. En dan zien we toch wel dat we veel bomen tijd zwaar hebben.
6: Groninger kerken kiest daarom nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te behouden. De brandweer is gistermiddag en avond 2 uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Iets voor 6:00 werd de melding gemaakt van brand aan de Rodellaan in Stadskanaal. De brandweer had het vuur binnen 20 minuten geblust. Eerder op de middag was er ook een kleine heidebrand aan de Stationstraat in Nieuwbuinen, net over de provinciegrens. FC Groningen heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen zaterdagavond afgesloten met een 1-0 zege op het Spaanse Real Valladolid. Trainer Dick Lukien antwoordt op de vraag hoe zijn elftal er na al die oefenwedstrijden voor staat.
9: De voorbereiding, ik heb ze al meegemaakt dat ze inderdaad heel slecht waren en heel goed. Het zegt allemaal niks, die eerste wedstrijd is bepalend. Maar ik denk dat wij heel veel dingen hebben kunnen betrainen, heel veel dingen hebben kunnen oefenen in wedstrijden. En dan is het zaak om nu fijn te tunen en richting zondag de goede keuzes te maken en uiteindelijk die uitvoering goed op orde te hebben.
6: Zondag opent FC Groningen de competitie met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. En een flinke schrik zaterdag voor Ilse Zomerman uit Scheemda. Zij trof in een zak met potgrond een wurgslang aan. Via een oproep op Facebook kwam Zomerman erachter dat haar achterbuurvrouw de slang al even kwijt was. Omdat de buurvrouw die dag niet thuis was, deed ze nog een verzoek of Zomerman de slang nog een dagje bij zich wilde houden. Dat zag ze niet zitten, waarop ze de dierenambulance belde. Maar die had zaterdag geen mensen om de slang op te halen, waarna Zomerman maar de politie belde. Die heeft de boa-constrictor nog dezelfde dag opgehaald.
5: Ja, een bijzonder verhaal waar het vanochtend al over het heeft. Dat is wel even leuk, Rob, nu het er toch over hebt. Dit heeft bij Henk Barkhoff de poëet in hem naar boven gebracht. Ja. Oh, die heeft hier een gedicht over gemaakt. Is leuk om even voor te dragen?
6: Ja, doe maar.
5: Op een wurgslang heet het gedicht. Een inwonerster van Scheemda vond een wurgslang in een zak met grond. Ze schudde snel het zakje leeg, waarna ze een omhelzing kreeg. Dus in de grond bleek het in dezen toch best een aardig beest te wezen.
1: Ja, ja, mooi.
5: Ja, mooi. Mooi. Ja.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel. 050-3188, daar kwam er binnen. En dat nummer dat kun je ook gebruiken als je plaatjes voor ons hebt. Met alles wat te drinken is op een warme dag. Vallen toch wel hoeveel alcohol er binnenkomt.
1: Ja, inderdaad. Niet per se hydraterend, maar...
5: Nee, maar deze ook. UB40, Red Red Wine. Even kijken, een hoop mensen komen daarmee. Tineke, Ellie, Richard bijvoorbeeld.
10: Er is altijd rode wijn.
5: Oh, rode wijn. Had ik nog niet over gehad. De troubadours. En rode wijn, als we toch in de grunnige muziek zitten. Dit is wat rustiger, maar ga niet over alcohol.
10: Voorlopig ben je nog bij ons. We zitten vast nog heel vaak aan de thee.
5: Liane Abel, leuk. En thee. Melissa Edwards houdt het gewoon bij.

0: we toch weer bij de alcohol. Kan er niks aan doen. Mike van der Schoten onder andere. Zegt Thin Lizzy en Whiskey in the Jar 050-3188-40. Geef je plaatjes door voor onze top 3. Drinken is het thema vandaag.
1: Droog is de bewolking en regenmotig zijn. Met een motig tot vrij krachtige wind uit de oostelijke richting wordt 27 graden op de wand tot 31 graden verder de provincie in. Vanavond min vannacht minimum van 17 tot 19 graden. In Muiden begint de dag met nu voor wat zon. Er komt geleidelijk aan bewolken. De wind motig uit zuidelijke richting brengt 28-29 graden op de wadden en draait 35 graden verder de provincie in. Later in de middag een grote wonen kans op regen en onweer.
2: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
3: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
2: 0683-252-162.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
6: 3, 2, 1. Final Sale Week in Design Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Design Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.

0: Suzanne Freek en Nooit meer regen.
1: Lopend vuur.
0: Nieuwsuur bericht afgelopen weekend over de zorgen die er zijn over brillen van Meta, moederbedrijf van Facebook, WhatsApp. Die bril kreeg de bijnaam gluurbril. Gaat om AI-brillen met ingebouwde camera. Kun je van alles mee filmen. En die beelden zijn ook al doorgedrongen tot de social media. Nieuwsuur meldt bijvoorbeeld dat nietsvermoedende vrouwen werden gefilmd. Zelfs in toiletten. Nou, een aantal cruiseschepen, ook muziekpodium Tivoli in Utrecht, hebben de camerabril in de ban gedaan. En Bits of Freedom, organisatie die opkomt voor digitale burgerrechten, pleit voor een verbod. Een Europese commissie kijkt daar nu naar.
2: Ja.
0: Een comité namens de Europese Commissie. Wat er moet gaan gebeuren eventueel. Er gaan natuurlijk meer, zijn meer snufjes. De deurbelkamer hebben we het al een paar keer over gehad. Hoe ver gaat het eigenlijk? Hoe ver wil je zelf gaan? Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Is het lopend vuur wel nog binnengekregen?
2: Nou ja, Petra die is niet zo heel positief. Die zegt er is helemaal geen privacy meer. Ze kunnen alles volgen.
0: Wie is ze?
2: Ja, dat vraag ik me ook af.
0: Nou ja, de grote techbedrijven kunnen veel
2: precies
0: volgen.
2: Precies, ja, zeker.
0: Maar als jij en ik over straat wandelen in de natuur en aan het kletsen zijn, dan zijn toch bijna mensen die dat kunnen volgen.
2: Lijkt mij ook, ja.
0: Als jij je telefoon in je broekzak hebt.
2: Nou, soms heb je wel het gevoel dat dat meeluistert, hè? Dan heb je het ergens over en dan later kom je tegen.
0: In de reclames.
2: Ja, dat vind ik toch bijzonder. Ja,
0: ja. Ja.
2: Ook Joke die zegt, privacy hebben we al lang niet meer. Maar deze bril vind ik echt niet kunnen. Onbegrijpelijk dat Meta zoiets op de markt mag brengen. En ook Gert vindt, ja, privacy kan misschien ook wat te ver gaan. Denk aan het verbieden van camera's voor de veiligheid. Het afluisteren van terreurverdachten. Dat moet altijd kunnen, vind ik. En hij zegt ook nog, ja, soms moet ik wel lachen, schreeuwen om privacy, maar echt alles op social media zetten.
0: Ja, nee, dat klopt ook inderdaad.
2: Ja. En Chris, die zegt ook eigenlijk hetzelfde als Petra en Joke. Privacy is al lang uit de mode.
0: Ik vind privacy belangrijker dan nieuwe snufjes. Je kunt de hele dag stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Is niet te herleiden waar je gestemd hebt. Dus je privacy gewaarborgd, zullen we dat maar zeggen. De overgrote meerderheid overigens, dat is wel opvallend hoor. Die zegt eens, namelijk 95% vindt privacy belangrijker dan nieuwe snufjes.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

Rolls Royce en Best Love in de ochtendploeg. Nog één deel te gaan, top drie. En dat is traditiegetrouw onze top drie, gevuld met muziek. Door jou doorgegeven aan ons, aan de hand van een thema. En omdat het vandaag en ook morgen trouwens zo warm wordt, adviseert het RIVM om goed te blijven drinken. Nou, dat hebben we dan verpakt in de mooie top drie. We hebben al bijgezegd, alles wat drinkbaar is, is goed voor onze top drie. Ja. Nou, melk. Dat is wel goed, hè? Ja, lekkere koude melk. Peter en Chris komen met Hermes Hermits.

0: kun je drinken. En je kunt erin zwemmen, kennelijk. Jongen, de Mart Hoogkamer, ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen.
1: Top 3.
0: In onze top 3 en met alles wat je kunt drinken erin op een warme dag als deze. Femke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Vandaag nog in de studio, morgen op de Grote Markt.
2: Ja, heel veel zin in.
0: Ontzettend
2: ja.
0: Leuk. Lekker warm ook, morgen.
2: Ja, ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat in die glazen bak
3: Ik hoop dat er airco in zit.
2: Ja. Dat hoop ik ook.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Nee, we gaan meemaken. En anders gewoon heel veel drinken.
0: Ja, ja precies. Niet zoveel maar Bacardi Lemmen dan.
2: Nee, dat niet.
0: Vorige week 3-2, toch nog even gezegd hebben.
2: Voor jullie?
0: Voor de ochtendploeg, jazeker.
2: Yes.
0: We zijn op zoek naar een... Ja, we hebben toch vrijdag...
3: Volgens mij
0: ja.
3: Hebben we vrijdag.
0: Nee, we hebben vrijdag verloren.
3: We hebben verloren.
2: Oh, we hebben verloren.
0: Ja, is ook zo. Hè. Is ook zo.
3: Is
0: ja,
3: het was ook iets minder enthousiast, mag best.
0: Ja, oh. Ja, en nou, laten we gewoon doorgaan. Deze week. Ja.
3: Revanche.
0: Ja, ja.
2: Zij trekt direct de aandacht wanneer deze groep haar naam hoort. Ja.
4: Roxanne?
0: Anne.
2: Nee.
0: Anne?
2: Nee. Maar je zit wel warm als in... Niet per se warm qua naam.
0: Clouseau?
4: Nederlands.
0: Clouseau?
4: Oh, het is Nederlands. Het is Nederlands.
0: Nederlands.
2: Ik vertel Annemarie? Ook alweer veel te veel. Nee.
0: Suzy?
2: Nee. Hey Suzy. Nee. Hartstikke liedje, maar nee.
4: Welke vrouwennaam hebben we nog meer? Ja.
0: Hé?
4: Annabel?
2: 10. 9.
3: Nee, nog even.
4: Wel-Helene?
2: Ah. Nee.
4: Ah.
0: Nou,
4: de aandacht.
0: We gaan nu weer 1-0 worden. Ja.
2: Zij trekt direct de aandacht wanneer deze groep haar naam hoort.
4: Trekt de aandacht, daar moeten we ook iets mee.
0: Ja, attention.
4: Ja, maar het is Nederlands.
0: Nou, ik weet het niet hoor. 050-318-2888. Als je net... Oh, moet je haar eens lachen.
4: Nee, sorry.
0: Jawel.
4: Nee.
0: Dat mag ook. Wat goed verzonnen waarschijnlijk, want wij weten het niet.
2: Het is echt niet zo moeilijk.
0: Ja, nee, daar ben ik al bang voor, ja. Ben jij Richard Kwam met Rupert Holt?

0: Werkste. Doei doei.
1: Een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 10 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
16: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
17: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
0: Radio Noord.
12: De Ochtend Door.
13: Met Femke de Wallen.
15: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door op Radio Noord. Ja, de eerste plaat is vandaag niet geraden door de ochtendploeg. Maar wel door Theo, want het goede antwoord was Linda van de Frank Boeien Groep.

0: blijft een leuk liedje. Stella Lefty en Boston op Radio Noord. Ik ben er nooit geweest, maar staat nog steeds wel op de lijst. Ik wil ooit nog een keer een reis maken met mijn kinderen. En dan beginnen in Canada en dan vrienden bezoeken, want ik heb daar gewoond. En dan uiteindelijk via Niagara Falls zo Amerika in. En dan via Boston naar New York. Lijkt me prachtig. Maar goed, dat is voor later. Gaan we nu niet doen. Nu is het... 3 augustus op maandagochtend. Fijn dat je luistert. En Edwin, die is er natuurlijk ook weer bij.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoi.

0: komen de ochtend niet door natuurlijk. Zonder koffie, dan wordt het lastig.
1: Dat gaat niet lukken. Ik heb zelfs al 2 espresso's gehad en 2 koffie.
0: Oh joh, ja. Maar dan loop je wel een stukje voor op mij.
1: Nou, ik heb een beetje te vast geslapen, laat ik het zo zeggen.
0: Een herkenbaar probleem. Ik heb helemaal geen zak gedaan dit weekend. En dat, dan zou je zeggen, oh, lekker uitgerust, hè? Als je niks hebt te doen, je had het even nodig. Nou, daar ga ik echt niet goed op, hoor. Ik heb
1: dit weekend wat familie langs gehad en zo. En, lekker geborreld.
0: Lekker.
1: Ja, gewoon even niks.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb dus letterlijk niks gedaan het hele weekend. Maar ik ben helemaal kapot. Dus ik ga zo nog even een kopje koffie halen. Mooi dat je er weer bij bent, Edwin. Fijn dat jij thuis ook weer luistert. En ja, ik ben heel benieuwd wat je aan het doen bent vandaag. Misschien ben je lekker op vakantie. Ben je net terug? Ben je aan het werk? Ja, wat je ook aan het doen bent. Er is vast een liedje waar ik jou blij mee kan maken. Een plaat waarvan je zegt, Femke, die wil ik vandaag horen, daar heb ik zoveel zin in. Dat past bij de dag van vandaag. Of ik heb hem al zo lang niet gehoord. Of, maakt allemaal niet uit. Laat het me weten. 050-3188-288. Welk liedje zou jij zo meteen graag willen horen op Radio Noord? Binnen nu, in een minuutje of 6 ongeveer. Laat het me weten. En wie

0: Richard en Ronald en prachtig Stee op Radio Noord. Han, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Ik ben een beetje jaloers op jou.
1: Ja, dat was ik laatst op jou met bootje.
0: Ja, met ja. Rondje Zummen. Ja, dat was fantastisch. Maar goed, jij zit daar niet verkeerd waar jij nu bent, Han.
1: Nee, we hebben vandaag even... klopt wat je zegt. Even een rustdagje, want zo... gisteren was het een graad of 38, waren we even weg geweest. Vandaag even een rustdagje, want het zou nog warmer worden. Dus,
0: zeg jij nou 38 graden, Han?
1: Ja, gisteren was het 38 graden. Ja. Zijn we even een dagje naar Dinant geweest. Dat was fantastisch, maar... vandaag even een rustdagje, morgen een dagje zelf waar. De grotten van Han zitten nog in deze week. Dus, maar goed, we moeten even met weer even in acht nemen.
0: Hè. Ja, en voor de duidelijkheid, jij zit niet eens zo heel ver bij ons vandaan. Want je zit er gewoon in België.
1: Ja. Een dikke 4,5 uur rijden, zeg maar. Dus dat is niet zo gek ver vanuit. Maar toch een prachtige plek. Van de week nog vorige week in Brussel geweest. Ook fantastisch.
0: Mooie stad, hè?
1: Alleen, ja, prachtig. Alleen dit is wel het Franstalige gedeelte, Wallonië. Dus ja, dat is veel Frans praten, dus dat is geen Belgisch. Dus.
0: En tu parles français of helemaal niks?
1: Nou, een beetje handen voelen werk, Femke.
0: Ja, nou ja, dan kunnen we elkaar de hand schudden.
1: Dan komen als Groningen ze wel uit, denk ik. Snap je wat ik bedoel? Dus nee, verder prima te doen. Mooi plekje deze week nog. En dan volgende week nog een weekje en dan gaan we weer aan de bak.
0: Kiek, dan gaan we weer richting Grun.
1: Eind deze week, hè? Zaterdag gaan we en dan nog een week thuis. Ja. Nou ja, dan mis ik de ondergriezen toch wel een beetje. Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Moet je er niet te lang bij vandaan zijn, hè?
1: Nou, 2 weken is genoeg, hè?
0: Ja, precies.
1: Ja, dat heb je gelijk. Ja,
0: dan gaat er niets boven het noorden en boven Groningen.
1: Zo is het.
0: Hey, ik vroeg jou, want jij bent natuurlijk onze vroege vogel. We bellen wel regelmatig met jou, tenminste de ochtendploeg natuurlijk.
1: Ik zag
0: jouw foto en ik zag een zwembad met palmboompjes en zon en overgoot. Ik denk, is er misschien een liedje dat ik voor jou kan draaien? En toen kwam jij, Han, met...
1: Ja, België van het goede doel. Dat leek me wel een beetje toepasselijk. Ja, toch?
0: Zeker weten. Nou, ik wens jou nog een hele fijne week daar in het Belgische land.
1: Ja, bedankt. Jij fijne ochtend, ploeg, uitzending.
0: Dank je wel. En goede reis terug naar Grun eind van de week.
1: Gaan we doen, Femke. Bedankt, hè.
0: Goed zo.
1: Bedankt.
0: Dag, Han. Hoi.
1: Dag, Femke.
0: Doeg. Vanuit België dus, onze vroege vogel Han. En deze is voor hem, het goede doel. En België, op Radio Noord.

0: Shepherd op Radio Noord en Symfonie hoorde je in de ochtend door. Zometeen het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
2: Hij is toch ook gewoon hartstikke knap, laten we even heel eerlijk zijn.
0: Ja, dit kan maar over de één iemand gaan.
1: Mm-hmm.
0: Nou.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
2: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is bijna 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een winkelpand aan de Waterstraat in Delfzijl is gisteravond een explosie geweest. Door de ontploffing ontstond brand bij de voordeur van het pand. Omstanders hebben het vuur met brandblussers gedoofd. De politie zoekt twee verdachten. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. Temperatuur kan op beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hoge temperatuur is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, beter beschermd worden. De klimaatverandering treft ook de bomen op begraafplaatsen die worden beheerd door Groningen Kerken. Die kunnen niet goed tegen het steeds warmere en drogere klimaat. Mirjam van der Waard van de Groningen Kerken vertelt welke bomen vooral het loodje leggen.
9: Heel veel essen staan er, die natuurlijk ook last hebben van de essentaksterfte. We hebben een aantal beuken op onze kerkhoven. Gelukkig ook wel sterkere soorten, lindes, dat soort dingen. Dus dat zien we, dat de essen, beuken en dergelijke, die hebben het echt heel zwaar.
1: Groningen Kerken kiest daarom nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te kunnen behouden. De organisatie van de Groningse Wandelvierdaagse, die morgen begint, neemt maatregelen vanwege de verwachte hitte. Zo komen er twee extra waterpunten op de route en is het EHBO-team voorbereid. De 3300 deelnemers hebben bovendien het verzoek gekregen om zelf maatregelen te nemen, zegt organisator André Pater.
10: Wij zien ook dat het heel warm wordt. Er is dus overleg geweest en daarom hebben we extra gecommuniceerd naar de deelnemers. We vragen iedereen bijvoorbeeld goed in te smeren, extra water mee te nemen, luchtige kleding aan, petje op, noem maar op.
1: Over een half uur wordt tijdens een veiligheidsoverleg bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals de start vervroegen of afstanden inkorten. Afgelasten is vooralsnog niet aan de orde. Volgens de organisatie zou dat pas het geval zijn bij temperaturen tegen de 40 graden. En Jenning de Bo heeft opnieuw het onderspit gedolven tegen Joy Beunen. Twee topschaatsers gingen gisteren tijdens Racing Day op het TT-circuit de strijd met elkaar aan tijdens een nieuwe Battle of the Sexes. Na de Olympische Spelen schaatsten beide al eens 3 kilometer tegen elkaar. Toen was Beunen net iets te sterk voor de Bo. Gisteren ruilden ze op het TT-circuit de schaatsen in voor auto's uit de Mazda MX-5 Cup. Beunen bleek opnieuw sneller dan de stadjer. Of er een nieuwe Battle of the Sexes komt, is nog niet bekend. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. krijg je nog het weer van Harma Boer.
11: Vroeg is de bewolking en regen motig zijn. Met een motig tot vrij krachtige wind uit de oostelijke richting wordt 27 graden op de wadden tot 31 graden verder de provincie in. Vanavond min vannacht minimum van 17 tot 19 graden. In Meurten begint de dag met nu voor wat zon. Er komt geleidelijk aan bewolking. De wind motig uit zuidelijke richting springt 28 naar 29 graden op de wadden en draait 35 graden verder de provincie in. Later in de middag een grote wandenkans op regen en onweer.
0: Dankjewel.
12: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
15: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

bestaat een grote contradictie in deze plaat. Want als je alleen naar de muziek luistert, dan denk je, ah, oh, wat een lief liedje. Klinkt zo positief, zo blij, ook wel een beetje zielig. Maar als je dan naar de tekst luistert, dan kom je erachter dat het eigenlijk een heel gekke tekst is over een man die elke stap van een vrouw nakijkt. Bijna op het stalkerige af eigenlijk. Ik hou daar wel van, die contradictie, die tegenstelling tussen fijne muziek en dan zo'n beetje zo'n sneaky tekst. Vond Sting zelf trouwens ook heel interessant. De Police hoorde je met Every Breath You Take. En het is Teddy Swims.

ABBA op Radio Noord en Dancing Queen. Zometeen hoor je Duran Duran, maar eerst gaan we eventjes in beweging. Mocht je nu thuis zitten of op een plek waarbij je de mogelijkheid hebt om de tv aan te zetten, dan zou ik zeggen, luister dit programma eventjes mee met de tv aan. Want dan kun je even de voetjes van de vloer doen. Het is tijd voor de beweegplaat.

0: Speciaal gecomponeerd en geschreven natuurlijk voor de film A View to Kill van James Bond. En dit was natuurlijk de soundtrack daarvan. Duran Duran, A View to Kill hoorde je op Radio Noord. En zometeen na 11, dan maak je kans op een hele leuke prijs. Namelijk de RTV Noord Fanny Pack. Een soort heuptasje die je over je schouders heen draagt. Wat je daarvoor moet doen, dat vertel ik je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister morgen mee
2: bij RTV Noord.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
11: Wie zoekt jou een nieuwe uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werken in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
11: Kost u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
13: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
14: Radio Noord.
15: De Ochtenddooi.
16: Met Femke de Wallen.
17: Pak je pen en papier maar klaar voor Tel en Bel. Zometeen na Sonjeu en ook Frank Stallone staat voor je klaar. Dit is Far From Over.

Sol Mieu op Radio Noord en Dark Before the Dawn op Radio Noord. Tel en bel. Ja, het is de hoogste tijd voor tel en bel. Dat zal waarschijnlijk de enige keer zijn deze week, verwacht ik. Want wij zijn vanaf morgen van 10 tot 4 op de Grote Markt live. Dus als je deze week wat wil winnen bij Tel en Bel, dan is dit wel echt je kans. Het heeft allemaal te maken met de wandelvierdaagse die morgen begint in Groningen. En wij zenden daar van 10 tot 4 live vanaf de Grote Markt uit. We hebben er heel veel zin in met het hele team. En ja, maar dat betekent natuurlijk dat het even net even wat anders is. Want het draait morgen natuurlijk, vanaf morgen natuurlijk allemaal om die wandelvierdaagse. Om de wandelaars. En dus ja, ik zou zeggen, wil je een hele leuke prijs winnen vandaag? Dan zou ik zeker meedoen met Tel en Bel. Ja, die prijs ga ik je zo vertellen. Ik ga eerst eventjes laten horen welke plaat we gaan tellen vandaag.

Dit is Vaya con Dios en Heading for a Fall. En dat is ook exact het woord dat we vandaag gaan tellen. Fall. Als je weet hoe vaak je fall voorbij hoort komen, dan mag je zo meteen na afloop van de plaat bellen. Met 053-188-288. En dan maak je dus kans op de RTV Noord Fanny Pack. Dat is een soort heuptasje. Die draag je over je schouder. Super hip. Staat met hele grote koeienletters mooi op. Die wil je winnen. Dus ik zou zeggen, doe mee. Tel het woordje fall. En wie weet heb ik je zo meteen aan de telefoon en maak ik jou blij met die RTV Noord Fanny Pack.

0: Nou, dat was hem. 050-3188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op die RTV Noord Fanny Pack. Dat heuptasje dat je zo heel leuk over je schouder draagt. Die ligt voor je klaar. Moet je wel even bellen om dus kans te maken en mij vertellen hoe vaak je het woordje val hoorde. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, goedemorgen, met Henk Veenstra.
0: Dag Henk Veenstra.
1: Goeiedag.
0: Nou, zeg het maar.
1: Ik heb er 10 geteld.
0: Nou, dat is helemaal goed.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: We zijn snel thuis vandaag.
1: Ja, geloof ik ook.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Wat was je aan het doen?
1: Ik zit lekker in de tuin.
0: Oh, wat heerlijk. Is het al heel warm?
1: Valt mee hoor, valt mee. Ik denk dat het echt nog moet komen.
0: Ja, ik vond het zo gek. Ik had net via de app eventjes contact met mijn moeder. Die woont in hetzelfde dorp als ik. En die zei, ja, het is nu nog heerlijk cool eigenlijk. Ja. Lekker briesje en zo. Hoe kan het dan eind van de dag ineens boven de 30 gaan, hè?
1: Ja, precies. Dus,
0: Nou, zo'n vraag waard voor Harma straks.
1: Dat dacht ik.
0: Ik zou zeggen, ja, precies. Ik zou zeggen, geniet lekker van je dag in de tuin.
1: Ga ik doen, dankjewel.
0: Goed zo, blijf even aan de lijn.
1: Jojo.
0: Ga ik zorgen dat het allemaal jouw kant op komt. Zometeen hoor je de nieuwe Gronings Goud op Radio Noord. Welke dat is, dat hoor je zo. Na Natasha Bedingfield. Dit is Unwritten op Radio Noord.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: blijft altijd een beetje een pikant detail. Dit liedje gaat over zijn vrouw, Patty. Maar die was ooit getrouwd met George Harrison. En toen was Eric Clapton al smoor verliefd. En dat was volgens mij ook nog wederzijds. Uiteindelijk zijn ze met elkaar getrouwd. En bleven ze ook wel goede vrienden. Want George Harrison die vond het, tenminste volgens mijn bronnen, wel prima. Bijzonder dat je elkaar dat gunt. Goed, het is zometeen tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit er zo meteen in?
2: Hoe doet Bauke Mollema het in de Tour?
1: Nou, niet. Maar hij was in Baskenland en heeft daar zichtbaar van genoten.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Het is precies 11:55 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold zorgt voor veel reacties. Het standbeeld vormt vanaf overmorgen het decor van de Zummerbühne voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over De Graanrepubliek. Henriette Davelaar van het centrum hoopt dat het standbeeld gaat zorgen voor een goed gesprek over het communistische verleden van Oost-Groningen.
8: Ja, ik hoop dat het beeld de start is van een gesprek en ook de nieuwsgierige vraag van waarom. In plaats van de voor- en de tegenstelling of elkaar te overtuigen of Lenin goed of slecht was. Ik denk dat dat allebei waar is.
1: De brandweer is gistermiddag en avond 2 keer uitgerukt voor een heidebrand in de Kanaalstreek. Iets voor 6:00 werd er een melding gemaakt van brand aan de Rodelaan in Stadskanaal. Brandweer had het vuur binnen 20 minuten geblust. Eerder op de middag was er ook een kleine heidebrand uitgebroken aan de Stationsstraat in Nieuw-Buinen. Met 2 blusvoertuigen slaagde de brandweer in het vuur onder controle te krijgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond een herdenking gehouden. Aanvankelijk kwam bij de politie melding binnen over een demonstratie. Omdat de deelnemers ook spandoeken droegen. Maar dat was het dus niet. Mensen uit voornamelijk de Iraakse gemeenschap kwamen bij elkaar om stil te staan bij de slachtoffers van het geweld in Irak en Syrië. Tijdens de bijeenkomst werden toespraken gehouden en werd een moment van stilte gehouden. De bijeenkomst verliep verder rustig. 10 jaar na zijn zege in Classica San Sebastian heeft Bauke Mollema voor de laatste keer meegedaan aan de Baskische eendagskoers. De 39-jarige Groninger is ook bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. En een van zijn favoriete wedstrijden kon Mollema de omgeving nu pas echt goed in zich opnemen.
9: Op het moment dat we afstanden inkorten, kijk, dan zou het natuurlijk zijn dat je eerder binnen bent. Dus ik kan me voorstellen dat dat een van de opties is.
1: Ja, dat gaat over de Vierdaagse in Groningen. En daar wordt op dit moment over vergaderd. Hier is dan Bauke Mollema.
10: Je hebt ook echt dan tijd om je heen te kijken. Ik weet nog van, je hebt dan het parcours na dat jij is decibel is een stukje vlak een paar kilometer. En normaal zit je er altijd zo in je focus. En ik zag nu pas voor het eerst, ik ben er al 15 keer zo'n beetje langs gereden, dat daar het vliegveld links zat. En vandaag had ik de tijd eigenlijk pas voor het eerst om dat dus echt goed te zien.
1: Ja, Mollema haalde de finish niet, omdat hij de eerste 150 kilometer veel werk voor zijn kopman Giulio Ciccone deed. Gisteravond reed de Groninger in Emmen de Gouden Pijl. Daar eindigde hij net buiten de podiumplaatsen. Mollema komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. Zijn allerlaatste wedstrijd is de Ronde van Lombardije in oktober. En een spookrijder heeft gisteravond voor gevaarlijke situaties gezorgd op de Beneluxweg in Groningen. Even voor 7:30 reed de automobilist in tegengestelde richting dus over de weg. Voor zover bekend zijn er geen ongevallen gebeurd. Een automobilist zag het en filmde het met zijn dashcam. En dat is te zien op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Wat je ook ziet en kunt lezen op rtvnoord.nl is het weer. Maar mocht je daar nu even geen zin in hebben, dan is hier Harma Boer.
11: Vroeg is de bewolking en regen motig zijn. Met een motig tot vrij krachtige wind uit de oostelijke richting wordt 27 graden op de waarden tot 31 graden verder de provincie in. Vanavond min vannacht minimum van 17 tot 19 graden. In Meurden begint de dag met nu voor wat zon. Er komt geleidelijk aan bewolking. De wind motig uit zuidelijke richting brengt 28 en 29 graden op de waarden en draait vaart naar de graden verder de provincie in. Later in de middag een grote kans op regen en onweer.
0: Dankjewel, Harma. Het is een nieuwe nummer 1 in de Noord 9, de hitlijst van Radio Noord. Ik praat je zo meteen bij.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
13: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
14: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
15: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
14: Check werkenbijwagenborg.com.
16: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
14: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

gaan eens even kijken naar de hitlijst van Radio Noord, de Noord 9. Met de 9 populairste platen van dit moment. We hadden vorige week een record te pakken. Tenminste, ik zeg wel we, maar dat was natuurlijk Birdie. Want zijn Es Verano Otra Vez stond maar liefst 11 weken op nummer 1 in de Noord 9. En in totaal 12 weken stond hij erin. Nou, dat verdiende eventjes de aandacht, want dat was een absoluut record. En de grote vraag is natuurlijk, heeft hij deze week weer een record te pakken? Nou, dat niet, want er is een nieuwe nummer 1 in de Noord 9 en die is voor Semsland.

fijne plaat hoor. Had ik je maar nooit laten gaan. Op nummer 3. En de nummer 4, die ga ik voor je draaien. Ook een hele fijne zomerse plaat. En dat mag ook wel met dit weer. Dit is Los Cascos en Poco a Poco.

0: Bad comeback in Madcon wilde ik zeggen. Er wordt ondertussen druk gediscussieerd. Moeten we hier iets over zeggen?
1: Nee, niet doen. Okay, prima. Geen Louis van Gaal. Toch?
0: Nee, ja, god, ja. Alweer, zou ik zeggen.
1: Alweer Louis van Gaal?
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Ja, misschien dat we dan wel iets verder komen.
0: Is beter dan Koeman.
2: Verder dan 2002 in ieder geval.
1: Ja, nou, Louis van Gaal staat open voor gesprekken met de KNVB.
0: Daarmee?
1: Dat hoor ik.
0: Nou, bijzonder. Ja.
2: Waarom is dat vijvertje zo klein altijd?
1: Ja, ik weet niet. Ja, Slot, die wilde niet. Bos ook niet. Ja, dan houdt het wel weer op, hè?
2: En je wordt natuurlijk ook gewoon, als het misgaat, helemaal neergezabeld door 18 miljoen andere coaches.
0: Ja, je krijgt al wat over je heen.
2: Ja,
1: ja, maar en dan zijn wij nog mild in Nederland.
0: Ja.
1: Ja, vind ik wel. Als je kijkt in Engeland of in Duitsland, dat is nog wel, en zeker in Zuid-Amerika, dat gaat er nog wel heftiger aan toe, hoor.
2: Ja, waarom niet eens iets anders proberen? Gattuso.
1: Ja, nou, volgens mij zaten ze ook achter echt hele grote namen aan. Zoals Guardiola en, hoe heet die jongen, die Duitse Klopp. Maar goed, die zijn nu allemaal onder de pannen. Of willen niet. Ja, dan wordt het vijvertje toch opeens heel klein.
0: Nou, wordt vervolgd. Ja. Moeten we het ook nog over de show hebben?
1: Ja, is goed.
0: Wat zit erin?
1: Nou, dat vind ik wel leuk. Er is nu kennelijk Groninger quinoa of quinoa. Het is maar net hoe je het uitspreekt. Is het een soort graansoort, is het, hè? Steeds meer mensen die eten dat. Ja, ik vind het ook niet lekker. Ja. Maar als het nou uit Groningen komt, sta je er dan wel voor open? En ben jij al afgestapt van de ouderwetse aardappels, rijst, macaroni? En ga je ook voor bulgur, quinoa, couscous, bloemkoolrijst, courgette spaghetti? Ik ben wel benieuwd hoe men daarover denkt en wat de pot schaft s'avonds. Of je al een beetje bent overgestapt.
0: Hoe exotisch je bent.
1: Ja, is het exotisch?
0: Nou, weet ik niet.
1: Ja, nee, ik ben benieuwd. Staat men daarvoor open? En zo ja, als men het nog niet heeft gebruikt, ben ik ook wel benieuwd naar goede recepten. Hoe maak je dat nou klaar? En wat is nou de beste manier?
0: Jij bent ook wel van het exotische.
1: Nou, couscous vind ik wel lekker. Maar bulgur vind ik niks. Quinoa vind ik niks. Ja, bloemkoolrijst, nee, dan eet
0: maar
1: ik gewoon rijst.
0: Maar dat vult toch ook niet?
1: Nee, dat
0: moet toch ook gewoon een beetje koolhydraten hebben?
1: Ja, zou je zeggen.
2: Ik ben echt van de echte Hollandse pot.
1: Ja,
2: pizza, nasi goreng.
1: Ja. Nou, dat is wel.
0: Oh, een ouderwetse spaghetti.
1: Ja,
0: Chinees. Met een zakje. Heerlijk.
1: Ja, we gaan het over eten hebben tijdens lunchtijd.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Helemaal leuk. Dat en meer dus zometeen tussen 12 en 2 en tussen de middag met Nino Geertsema. Leuk dat je er weer bent trouwens. Je was er vrijdag al, maar toen heb ik je niet gezien.
1: De cirkel is rond, zou Louis van Gaal zeggen.
0: Nou, we gaan het allemaal afwachten. Goed, heel fijne middag. Kalm aan met de warmte. Dit is Stevie Wonder.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
6: Dit is Radio Noord.
4: Nu het nieuws van 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Oké, ik ben om. Louis van Gaal moet het worden wat mij betreft. Edwin Noordnieuw straks.
9: Nou ja, je hoorde zojuist al even de warmte. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte. Geldt tot en met morgenavond. Temperatuur kan hier in Groningen oplopen tot 233 graden. Nationaal hitteplan van het RIVM is ook van kracht. De politie zoekt 2 verdachten na de explosie in Delfzijl. Die was gisteravond bij een winkelpand aan de Waterstraat. En een spookrijder heeft gisteravond voor gevaarlijke situaties gezorgd op de Beneluxweg in Groningen. Gebeurde even voor 7:30. Een automobilist zag het, filmde het met zijn dashcam. Dat is trouwens te zien op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel, meer om 12:30.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
15: Radio Noord. Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
17: Goedemiddag, de hitte zorgt voor flinke veranderingen bij de Vierdaagse komende week. En eet jij liever quinoa dan eerappels?

0: Michael Jackson, Billie Jean. De eerste in deze nieuwe Tussen de Middag in een nieuwe week.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: En ook de laatste Tussen de Middag van deze week. Dat wil zeggen, vanaf morgen zijn we natuurlijk met Radio Noord vanaf de Grote Markt in stad vanwege de Vierdaagse van Groningen. Dus dat zal ook een ander soort programma worden. We richten ons volledig op alle wandelaars die van onze prachtige provincie nou mogen genieten. Maar nou is er wel wat aan de hand. Het wordt natuurlijk warmer en warmer. En nu heeft de organisatie van de Groningse Vierdaagse besloten het programma aan te passen. Is zojuist bekend geworden. Heeft te maken met die hoge temperaturen dus. Ik ga erover praten met André Pater van de organisatie. Goedemiddag.
3: Mooi.
0: Mooi. Wat zijn de aanpassingen, André?
3: Ja, we hebben de aanpassingen moeten doen op de dinsdag. Dat is morgen. Het wordt natuurlijk morgen heel warm. En om die reden gaan wij de 40 kilometer vragen om, of verplichten om 30 kilometer te lopen.
0: Oeh, oké. Dat is de grootste maatregel? Of zijn er meer dingen die morgen extra gaan gebeuren?
3: Ja, zeker. Want doordat wij de 40 kilometer lopers 30 kilometer laten lopen, hè, dus die starten van 6:30 tot 6:30, kunnen wij alle andere deelnemers, hè, dus de oorspronkelijke deelnemers van de 30 en de 20, allemaal een uur naar voren verplaatsen.
0: Kunnen of moeten?
3: Dat betekent dus, maar ook moeten. Ja, zeker moeten. Ja.
0: Oké, en wat zijn de nieuwe starttijden dan?
3: Wij starten de 30 kilometer, let op, ook voorheen de 40 kilometer van 6:30 tot 6:30. En de 20 kilometer wandelaars die starten dan nu van 6:30 tot 9:00.
0: Oké, dus die moeten allemaal de wekker dus een uurtje eerder zetten.
3: Ja, dat is natuurlijk wel een hele zware beslissing. Hè, dat vonden we zelf ook wel lastig om te maken. Niet voor niks dat we hier draaiboeken voor hebben. Daar staan dit soort keuzes ook in. Het is ook wel, vind ik, echt belangrijk dat wij deze keuze voor de wandelaar maken. Want ik kan mij heel erg voorstellen, zou ik zelf ook doen, dat je uit een enthousiasme zegt, joh, maar oh, dat kan ik wel. Maar wij vinden het toch wel professioneel, of in ieder geval onze plicht, door te zeggen, nou ja, we gaan toch zeker wel iedereen daarin beschermen. Want let op, ze moeten daarna nog 3 dagen.
0: Ja. En dit geldt dus alleen voor morgen, begrijp ik, hè?
3: Klopt. Dus alle andere afstanden, of tenminste alle andere dagen, blijven alle afstanden tot nu toe nog steeds van toepassing. Het is alleen uitsluitend voor de dinsdag. En dat heeft ook wel 3 redenen, hè? Want daar hebben we het vanmorgen heel kort over gehad. Maar joh, het wordt echt ontzettend warm. En de laatste update is dat de luchtvochtigheid ook echt heel hoog zou zijn. Dus het is erg benauwd voor sommige mensen. En daarnaast, als derde, is het ook nog eens zo dat er mogelijk onweer is tussen 4 en 5. Nou, en daarom ook de reden dat we die starttijden allemaal inkorten. Want als er dan onweer komt tussen 4 en 5, dan is de uiterlijke start, de uiterlijke tijd dat je binnen moet komen, is dan ook 4 uur. Zodat we dan iedereen veilig weer terug hebben.
0: Ja. Is hier veel intern discussie over geweest? Over moeten we dit nou wel doen?
3: Nou ja en nee. Het is altijd hoofd hart. Je wil het een, maar je moet het ander. Ja, we hebben het zo vastgelegd en dit is wat er veilig is. Dit overleggen we met intern, maar ook externen, zoals gemeente, EHBO, noem maar op. Dus dit moeten we.
0: Ja, en dat is ook het advies van de veiligheidsregio en gemeente om het zo te doen.
3: Ja, nou ja, goed, die hebben deze plannen, zijn ze bij betrokken vanaf april. Dus ja. Ja.
0: Heb je al deelnemers gesproken hierover? Want ik begrijp, er staat een hele rij nu op de Grote Markt bij de Martinikerk om de startbewijzen op te halen. Wat zijn de geluiden een beetje?
3: Nou, je haalt me de woorden uit de mond. Ik ga het zo nog vertellen. Want jullie zijn de eerste die het horen. Oh. Het overleg is om 12:00 afgelopen.
0: Ja.
3: Dus dit nieuws is nog maar een kwartier oud.
0: Oké, dus de reacties moeten dus nog komen. En gaan jullie nou voor, stel dat het woensdag toch ook iets warmer wordt, zou het dan kunnen dat deze maatregelen ook voor de rest van de week gaan gelden?
3: Ja, natuurlijk is dat mogelijk. We moeten ze nu ook nemen. Maar wat mij betreft blijft het weer gewoon lekker en wandelbaar. En dan hoeven we de maatregelen niet te nemen.
0: Nee. Nou, dat is mooi. We wachten het af. André, dank voor nu. En we spreken elkaar en zien elkaar vast de komende dagen wat meer dan normaal.
3: Ik ga ervan uit.
0: Oké. Okay.
3: Dankjewel, hè.
0: Tot morgen.
3: Tot morgen.
0: Hoi. André Pater van de organisatie van de Vierdaagse. Ja, en hij heeft al een beetje gras voor jouw voeten weggemaaid, Harma. Want het wordt warm en hoge luchtvochtigheid.
2: Ja,
0: en
2: we hadden al contact.
0: Oh,
2: dus.
0: Wacht even. Zit jij hierachter?
2: Nou ja, nooit dat ik het veroorzaakt heb. Maar ja, we zijn inderdaad wel... want het is op dit moment een mooie lege luchtvochtigheid van 45%. Maar man, dan gaat de deur naar de 70. En ja, met die nog hogere temperaturen als die we vanmiddag hopen. Ja, dan is het inderdaad nooit echt gauw droogelijk. Dan is het in waarde ook wat minder. Ja, dan is het ook eigenlijk nooit verantwoord inderdaad om zulke activiteiten op die manier deur te laten. Gewoon houd het ook op dit moment. Een zomertemperatuur 26,5 graden in Wolkburg, maar ook in Roodschaal en in Winschoten. Met allemaal met mijn konijnen. Dat heeft ook te maken met die overlandige wind. Want dan heb je geen invloeden van over de zee. En dan hebben we overal inderdaad zo'n gelijke temperatuur. Half tot licht bewolkt in Roodschaal. 30 kilometer zicht. Een motige tot krachtige oostelijke wind. Vaar u de Zunderby. En in Winschoten is er ook lekker een windje waarin we deur waait. En door is het eigenlijk prima te down. Ja, er komt er ook. We hebben op dit moment een map met die oostelijke stroming tussen een hoge drukgebied, het lopen van hoge druk boven de Duitse bocht en een te teken hangen van een lege drukgebied boven Frankrijk. En ja, we hebben de aangevoerde lucht die flink warm is. En het waait nog even verder deur, omdat geleidelijk aan de wind, of de stroming, laat ik het zo zeggen, zuidwestelijk gaat worden. En dat is dus die dag van morgen met die al oplopende luchtvochtigheid, een verder oplopende temperatuur en dan loopt er in de middag een groter wordende kans op een poolbui. Het is alleen nog wel de vroeg nog op dit moment of we daar wat van kriegen, of dat het night in de door eerst al Duitsland intrekt, voordat het ons vanuit het zuidwesten kan bereiken. Er zit nog wat vroegtijd, maar komt het wel? Ja, er is toch wel kans op onweer. Nou, dit gaan we geleidelijk aan over op woensdag in een westelijke stroming met lege drukgebieden die ten noorden van ons, van west naar oost gewoon, en dan worden we aangedurig aantikt en dan komen we terug op, nou ja, hele aangenomen temperaturen van 22-23 graden. Vanmiddag in ieder geval bewolkt, regenmotig zon en de wind motig tot vrij krachtig uit noordoost tot zuidoost, wordt 27 graden op de warm tot 31 graden verder de provincie en vernomen. Vannacht een temperatuurstorm ter omgebieden 17 tot 19 graden, maar het begint met flink wat zon en de loop van de dag ontstond de stolpenwolken. Blijft nog een hele zet droog. In de wind uit zuidelijke richting wordt motig met 28-29 graden op de warm en 33 graden verder de provincie en loter in de middag wordt de kans op regen en onweer groter, of regen of onweer, maar ook, het is nog niet duidelijk of er inderdaad ook onweer nog in zit voor ons. In de nacht in ieder geval weer droog. Woensdag had een enkele verdwolde bui met 23 tot 27 graden. En donderdag en vrijdag en zaterdag regelmatig zon met temperatuur gemiddeld om de gebieden 23 graden. Ja, en in de oom van donderdag naar vrijdag zou dan zag ik nog een paar buien, maar dat is dan eigenlijk ook alles. Dus ja, de regenmeters die blijven ook voor deze week op Meurdenol weer oorlog leeg.
0: Loopt ze dan ook met, Harma?
2: Ik loop nooit met, nee. Ik heb niet wachten.
0: Dat is meer een fietser ook, hè?
2: Ook dat, ja. Ja. Dat is ook weer zo.
0: Elektrisch.
2: Ik loop elke dag wel een stuk. Ik heb natuurlijk ook honden, hè?
0: Ja, oké. Okay. En Marco is het ook nog.
2: En Marco heb ik ook nog. Ja hoor, zo is dat.
0: We spreken elkaar. Mooi.
2: Jo, mooi.
4: Hallo, Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam iedere keer.
0: Dat geeft niet hoor.
4: Dino of Dino.
0: Nivino.
4: Oh god, ik onthoud er niet, jongen.

0: Twee van mijn favoriete artiesten toch wel. Uut Grun, Harry Nieuw en Bert Hadders. En dan ook nog op één plaat Vakantie in Grun. Boeren langs de kust hebben door de drogere zomer steeds meer last van verzilting. En dat is een probleem, want groente en fruit kunnen niet goed tegen te veel zout in de bodem. Maar één gewas laat zich niet kennen. Quinoa, of quinoa zoals je het ook kunt uitspreken. De afgelopen jaren zijn steeds meer boeren hier dit gaan telen. In Vierhuizen bijvoorbeeld. Onderzoeker Robert van Loo van de Wageningen University vertelt hoe het is gelukt om van een Zuid-Amerikaanse plant een gewas te maken dat het hier in Grun goed doet.
1: Daar hadden we wel wat voor nodig. We zijn er al heel lang geleden mee begonnen. En wat bleek is dat de quinoa... Ja, er was interesse voor nieuwe gewassen. En een van de gewassen die we toen gekozen hebben in de jaren 90 is quinoa. Wat toen bleek is dat de rassen uit Bolivia, Ecuador, Peru niet goed konden afrijpen in Nederland. En we hebben toen zitten zoeken naar variëteiten uit Chili die wel bij onze daglengte goed kunnen afrijpen. Maar die waren bitter. En het kost te veel geld in Nederland en Europa om die bittere laag aan de buitenkant eraf te slijpen. En daarom hebben we een ras erbij gekozen wat zoet is, zeg maar. Wat noemen wij zoet? Het heeft geen bittere laag. En we hebben die twee variëteiten gekruist met elkaar. En vervolgens hebben we daaruit geselecteerd wat zowel die zoetheid heeft, die niet bittere laag, als de eigenschap dat het wel op tijd kan afrijpen in Nederland.
0: En in Grun dus ook. En vanaf deze maand dus in de schappen.
1: Dat is absoluut een belangrijke mijlpaal. Want als je in de supermarkt ligt, dan bereik je veel meer consumenten. En tot nu toe was het vaak zo dat er geleverd werd aan de horeca of aan de ingrediëntenindustrie. Maar in de supermarkt liggen is absoluut een doorbraak. Ja, het aantal mensen dat quinoa eet is niet zo groot. Dus je kunt niet iedereen stapt van de aardappel af. Dus de groei van de markt wordt bepaald niet omdat boeren het niet willen telen. Die willen allemaal graag wel telen. Maar de vraag in de markt moet dan nog iets groeien om nog veel meer boeren de kans te geven om dit te telen.
0: Grunniger quinoa, oftewel quinoa. Loopt het water jou dan in de mond, Edwin?
2: Nee.
0: Oh, nou, waarom niet?
2: Ik mis een bite.
0: Ja, oké. Okay.
2: Iets met ijzer.
0: Nou, bijt maar in je microfoon dan. We gaan het er straks over hebben in Alt en Wat Anders.

0: Tina Turner en Rod Stewart, duet It Takes Two. Zometeen Edwin Solo met Noord Nieuws. En daarna altijd wat anders over quinoa of eerappels. Of misschien wel allebei op je bordje. Ik ben benieuwd. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: 1 over half 1. Noordnieuws, Edwin, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Politie heeft nog niemand aangehouden voor de explosie bij een kapperszaak gisteravond in Delfzijl. Een fles met kennelijk brandbare vloeistof en zwaar vuurwerk werd voor de zaak gelegd, waarna die explosie volgde. Niemand raakte gewond. Omstanders doofden het vuur met brandblussers. De politie heeft een signalement verspreid van twee verdachten. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte. In onze provincie geldt die waarschuwing tot en met morgenavond. De temperatuur kan op beide dagen oplopen tot 32 graden. Vanwege de hoge temperatuur is ook het nationaal hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. Ja, en die hitte zorgt voor maatregelen bij de Groningen Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. Zo komen er 2 extra waterpunten langs de route. De 3300 deelnemers hebben bovendien het verzoek gekregen luchtige kleding en een petje te dragen. Maar er zijn nog ingrijpende maatregelen, vertelt organisator André Pater.
8: Het wordt natuurlijk morgen heel warm. En om die reden gaan wij de 40 kilometer vragen om verplichten om 30 kilometer te lopen. Van 6:30 tot 6:30. En de 20 kilometer wandelaars die starten dan nu van 6:30 tot 9:00.
7: De bomen op begraafplaatsen van Groningen kerken kunnen slecht tegen het steeds warmere en drogere klimaat. Vooral essen en beuken leggen het loodje. Groningen kerken kiest daarom nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te behouden. Daarbij wordt gekeken naar een mix van inheemse en niet-inheemse bomen. Vertelt Mirjam van der Waard van Groningen kerken.
9: We hebben bijvoorbeeld een aantal jaren geleden op ons kerkhof in Woltersum een Oosterse amberboom aangeplant. Die heeft bijvoorbeeld geen last van aantastingen en is minder vatbaar voor ziektes en plagen. Maar ook een dodoens iep, want de iep verdwijnt ook uit het Groninger landschap door de iepziekte. En deze iep, dat is een cultivar van de Hollandse iep en een Himalaya iep. En dat is een hele sterke iep. En die is niet gevoelig voor die iepziekte. En zo kijken we wel een beetje van hoe krijgen we ook weer bomen die verdwijnen uit het Groninger landschap. Hoe krijgen we die weer een beetje terug?
7: En meer daarover ook op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag is het bewolkt. Er is regelmatig zon. En met een motige tot vrij krachtige oostelijke wind wordt 27 graden op de warmte tot 31 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht een minimum van zo'n 17 tot 19 graden. De muiden begint de dag met flink wat zon. Storig aan komt er meer bewolken. De wind is zuidelijke richting wordt motig met 28, 29 graden op de warm. En drijfvaart dat de grote verdere provincie in. Later in de middag wordt de kans op een regen- of onweersbui groter.
0: Je hebt natuurlijk eerappels, rijst, macaroni. Maar de laatste jaren is dat wel iets aan het verschuiven. Zo heb je nu zelfs Groningse quinoa. Maar er is natuurlijk ook bulgur, couscous, bloemkoolrijst, courgette spaghetti. Sta jij daarvoor open? En zo ja, op welke manier eet jij dat dan? Of hou je het gewoon bij de ouderwetse eerappels 050-3188-288? De lijnen zijn geopend.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
12: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
0: Vijf over 12:30, altijd wat anders. De laatste altijd wat anders ook deze week. Aangezien we vanaf morgen ons volledig richten op de Vierdaagse. We zijn ook op de Grote Markt. Vanaf daar zenden we ook uit. Dus ziet het programma er ietsje anders uit de komende vier dagen. Maar vandaag nog gewoon een ollewetse altijd wat anders. Over de ollewetse eerappel. Dat is natuurlijk volgens mij ingrediënt nummer 1, denk ik, in de grunnige keuken. Maar ja, je hebt ook wel andere zaken. Op een gegeven moment kwam daar de macaroni bij natuurlijk. De rijst. Nou, volgens mij is dat wel aardig ingeburgerd. Maar op een gegeven moment komt daar weer wat anders bij. Couscous. Boelgoer. Groninger quinoa dus. Of quinoa. In Vierhuizen wordt dat verbouwd. Dat hoorde je net op Radio Noord. En ook alternatieven voor rijst. Bloemkoolrijst. Spaghetti van courgette. Ja. Hoe zit jij daarmee in jouw keuken, Edwin? Wat eet jij het liefst?
7: Nou, een rijsttafeltje, dat eet ik het liefst eigenlijk.
0: Ja, Indonesische rijsttafel.
7: Ja, zeker. Gisteren ook weer saté gegeten. Kan ik elke dag eten.
0: Zelf gemaakt?
7: Jazeker. Ja, ja. Even lekker marineren. Pindasaus ook zelf maken. Ik heb het recept alles op de radio gegeven. Ik word er nog steeds op aangesproken.
0: Oh ja?
7: Ja, ja. Dat is een klassieker.
0: En je hebt wat over, denk ik. Want dat is dan vaak zo met rijsttafels. En dat neem je dan mee in bakjes hierheen, bijvoorbeeld?
7: Nou ja, ik heb nou een paar bakjes in de koelkast liggen. Dus het wordt weer warm. Nee, niet hier, thuis. Oh. Dus ik denk dat het weer saté wordt of iets dergelijks.
0: Ben je wel Indo?
7: Nou, misschien.
0: Die willen toch altijd
7: misschien een achtste, zestiende. Ja, dat verwatert dan, hè? Dat is gewoon alles voor Bassie.
0: Ja, oké. Okay. 050-3188-288. Ik wil het graag tijdens lunchtijd hebben over eten. Want ja, die quinoa en die boelgoer enzovoort enzovoort. Is dat iets wat bij jou ook al wel is ingeburgerd in jouw eigen keuken bij het avondeten? Of hou jij toch bij de ouderwetse eerappels? Of rijst, of macaroni, pasta natuurlijk.
7: In een restaurant kom ik er wel eens tegen. Een salade, quinoa bijvoorbeeld. Of die courgette spaghetti die je noemt. Nou, dat smaakt mij prima. Maar ik heb het is nog niet ingeburgerd in onze keuken.
0: Nee. Remco dan, hoe zit het bij jou?
15: Ja, ik ben eigenlijk eerlijk gezegd wel wat uitgegeten op de gekookte aardappels. Gebakken doe ik ze nog wel vaak.
0: Oh ja.
15: Ja, maar ja, de gekookte, de standaard klassieke AVG, die doe ik sinds ik ze op mezelf woon niet echt meer.
0: Ja, dat is toch vaak wat de jongere generaties, zeg ik dan maar even, die dan toch iets meer ook zich gaan verbreden qua eten. En ook daar heel erg voor openstaan, voor couscous en quinoa en zo. Liggen dat soort dingen dan wel bij jou op het bord ook?
15: Ja, couscous wel af en toe. Quinoa, voor zover ik weet, heb ik het nog niet eerder gehad. Dus ik heb geen idee eigenlijk.
0: Oh, nou,
15: nee.
0: Als er nu mensen luisteren en die eten het geregeld. Wat is nou de beste manier om überhaupt quinoa klaar te maken? Heb jij daar ook een goed recept voor? Maar moet je het koken? Of hoe gaat dat dan? Moet je het weken? Ik weet het niet eens. 050-3188-288. En als jij zegt, nou, voor mij gewoon eerappels en vlees en groenten.
7: Heerlijk.
0: Ja.
7: Spersiebonen. Ja. Er is nog eens extra culinair met zo'n laag spectrum heen.
0: Je kunt ook variëren, hè?
7: Hey. Jazeker. Je kunt er ook jus over doorheen doen. Carbonade.
0: Ja, oh.
7: Ja, daar wil ik wel een lans voor breken, hoor. Heerlijk.
0: 050-3188-288. Ik wil graag een inkijkje in de keukens in Groningen. Over, nou, of die eerdappels en rijst en macaroni tegenover bulgur, couscous, quinoa, bloemkoolrijst. Laat het weten. Ik ben benieuwd hoe dat hier in de provincie werkt.

0: Spiro, Material Lover. Op Radio Noord 050 3188 288. Het is lunchtijd. Trouwens, veel mensen eten rond dit tijdstip ook gewoon warme prak. Dat kan. Maar ik ben benieuwd wat er dan op jouw bordje ligt, zoals 's avonds. Zijn dat de quinoa, de bulgur, de couscous, de courgette spaghetti's, de, wat heb je nog meer, bloemkoolrijst, allerlei alternatieven voor, ja, misschien toch wel het wat meer ingeburgerde aardappels, rijst en macaroni. Ik ben benieuwd hoe jij daarin staat, want je hebt nu tegenwoordig zelfs grunniger quinoa in Vierhuizen wordt dat verbouwd. 050-3188-288. En toen kwam Faya met haar lievelingseten. Faya uit Veenendaal, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en dan loopt het water mij toch wel in de mond als ik dit zo hoor. Want wat appte jij ons nou?
1: Macaroni met ham en kaas.
0: Macaroni met ham en kaas. En dan geen groente erbij, Faya?
1: Spinazie.
0: Oh, oké, kijk aan. En dan,
1: spinazie.
0: Lekker zeg. En dat is dus wel...
1: Alles door elkaar doen en dan lekker... er doorheen roeren.
0: Ja, heerlijk. En dan ook nog in de oven?
1: Ja. Nee, het hoeft niet in de oven.
0: Oké.
1: Ja, je kunt het wel in de oven doen, maar je hoeft niet.
0: Nee, want hoe ze, oh ja, met spinazie kan beter niet in de magnetron, hè? Dat was het verhaal altijd.
1: Ja.
0: Oké, ja. Maar dat klinkt heel goed. En dat is ook al wel een redelijk... hoe moet je dat zeggen? Een redelijk ouderwets tussen aanhalingstekens gerecht. Want we hebben het ook een beetje over de wat nieuwere soorten. Hè? Is er iets wat jij daarvan ook wel eens eet?
1: Gewoon macaroni. Ook vooral macaroni.
0: Vooral macaroni.
1: Ja, en... aardappels,
0: groenten. Ja, oké. Ja, maar quinoa, dat heb jij dus nog nooit gehad, begrijp ik?
1: Nee, dat heb ik nog nooit gehad.
0: Nee.
1: Nee.
0: Couscous?
1: Couscous wel, ja.
0: Oh ja, wat vond je daar dan van?
1: Dat vind ik ook lekker.
0: Oh ja, en hoe maak je dat nou? Want ik probeer dat wel eens, maar dan blijft het toch altijd wat kleverig. Was jij tevreden over toen jij het had gemaakt?
1: Ja.
0: Hoe doe je dat nou? Wat is het geheim?
1: Het geheim is dat je het kan beter even een beetje koken. En dan lekker eten. Lekker eten, zeg maar.
0: Ja, dat je nog even een tijdje laat staan eerst ook, dat het afkoelt.
1: Ja.
0: Oké, nou, ik ga dat nog een keer proberen. Maar als ik dit zo hoor, dan sta je dus wel redelijk open, ook voor nieuwe dingen.
1: Ja.
0: Oké. Nou, wat ga je vanavond eten?
1: Vanavond eten we aardappels, groenten en vlees.

0: vlees.
1: Oh, ook bloemkool. Altijd lekker.
0: Bloemkool.
1: Heerlijk. Even. Kaashuis erbij. Mm.
0: Ja, ja.
1: Nou, eet smakelijk alvast. Water loopt me weer in de mond, Faya. Bedankt, hè.
0: Krijg ik iets leuks? Tussenhaakjes?
1: Wat wil je?
0: Wat hebben jullie?
1: Ik kan wel een zak macaroni opsturen.
0: Nee, iets anders, iets leuks.
1: Goede vraag, Faya. Ik zou niet weten wat. Ik kijk ook, ik ben helemaal flabbergasted. wat hebben we, Remco? Ik zou niet weten, Faya.
0: Een leuke prijs.
1: Nou, daar gaan we even over nadenken. We hebben jouw nummer, Faya.
0: Ja, is goed.
1: Oké,
0: dankjewel.
1: Doeg.
0: Leuk dat ik in de uitzending mocht
1: komen.
0: Nou,
1: vond ik ook. Ik vond het gezellig. Bedankt, hè.
0: Ja.
1: Doeg.
0: Doei.
1: Zullen we echt een zak macaroni toesturen?
2: Dat is eigenlijk wel grappig, hè? Zometeen even naar de winkel.
1: 050-3188-288. Als jij ook in de uitzending wil vertellen, zonder dat je er een prijs voor terug wil, wat jij het liefst eet, zijn dat nog steeds die ollewetse eerappels, noem ik het maar even, die je trouwens ook op heel veel verschillende manieren kunt klaarmaken, natuurlijk. Of sta je ook wel open voor de bulgurs en de quinoa en al die soort nieuwe soorten. Bloemkoolrijst heb je natuurlijk tegenwoordig. Ja, dat kan bij mij niet op tegen gewone rijst. Maar er zijn veel mensen die het wel eten. En wat is dan een lekker recept daar ook voor? 050-3188-288. Ik ben heel benieuwd.

0: Volumea, blijf bij mij. 050-3188-288. 10 voor 1 is het, altijd wat anders. We hebben het over eten. Een van mijn favoriete onderwerpen, zo niet mijn favoriete onderwerp. En eten in de vorm van quinoa of bulgur of couscous of bloemkoolrijst. Allerlei alternatieven van tegenwoordig. Alternatieven voor nou, de misschien wat meer ingeburgerde eerappels natuurlijk. Rijst, macaroni. Ik ben benieuwd of dat al een beetje op jouw bordje ligt. Of dat ook is ingeburgerd bij jou in de keuken al. Of dat je daar nog niet echt voor open staat. Of dat het er gewoon nog niet van is gekomen. Fenna uit Muntendam, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Mooi. Goede vakantie gehad?
1: Vakantie, ja, hè.
0: Ja, waar bist je heen gewoon?
1: 3 weken
0: Texel. Texel, ja.
1: Nog even in Limburg en Volendam en Egmond aan Zee.
0: Oh, allemaal met vliegtuig of?
1: Nee, verdorven nooit.
0: Oké.
1: Nee, het is hier ook Spanje, ja.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Ik proef me gewoon.
0: Hey, en Fenna, wat is dan zo al eten op vakantie?
1: Oh, de restaurants, hè?
0: Oh, ja, luxe, ja.
1: Overal in zitten. In mijn strand dingen zitten. Ja. Overal in zitten. Ken allemaal, hè?
0: En, nou ja. Maar dat kost ook wat, Fenna, hè?
1: Ja, het is hartstikke duur. Ja. Ik had 3 ijsjes op Texel in de winkel. De miljoen rood nou duur.
0: Nou,
1: Het was vaderdag, ja. Dus de kinderen kwamen allemaal, ik denk, oh, een meisje op om. Ja. 3 spreerijsjes. Moest ik bijna 8 euro betalen.
0: Zo, sick om 8 euro voor 3 ijsjes?
1: Ja, op camping, ja.
0: Nee, kerel. Nee.
1: Ja, dat is toch vreselijk.
0: Ja, tel maar. Hé, Morvenna.
1: Vaderdag.
0: We hebben het over de eerappels versus de quinoa en couscous. Hoe zit dat bij die?
1: Ik hoor van haché, rode kool en ik hoor van sneer. Ja, ik mag alles. Bami, nasi, alles.
0: Oh, de bami en nasi ook wel dus?
1: Ja, macaroni, van alles, spaghetti. Maar mijn man wil dat wij hebben.
0: Spaghetti nooit?
1: Nee, hij zegt nee, ik hoor gewoon van Hollands eten.
0: Ja.
1: Ja, okay, en sneer in de winter weer.
0: En spaghetti is al een beetje te exotisch, begreep ik, Fenna.
1: Oh, sorry, maar ik ben saik.
0: Oh, ben saik?
1: Ja, bronchitis.
0: Bronchitis?
1: Ja, oh. We zijn in de auto met mijn dochter en die heer Erik al, wou je wel?
0: Oh ja, ja.
1: Mijn man had longontsteking.
0: Oh, ja. Fenna, kalm aan hè, zo'n vakantie.
1: Ja.
0: Maar nog even over de spaghetti. Spaghetti is dus al te exotisch. Kun je ook courgette spaghetti proberen, hè?
1: Ja, nee, laat maar. De zere, wat is toe doen nou, dee? Lekker als je zeren.
0: Ja,
1: dan komen die kinderen altijd helemaal af. Dan vroeg ik ze even, kleinkinderen. Maar het is zo duur worden, hè, rundvlees.
0: Ja, hou maar op.
1: 10 kilo, 10 euro pond.
0: Zo, dat is wel op de hoogte van alle prijzen, Fenna. Dat vind ik wel
1: knap. Ik heb altijd voor meer te kopen al. Ja, en hier in de buurt ook. Dus maar ja, het is ons nooit meer te down, zo duur.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar de kist de haché wel eens inwisselen voor couscous.
1: Ja, couscous.
0: Nee, couscous.
1: Ik weet wat je bedoelt, die gruine dingen.
0: Nee, dat is niet gruin. Dat is ja, een beetje wit-geel en het is
1: ja.
0: Van de korreltjes.
1: Paprika weet ik ook.
0: Paprika?
1: Paprika's en zo.
0: Nou, Fenna...
1: Ja,
0: gezond, ja. Ja, nee, dat is ook zo. Kalm aan, hè?
1: Ja.
0: Beterschap.
1: Je bent zoveel verkoopt, hè?
0: Beterschap. Komt goud.
1: Ja, Duitse werk zo.
0: Hoi.
1: Doei.
0: Mooi, Fenna was dat. 050-3188-288. Ja, zij gaat toch ook wel voor de haché gewoon. En niet echt van die nieuwe dingen. Hoewel ze wel macaroni eet, spaghetti dan weer niet. Want dat vindt haar man iets te exotisch. Sta jij er ook zo in of denk jij er anders over? 050-3188-288. Gaan wij naar, volgens mij naar Wim. Hey Wim, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe sta jij erin, Wim?
2: Ach ja, weet je noemt een paar namen erbij op. En dat heb ik er wel gehoord, maar... Ach, weet je, er zijn zoveel soorten eten. Ja, ik... En daaruit... Ja, dan heb ik al genoeg, laat me zo maar zeggen. Daarom heb ik vanmiddag gewoon lekker aardappel met bloemkool, lekker sausje erop, hamburger erbij.
0: Oh.
2: Ja. En ik heb zoveel aardappel en dan ga ik morgen... Of misschien woensdag, dan pak ik ze lekker op met boshuitje en ja, doe maar een lekkere schnitzel erbij. Nou ja, dat. En daarom doe ik ook wat nasi hoor. En ik ben gek op bami en op macaroni, ja zeker.
0: Ah, kijk, oké. Okay. Maar een beetje couscous, Wim, dat komt er nooit op, dus ja, begrijp ik.
2: Ik heb nog nooit gehad.
0: Nou, moest een kip erbij.
2: Ja, dat kan. Ik ken ook een kip erbij. Dus ja. Moet
0: je
2: even
0: kopen,
2: of
0: moet
2: ik een paar door
0: Chinees
2: of zo?
0: Nee, kisten met rozijn en met groenten en ook wel met vlees, een beetje lamsvlees van die worstjes. Dat is lekker.
2: Ah, oké. Ja, nee, zeg soms ik stuur een ander meestal in een receptje toe, als ik wel lekker heb.
0: Ja.
2: Ik zou maar ook wel geroerd een keer weer uit hem die me er ook in met lekkers toe sturen, ja. Ik moet dat zeggen, en ik lust graag Rotti. Buurvrouw, die is er ook gek op.
0: Oh, Rotti? Surinaamse Rotti?
2: Ja.
0: Och, dat is zo lekker, hè?
2: Ja, dat is eerlijk. Vorige week maandag heen gehad en dan een paar rijen erbij en oh, dat vind ik zo lekker, hè?
0: Oh.
2: Ik doe er geen kousen van, nee, want dan heb ik niet meer zitten, maar ik doe er gewoon echt een spersieboon doe ik er dan bij.
0: Grunnige Rotti.
2: Ja.
0: Hey, Wim. Laten we afspreken. Als er een keer couscous mocht is bij Wim, dan bel je me voor de recensie, ja?
2: Ja, ik ga erachteraan.
0: Oké, rustig aan.
2: Mooi.
0: Oh, Rotti. Nu ook zo zin in. Voor mij hangt Remco aan de lijn. Goedemiddag, Remco.
3: Goeiedag, jongen.
0: Oh, ik krijg het water echt in de mond. Ik neem zo'n. Ik ga een uur lang plaatjes draaien, denk ik. Ik ga alleen maar eten zo.
3: Ja, wat kost het een Rotti?
0: Ja, dat vind ik wel lekker, ja.
3: Ja, maar door is nog zoveel meer, mijn jongen.
0: Oh.
3: Mijn vriendin die maakt pasta zelf, de saus, die maakt vanzelf. En dat is zo lekker, hè. Kijk, maar we hebben dat mooi geleerd, mijn jongen, van kennis, van een Turkse kennis.
0: Ja.
3: En die hebben altijd een bepaalde basis, saus hebben daar.
0: Ja.
3: Toen begonnen zij met. En daar hebben de jongens een beetje verteld, dan zou dat deden. Nou, we hebben nog nooit weer wat kan en kloor gehad.
0: Nee?
3: Nou,
0: wat is de basis dan, Remco? Leg eens uit.
3: Ja, leg eens uit. Nou ken ik dat spul in ieder geval nooit. Dat ben in ieder geval van die flesjes. Nou, dat gewoon bij altijd nog een Turkse winkel zou. En ja, wie wordt dat spul door in ieder geval precies toen. En dat is van de rode saus is dat. En dat is mild en scharf. Nou ja, we zijn begonnen in ieder geval met mild, maar we hebben nou wel schaap.
0: Ja.
3: En dan heb je een beetje Turkse worstjes de deur, een beetje een uitje de deur en paprikaatjes de deur. En dan heb je een deurkoopdaten en dat en zo dure pasta aan je. Heerlijk.
0: Oké, dat is in combinatie dus met pasta of ook met rijst of...
3: Dat kennen ook die Turkse mensen die hebben dat altijd als basis.
0: Ja, oké.
3: Okay. Dat hebben we ook dan overgenomen, gedeelte ervan, maar dat smaakt geduveld.
0: Ah, mooi jong. Dus de beste in de keuken in elk geval, Remco, een halve Turk worden?
3: Ja, we kennen ons daar ook. Misschien met redden door de kanten op. En als ik wat wijn wil, dan ga ik nog die mensen zelf zeggen van, nou, ga maar wat door me aan. En dan, maar zo hebben we ook wel eens gehad, dan ging ik die barbecue. En ik zei, nou, dan ga ik even naar de Turk touw. Ik zei, hé, maak me eens even maar kloor.
0: Ja.
3: Dan maak je niet door wat, mijn jongen. Dan denk je van, oh, bedenk je, met zwarte peper en met geraspte ui erover. Heerlijk.
0: Oh, dat klinkt allemaal goud. En bulgur, dat is ook Turks. Van die, ja, dat is een beetje van die tarwekorrels binnen dat.
3: We hebben burger bedoel je zeker?
0: Nee, bulgur.
3: Bulgur, ja, bulgur, daar hebben die zotteraar nog op gehad. We hebben bij een kippenrestaurant, Turkse kippenrestaurant, binnen die West bij ons in Veendam. Maar dat was ook lekker, jongen, de bulgur.
0: Kerel, best echt een, de herste horizon wel verbreed dus, Remco.
3: Ja, die moeten in ieder geval even over de schutting kijken.
0: Ja, ja.
3: Gewoon even kijken naar de andere mensen en door moesten de lekkere dingen in ieder geval moesten wegpikken.
0: En aanzom, Remco, eet de Turkse buren dan ook aardappels, vlees, groente of?
3: Weet ik niet, want we hebben geen Turkse mensen niet zo. Die heb ik hier nog in de buurt, maar we hebben wel in mijn kennis gekregen. Maar ja, die hebben ook hun eigen tradities.
0: Ja, ja. Hey, Remco, ik vond het mooi, eet smakelijk.
3: Goed zo, jongen.
0: Yo, succes. Mooi kerel. Mooi. Remco was dat als laatste bellen. Kregen we nog wat appjes binnen, Remco, toch?
4: Ja, zo ook van Daniel. Die zegt, de enige quinoa die ik ken is een Belgisch jongetje. Maar die moet maar niet op de barbecue. Ja, dat is ook niet handig.
0: Huh? Dat is een...
4: Blijkbaar een naam.
0: Bijzonder appje. Okay. Ja. Oh, dat is de naam van... Oké. Oké,
4: helder. Dat duurde even, Nibino. Ja, ja, Nettie die zegt, quinoa, dat vind ik heerlijk. Ik ben de aardappels wel even zat. Liever mie en rijst en zo. Jan die zegt, couscous geef ik aan de vogels. Daar worden ze lekker dik van. En Agnes, die gaat vanavond een soort Spaanse shakshuka maken.
0: Oh.
4: Nou, dat klinkt ook wel lekker.
0: Bedankt voor het delen van alle keukenavonturen, mensen. Dit was Altijd Wat Anders. Mooi.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
10: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3, 2, 1... Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkerbijwagenborg.com.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
18: Radio Noord.
19: Tussen de middag.
20: Met Nivino Geertsema.
0: Goedemiddag, ik bel zo met de Nederlands kampioen paramennen. En wat doe je als je een boa constrictor tussen je tuinspullen vindt? Dat hoor je zo.

0: Centerfold, Jack Gales Band op Radio Noord. En dat eindigde met gefluit. En ik weet niet of hij het ook zo fluitend deed, maar hij heeft al 4 wereldtitels achter de naam. 4 keer wereldkampioen paramennen. Maar nu mag hij zichzelf ook Nederlands kampioen paramennen noemen. Ik heb het over Jacques Poppen uit Vroombos. Goedemiddag, Jacques.
1: Goedemiddag.
0: Van harte gefeliciteerd. Nou.
1: Hartstikke bedankt. Het was niet fluitend.
0: Nee, maar ik zit even te kijken. 4 wereldtitels. Ja, dat je dan Nederlands kampioen wordt. Hoe, ja, word je daar dan nog warm of koud van?
1: Jazeker.
0: Oké. Okay.
1: Wij streven eigenlijk met het hele gezin al die sport zo ontzettend hard na. En iedere wedstrijd die we doen, gaan we naartoe om het hoogst haalbare te halen uit ons team, uit de paarden. En als dat dan de eerste plaats is, is dat mooi meegenomen. Maar we gaan niet naar een wedstrijd om niet te winnen. Dus we willen winnen, maar als je zegt ik wil winnen, ben je afhankelijk van de resultaten van een ander. Dus ik zeg het altijd, we gaan het maximaal uit het team halen. En dan uiteindelijk blijkt of je goed genoeg bent voor plaats 1, ja of nee. Ja, en afgelopen weekend zaten we in het prachtige Wierden op een ontzettend mooi hippiecentrum. En daar hadden we ook weer de 3 onderdelenwedstrijd. De eerste dag dressuur, de tweede dag de marathon en de derde afsluitende dag de vaardigheid. Kegeltjesparcours, zoals ze dat noemen. Ja, en die 3 onderdelen bepalen gezamenlijk of je wint of verliest. En in dit geval hadden we een nieuwe troef mee. Sylvester is zijn naam, prachtig paard. En dat wordt ook onze nieuwe talent. En ja, het viel allemaal de goede kant op uiteindelijk. Het was heel spannend. Maar we hebben een schitterende wedstrijd gehad. En met uiteindelijk de winnende eindscore. En dat is toch een 5e kers op de taart, als ik het even zo mag noemen. Deze titel vind ik zeker belangrijk. Misschien wel net zo belangrijk als een wereldtitel. Het voelt misschien anders, maar ook Nederlands kampioen worden is niet zomaar een dingetje.
0: Nee, want stak het dan misschien nog een beetje dat je juist die prijs dan nog niet had?
1: Ja, wellicht. Ik denk het wel. Ik heb maar eenmaal een competitief karakter. Als ik ergens naartoe ga of ergens voor ga in deze tak van sport die we dan bedrijven, willen we altijd het hoogst haalbare gezamenlijk met het team behalen. En in dit geval was het het NK voor ons. En ja, dan wil je dat winnen. En de eerste dag de dressuur, ja, daar hebben we al de beste slag geslagen door de dressuur te winnen. En dan heb je mentaal gezien heb je een stapje voor. Want de rest moet dan jagen. Hè? Die moeten in de marathon moeten ze proberen in te halen. En dan ligt de druk bij hun. En uiteindelijk afsluitende vaardigheid is wat mij betreft met kegeltjes rijden 70% een mentaal spel. Het is uiteraard, je moet met je paard goed door die poortjes heen. Je moet de balletjes laten liggen. En je moet zo snel mogelijk. Maar het is ook hoe je je voelt op dat moment. En als je mentaal goed voorbereid bent op zo'n kegelparcours en je voelt je sterk, dan denk ik dat je daar de helft mee gewonnen hebt. En dat bleek gisteren.
0: En jij doet dit inderdaad, dat draag je ook uit. Je doet het niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de sport zelf. Het paramennen. Is dat al gegroeid als je dat vergelijkt met jaren geleden?
1: Ik denk het wel. In ieder geval het aantal deelnemers, het aantal mensen wat met een beperking rondrijdt in de paardensport, in de menssport, is in ieder geval stabiel gebleven en misschien ietsjes gegroeid. Wat wel enorm gegroeid is, is de status. In die zin, toen wij net begonnen waren wij, nou ja, ik wil niet zeggen een kleuterklasje, maar ja, we waren menners met een beperking die ook meededen. En dat zeg ik echt niet denigrerend. Maar het is nu wel zo dat die hele sport, in de menssport in zijn algemeen, is zo ontzettend geëvolueerd naar echte topsport. En om je een voorbeeld te geven, in hindernissen was het vroeger, hele seconden werden de hindernissen afgerond. Als iemand dan in een hindernis zat en hij zat er 50 seconden in, dan was het 50 seconden. Nu is het bijvoorbeeld 49,82 wat de scoreborden aangeeft. En dat betekent ook dat achter de komma soms nog het wezenlijke verschil kan zijn. Ja. Dus het is allemaal super professioneel. En het gaat steeds, kwalitatief gezien, wordt het steeds beter.
0: En wanneer ga jij de 5e wereldtitel winnen, Jacques?
1: Als het aan ons ligt volgend jaar, hebben we weer een WK. Uiteraard afhankelijk van het paard, de conditie van het hele team. En de kracht van de collega's. die bepalen uiteindelijk of wij winnen of verliezen. Maar we hebben ons zinnen er wel op gezet.
0: Met Sylvester dan?
1: Sorry?
0: Met Sylvester?
1: Ja, dat is wel het doel. Met Sylvester. Maar we hebben nog steeds onze trouwe Aniek, waar we vorig jaar wereldkampioen mee geworden. Die trainen we lekker door, die blijft mooi soepel. Maar we weten ook, ze is nu 18 jaar, dat is best een flinke leeftijd. Maar zolang we haar mooi in conditie houden, blijft ze mooi als reservepaard op de zijlijn, achter de zijlijn. En wachten op haar eventuele kans, want die blijft hongerig.
0: Nou, dat is een goed teken. We moeten snel maar een keer kennis maken met Sylvester. Dankjewel, Sjaak. Geniet van je titel. En nou, we spreken elkaar wel weer.
1: En jullie bedankt voor de aandacht en nog een hele mooie uitzending.
0: Dankjewel, Sjaak Poppen, de Nederlands kampioen paramenna, maar ook al 4 keer wereldkampioen geworden. Mooie kerel is dat, uit Vroombos. Nu Falcon Hill op Radio Noord, Can't Change.

0: Jelle de Valk, oftewel Falcon Heel Utgren, kent Change op Radio Noord. Nou, en nu een verhaal, jongen. Daar zakt mij in ieder geval de broek vanaf. Nu niet meer hoor, maar vanochtend wel toen ik het voor het eerst hoorde. Even lekker tuinieren in het weekend. Mooi weer. Het is ook veel gebeurd de afgelopen dagen. Een beetje onkruid wieden, planten water geven. Nou, misschien nog wat nieuwe stekjes plaatsen. En dan heb je een zak tuinaarde nodig. En dan steek je je hand erin. En dan... Ilse Zomerman uit Scheemda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je al een beetje bekomen van de schrik?
1: Ja hoor, ik ben eigenlijk best wel verbaasd hoe rustig ik eigenlijk reageerde achteraf. Daarna wel een beetje paniek, maar in eerste instantie was ik nog best wel rustig, volgens mij, denk ik.
0: Want jij doet die zak open en wat zie je vervolgens?
1: Ja, een slang. En eigenlijk heb ik hem toen gelijk weer dicht gedaan. Want ik was al een beetje met die zak heen en weer aan het slepen geweest, want hij lag... Eerst even ergens in een hoek en toen weer ergens anders. Toen dacht ik, goh, zit er nog een beetje in. Dan begon ik dat gewoon bij de andere zakken bij. Dus ik doe die zak open, ik scheur hem verder open. En ik denk, daar zit geen potgrond in, maar een slang.
0: Poeh, en je hebt natuurlijk wel, ook in Nederland heb je wel kleine slangetjes. Maar had jij meteen door van, hey, dit is niet een addertje?
1: Nou, ik heb niet heel veel verstand van slangen, maar ik weet wel dat dit geen klein slangetje was. Want je zag eigenlijk gelijk wel hoe dik die was en wat voor kleuren die had en vlekken ook. Dus ja, dat zag je dan gelijk.
0: En toen? Wat ging je toen doen?
1: Toen ben ik eigenlijk gelijk naar binnen gerend. Heb ik mijn ouders gebeld, want die wonen hier in de buurt. Ik denk, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus en nou ja, dierenambulance ook gebeld. En die gaven aan van, ja, goh, wij hebben eigenlijk niet echt tijd om langs te komen. Ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet echt tijd om deze slang hier te hebben. Dus ja, die kwamen niet langs. Dus ik was doorverbonden naar een kinderboerderij ergens in het andere deel van het land. En die zeiden, waarom bel je ons? Ik zeg, ja, ik ben met jullie doorverbonden. Hij zegt, ja, maar wij doen hier niks mee. Dus ja, toen zat ik. Dat ik dacht, ja, en nu? Toen maar de politie gebeld. Dus ik denk, dan ga ik gewoon de politie bellen.
0: En die kwamen wel direct?
1: Ja, er stond inderdaad binnen een half uurtje een agent op de stoep. Die zei al van, goh, ik kreeg de melding en ook de vraag van de meldkamer of ik bang was voor slangen. En ik zei, ben je dat? Hij zegt, ik denk het niet. Dus we zijn samen naar deze kijken. Mijn vader was er ook nog bij en mijn ouders ook. Dus
0: Jeetje, dus loop je de tuin in. Ja, en toen hebben jullie dus die slang gevangen. Hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat?
1: Nou ja, hij zat gelukkig al in een zak potgrond. Dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt. Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. En we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord. Zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar en, de afstand heb ik ernaar gekeken.
0: En het was dus een boa constrictor. Had je dat toen ook direct al door of werd dat dan later pas duidelijk?
1: Nee, ik had dat niet gelijk door. De agent die zei wel van, ja, ik heb er ook niet echt verstand van. Maar ik weet wel iemand die er wel verstand van heeft. Dus hij heeft eigenlijk gelijk een fotootje doorgestuurd naar iemand. En die zei wel, ja, goh, het gaat hier wel om een wurgslang. Dus ja. Er zou niet snel iets gebeuren, maar dat is niet prettig.
0: Maar dan is even de vraag, Ilse. Hoe komt een wurgslang terecht in de tuin van Ilse uit Scheemda?
1: Ja, die vraag dat spookt ook al even door mijn hoofd. Ik weet het ook niet. Want ik ben ondertussen ook nog op vakantie geweest. En ja, ik weet ook niet hoe lang mijn achterbuurvrouw hem kwijt was ook überhaupt.
0: Dus, oh, hij komt van jouw achterbuurvrouw?
1: Ja.
0: Oh, dat was al wel duidelijk. Oké, dus de achterbuurvrouw heeft hem nu snel weer opgehaald, denk ik?
1: Nee, de achterbuurvrouw was niet thuis. Dus die heeft ook nog via Facebook openbaar bericht ook nog een vriendelijke verzoek gedaan of ik of iemand anders hem nog even een dagje langer kon houden. en toen heb ik eigenlijk daar niet op gereageerd, maar de rest van het dorp heeft daar wel op gereageerd. Nee, ik heb hem niet een dagje gehouden. Ik dacht, ik heb een hond, een kat en een konijn. Dat vind ik meer dan genoeg. Een slang hoeft voor mij niet erbij.
0: Nou, ik denk dat zo'n slang ook wel raad weet met een konijn. Of valt dat mee?
1: Nou ja, hij leeft nog, hij huppelt nog rond. Maar hoe lang zit die slang daar al? Dat weet ik niet. Nee. De laatste keer dat ik een zak potgrond heb opengemaakt was ergens rond mei. Dus ja, hoe lang is die vrouw hem al kwijt? Geen idee.
0: Wat een verhaal, joh. Nou, dan was dit een bijzonder weekend. Zeker omdat wij jou volgens mij ook nog wel mogen feliciteren met jouw verjaardag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik was inderdaad gisterjarig, ja.
0: Goh, wat een weekend, Ilse. Dit zul je niet snel vergeten, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt.
0: Bedankt voor je verhaal. En ik vond het heel bijzonder om te horen. Dank je wel.
1: Ja, geen probleem. Fijne dag nog.
0: Mooi, dank je wel. Mooi. Ilse Zomerman was dat. Ik zal zomaar een slang vinden, joh.

0: 0,50, dit binnen de nachten. En toen dacht ik, ja, het wordt bloedheet natuurlijk. Na hoeveel koelt het, of hoe weinig koelt het dan af vannacht? Nou, dat valt heel erg mee. 19 graden wordt het vannacht, dus dat is denk ik te doen. Zometeen Noordnieuws met daarin.
1: Kan je eens een tipje van de sluier uitlichten?
2: Nee.
0: Oh.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groot. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Terdazom.nl.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Half twee geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De zware explosie bij het pand in de Waterstraat in Delfzijl gisteravond heeft voor grote onrust gezorgd. Omwonenden zijn aangeslagen en vrezen dat de daders opnieuw zullen toeslaan. De knal was door een groot deel van de stad te horen. Door de ontploffing raakte de voordeur en een deel van de voorgevel beschadigd. Een buurman met ervaring bij de brandweer pakte meteen een brandblusser, doofde de eerste vlammen bij de voordeur. Niet veel later kwamen ook andere buurtbewoners in actie met emmers water en kleine blussers. Het lijkt erop dat er sprake is van een gerichte aanslag op het pand, waarin onder meer een kapsalon en een mediabedrijf gevestigd zijn. De hitte zorgt voor maatregelen bij de Groninger Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. De 40 kilometer lopers gaan 30 kilometer lopen. En daarnaast worden de starttijden van alle afstanden met een uur vervroegd.
10: Dat is natuurlijk wel een hele zware beslissing. Dat vonden we zelf ook wel lastig om te maken. Niet voor niks dat we hier draaiboeken voor hebben. Daar staan dit soort keuzes ook in. Het is ook wel, vind ik, echt belangrijk dat wij deze keuze voor de wandelaar maken. Want ik kan mij heel erg voorstellen, zou ik zelf ook doen, dat je uit een enthousiasme zegt, joh, maar dat kan ik wel, maar wij vinden het toch wel professioneel, of in ieder geval onze plicht, door te zeggen, nou ja, we gaan toch zeker wel iedereen daarin beschermen. Want let op, ze moeten daarna nog 3 dagen.
9: Zegt organisator André Pater. Er komen ook 2 extra waterpunten langs de route. En de 3300 deelnemers hebben het verzoek gekregen luchtige kleding en een petje te dragen. Het 9 meter hoge Leninbeeld in Oostwold leidt tot commotie. Vanaf overmorgen vormt het standbeeld het decor van de Zummerbühne-voorstelling De Graanrepubliek. Daarna wordt het de blikvanger van een nieuw informatiecentrum over de Graanrepubliek en het communistische verleden van Oost-Groningen. Toen bekend werd dat het beeld een blijvertje zou zijn, regende het negatieve berichten, onder meer op sociale media. Ook de mailbox van Henriette Davelaar van het informatiecentrum stroomde vol.
11: We hebben vanuit hier de omgeving zijn heel veel positieve reacties van mensen. Zeggen we, oh, wat fijn dat hij eindelijk ook een plek krijgt in de Graanrepubliek. Ik heb ook mailtjes gekregen van mensen die zeggen van, en waarom zetten jullie Helene op een voetstuk? En het is een massamoordenaar. Dat hoeft ook niet bediscussieerd te worden. Ik hoop dat het beeld uitnodigt om toch te verdiepen in het waarom dat het hier staat. Je kan in ieder geval zeggen dat het nu landelijke aandacht heeft gekregen, waardoor ook het verhaal van het gebied verteld kan worden.
9: En de oefencampagne van FC Groningen zit erop. Laatste oefenwedstrijd was dit weekend tegen Real Valladolid. 1-0 winst. Trainer Dick Lukien kijkt terug op de campagne.
12: Nou, de resultaten wat wisselend. Maar dat heeft ook te maken gehad met het feit dat we natuurlijk heel veel jonge jongens ook een kans hebben gegeven. En die hebben dat wisselend gedaan. In het begin best oké. Later in de voorbereiding wat minder. Ja, nu aan het einde hebben we toegewerkt naar een soort van vaste kern. En in die wedstrijden met die vaste kern, dus een uur tegen AEK. Vorige week tegen Volos. En nu? Ja, dat geeft mij wel houvast en vertrouwen.
9: Zondagmiddag opent FC Groningen het bal met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Dat is allemaal te volgen in ons live blog.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma.
2: Vanmiddag is er flink wat zon. Met een motige tot vrij krachtige oostenwind wordt 27 graden op de Wadden tot 31 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht een minimum van 17 tot 19 graden in Meun. Begint de dag met flink wat zon. Gewoon de wedderdag ontstonden er ook stolpenwolken. De wind motig komt uit zuidelijke richtingen met 28, 29 graden op de Wadden. En draai vaart dat de grote verdere provincie in. Loopt er in de middag een grote wandenkans op een regen- of onweersbui.
0: Je staat in de rij om je startbewijs voor de Vierdaagse af te halen. En dan hoor je misschien wel op dat moment dat de 40 kilometer niet doorgaat vanwege de hitte. Hoe reageer je dan? Dat hoor je zo. En wat doet wandelen eigenlijk psychisch met je? Dat bespreek ik met onze huispsycholoog Jeffrey Wijnberg.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.

0: leren. En daarom zijn alle starttijden, dus de starttijd die je eerst had, die is met een uur vervroegd. Daar komt het eigenlijk op neer. En dus die 40 wordt maximaal 30. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk weer als normaal. Maar dat moeten we dus even afwachten. Maar vanmorgen aangepast programma in ieder geval. Ja, en dan sta je vandaag dus het startbewijs op te halen. En dan heb je dat nieuws waarschijnlijk nog niet meegekregen. Want het was vers van de pers. En onze collega Dimitri van Tuil die dacht, ik ga gewoon eens eventjes langs die wachtrijen om te vragen of mensen al wel op de hoogte zijn.
1: Ja, ik sta hier in de Martinikerk waar de inschrijvingen bezig zijn. Meneer, hoe heet u?
2: Johan Koning.
1: Johan, jij zou morgen ook de 40 kilometer gaan lopen, maar dat worden nu 30, hè?
2: Jij vertelde het mij. Ik had het nog niet gehoord, maar ik wist dat de kans bestaat. Dus ja, blijkbaar wordt het 30.
1: Ja, door de hitte inderdaad gaat dat morgen in ieder geval veranderen. Wat vindt u daarvan?
2: Iets minder leuk, want je loopt 40, dan wil je 40 lopen. Maar aan de andere kant is het ook een vorm van verstandig zijn en de organisatie beslist. Dus als die dat beslist, dan is dat verstandig en dan moet je je daarin schikken.
1: Ja, doet dat nog iets met uw voorbereiding nu ik iets korter moet gaan lopen? Of zegt u van, nou nee, dat maakt mij niet uit?
2: Nee, je moet niet op de laatste dag nog iets moeten doen met je voorbereiding. Hooguit dat je zegt van, ik doe niet te gek, ik neem me tijdig wat rust. Nou, ik ben hier dus 2/3 dag vrijwilliger, niet een hele dag. Dat is mijn voorbereiding. Dat ik dus nog een beetje tijd voor rust over heb. Nou ja,
1: en als ik u dan begrijp van u vindt het jammer dat die 40 kilometer geschrapt is. En dat u nu dus 30 gaat lopen. Maar ja, u snapt het wel.
2: Overmacht, daar moet je je naar schikken. Dat is niet anders. En, als het 30 is, dan wordt het 30. Doen we 30.
1: Trouwens, ongelooflijk druk. Ik sta hier met twee mannen. Meneer, hoe heet u?
3: Ik heet Daan Loupati uit Delfzijl.
1: Ja, uit Delfzijl. U gaat meedoen aan de Vierdaagse. U zou oorspronkelijk de 40 kilometer lopen. En dan had ik u net even hier. En u zei van, ik wist nog niet dat hij geschrapt is.
3: Nee, en hij is al geschrapt helemaal.
1: Nou, hij gaat naar 30 kilometer.
3: Oké, nou, ik vind het prima. Ja. Het is ook wat het is, hè. Kijk, het weer, dat kunnen we niet zelf bepalen. Maar als de organisatie vindt dat het korter moet, dan gaan we korter.
1: Ja, want u vindt het dus wel logisch dat met de warmte dat het wel verantwoord is om het op deze manier te doen?
3: Nou, logisch is wat anders, maar ik lijkt me altijd weer een uitdaging als het echt warm is om het wel te doen. Maar ik begrijp het helemaal.
1: Ja. U gaat morgen ook beginnen. Gaat u nog iets anders doen in de voorbereiding? Meer drinken, meer eten wellicht door het weer?
3: Ik heb de Vierdaagse zeker al 4 keer gedaan. Ook met warm weer. Nee, ik verander niet mee. Ik drink wel. Maar niet echt veel meer dan ik normaal doe.
1: Ja, dan even heel even over de Vierdaagse hier in Groningen. Dan is het toch wel mooi als u uit Delfzijl komt dat u hem ook hier een keer kunt lopen.
3: Ja, je moet hem echt sowieso een keer gelopen hebben. En dat is dus deze week.
1: Ja. Even naar de buurman. Meneer, hoe heet u?
4: Peter Smurts.
1: Peter, je komt net vanuit de Vierdaagse in Nijmegen, begreep ik.
4: Ja, er zat een weekje tussen, hè? Maar ja, dat klopt. Ook 4x40 gedaan. En dat ging goed.
1: Hoe is het nieuws bij jou binnengekomen dat je nu hoort dat het dan 30 wordt?
4: Maakt me niet zoveel uit. Ik heb 44 gelopen, dus dat ik één dag dan 30 loop, dat vind ik ook niet zo erg.
1: Nee. Doet dat nog iets, ook nou, bij jou zelf de vraag, iets met de voorbereiding, meer drinken, op dingen gaan letten?
4: Nou, de eerste dag van de Nijmeegse heb ik veel te weinig gedronken. Dus dat is wel dat is wel iets waar ik nu zeker rekening mee houden, omdat het toch warmer is. Ga je toch meer drinken, dus daar ga ik zeker rekening mee houden.
1: Dus morgen vroeg 5:30 staan jullie aan de start.
4: Als het goed is wel.
1: Ja, heel veel succes allebei. Ja, dankjewel.
0: Ja, onze helden die dus gaan lopen in gesprek met Dimitri van Tuil. 5:30 dus vertrekken de eerste wandelaars. En wij zijn er vanaf 10:00 met Radio Noord live bij. Vanaf de Grote Markt in stad 4 dagen lang. De Groningse Vierdaagse. Veel succes, veel plezier als je mee gaat doen. P. Erin is nu op Noord. Bouke Lien.

0: Ja, en van rennen word je moe. Nou, daar zit wat in natuurlijk. Dan kun je maar beter gaan wandelen. En dat schijnt ook nog eens heel goed voor je te zijn. Voor het deel tussen de oren, om het zo maar te zeggen. Maar ja, of dat echt klopt, Jeffrey Wijnberg, daarom zijn we bij jou, hè? Aan het juiste adres. De man die er verstand van heeft.
1: Maar wel blij dat je terug bent. Ja. Na de vakantieperiode.
0: Ja, veel gewandeld.
1: Ja. Nou, ik ben echt het omgekeerde van een wandelaar.
0: Oh ja?
1: Ik zit heel graag.
0: Op je scooter? Maar
1: ook.
0: Ja.
1: Ik zit in mijn praktijk en ik zit op mijn scooter.
0: En toch voel jij je wel goed, denk ik, Jeffrey, of niet?
1: Ik voel me uitstekend.
0: Maar wat is dan het verhaal dat je elke dag in ieder geval één rondje wandelen is goed voor je. En dat, daar voel je je ook beter door, wordt vaak gezegd. Klopt dat ook?
1: Dat schijnt volgens onze hersendeskundige wel zo te zijn. Allerlei wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat ook. Maar ik heb ter voorbereiding van ons gesprek heb ik het even voorgelegd aan AI. Ik heb AI gevraagd, is wandelen in Nederland niet een beetje op hol geslagen? En hier staat, de antwoord van AI is ja. Nou, wandelen in Nederland is volledig op hol geslagen en het komt... Dat is gekomen na de corona, of tijdens de coronapandemie.
0: Ja.
1: Waarbij er toch iets gedaan wordt en moet worden. En een rustige wandeling is geëvolueerd tot een prestatiegerichte lifestyle en hype.
0: Ja, oké. Dus dat is een beetje het op hol geslagen gedeelte. Maar als we dat nou even helemaal afpellen... want ik zie ook wel een beetje wat jij daarin ziet, Jeffrey. Maar gewoon puur, je pakt de voordeurklink, je doet hem dicht... je gaat een rondje lopen. Wat doet dat met jouw hersenen dan?
1: Het activeert het hele systeem. Het brengt gewoon je hele verterings... brengt het op gang. Het activeert, hè? Dus het activeert eigenlijk alles. Waardoor je bloed beter gaat stromen, waardoor je helderder gaat denken, waardoor je ook tot rust komt, omdat je in een kandans bent. Het is in die zin gewoon heel geestelijk heel gezond. Alleen, dat is natuurlijk een rondje wandelen is natuurlijk wat anders. Snap je dan die vierdaagse van Groningen?
0: Ja, dat is weer een ander verhaal. Maar dat is soms ook toewerken naar een doel, hè?
1: Ja, en daar gaan dan de smartwatches op. Er worden selfies gemaakt, er worden prestaties gepost op online.
0: Ja.
1: Dus dan is het ook een vorm van competitie.
0: Oké, maar zullen er niet morgen mensen verschijnen aan de start, Jeffrey, die het gewoon doen om te genieten van de omgeving? En tot rust te komen.
1: Is dat er heel veel mensen aan de start komen zonder dat ze getraind zijn.
0: Oh.
1: Want kijk, die vierdaagse is prima als je heel goed getraind bent.
0: Ja.
1: Maar als je ongetraind bent, dan lig je er na 10 kilometer al met je tong op de schoenen af.
0: Dus jij doet ook mee, begrijp ik?
1: Ik niet. Mij niet gezien.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dat geluksstofje, want zo wordt het ook wel eens genoemd... wat wordt geactiveerd en het feit dat het binnen je lichaam... allemaal wat beter gaat als je gewoon één keer per dag... of één keer in de twee dagen gaat wandelen. Dat heb jij niet nodig?
1: Heb ik niet nodig. Ik hoef alleen maar een gesprek met jou te hebben.
0: Ja. Moeten we het nog over hardlopen hebben, Jeffrey? Want zit daar verschil in?
1: Ja, wandelen is natuurlijk wel, snap je, dat is gewoon beter voor hardlopen is een gedreun aan je hele skelet. Snap je, dus dat is sowieso veel, veel ongezonder en dat zie je ook, want er zijn veel meer blessures. Dus wandelen is in ieder geval iets minder blessuregevoelig. En geeft ook je natuurlijk de kans om de wandelaar naast je gewoon daar iets mee te hebben of contact mee te leggen. Ja, misschien is... Ik zou er alleen aan meedoen, denk ik, als ik wat jonger was, om een leuk meisje uit te vogelen daar.
0: Oké, nou, dat is een goede eerste date dus, Jeffrey. Bedankt. Bedankt voor deze heldere inkijk in jou.
1: Ben je eenzaam? Wil je een vriendin? Doe mee met de Vierdaagse.
0: Jeffrey, bedankt. Tot volgende.

0: 1, 2, 3, 4. 1, 2. Beetje het ritme van wandelen, volgens mij. Als je dit een beetje de Alex Warren draait. Dat klinkt toch wel goed dan?
1: Klinkt zeker goed.
0: Ben jij zo'n wandelaar?
1: Ik vind wandelen op zijn tijd wel leuk, ja zeker.
0: Morgen dompelen we ons helemaal onder in het wandel... wondere wereld van het wandelen.
1: Likdoorns, blaren... Hielspoor. Nee, ja. Blije gezichten. Mensen die helemaal er klaar voor zijn, die de provincie gaan verkennen, die kilometers gelopen. Prachtig.
0: Ik heb er heel veel zin in. Ook leuk om weer eens vanaf de Grote Markt iets te doen.
1: Helemaal
0: in een glazen huis, begreep ik.
1: Lunchje met een eierbal.
0: Oh, ja?
1: Grote Markt.
0: Oh, heerlijk. Morgen dus vanaf de Grote Markt. Veel plezier met Karel zo. Mooi.

0: Kiss.
1: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
2: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
1: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
2: horen we hun verhalen
1: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
2: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
1: Kijk en luister morgen mee
2: bij RTV Noord.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
2: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in. Maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
0: werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
0: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
0: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Radio Noord. De middag door.
14: Met Karel Oosterhuis.
15: Ze was 20 jaar en iedereen geloofde heilig in haar. Haar debuut werd groots gelanceerd, kan niet anders zeggen. Maar het was het begin van een mooie carrière.

Kim Wilde op Radio Noord en The Kids in America. Maandagmiddag, goedemiddag. Ja, Kim Wilde, die had een monsterdebuut. En dat lag helemaal niet in de planning. Ze was in de studio, ze was koortjes aan het inzingen voor een liedje van haar broer. Die zou nou een plaat gaan maken. En de producer die zat door die banden heen te spitten, die zat te luisteren. Wat is er allemaal gemaakt, wat is er ingezongen? En toen trok hij een schuif open van het mengpaneel. En wat hoorde hij? Kim Wilde. Potverdorie, goede stem, moeten we iets mee doen. Ze heeft gelijk gezegd, Lievert, ik geef jou een platencontract. Wij gaan mooie dingen doen. En jouw broer die kan wel liedjes schrijven, jouw vader ook. Dus die hebben allemaal liedjes geschreven voor dochter schuine streep zus. En zo is het gekomen. Van de broer van Kim Wilde, qua zang niet zoveel gehoord meer. Maar de liedjes die hij schreef, die zijn om door een ringetje te halen. En dan de telefoon van Rutger. Die staat roodgloeiend. Iedereen wil hem boeken voor feesten en partijen. Het is ook niet zo gek, want hij heeft een liedje wat het hele land mee kan zingen.

McCartney op Radio Noten. Hope of Deliverance. Zometeen muziek voor je van de man die viraal ging op de socials. Een paar jaar geleden, omdat hij met een gospelkoor flashmobs ging doen. En dan niet gewoon op een plein, nee. Hij ging met het hele koor een restaurant in. En daar in één keer patsboom staan en dan zijn liedje zingen. Daar vonden mensen wat van. Ja, die vonden het mooi. En dat ging dus viraal op de socials. Dat liedje en die man hoor je zometeen. Maar eerst de man die bij ons viraal is gegaan, nog steeds gaat. Zijn naam is Harm Tabak, een van zijn hits.

van de flashmobs die dacht van hoe gaan we het liedje even de markt zetten? Hoe ga ik ervoor zorgen dat iedereen over mij praat op internet? Nou, dat is heel simpel. Met een gospelkoor gewoon op de stations, in de restaurants, overal waar je niet een flashmob zou verwachten. Daar deed hij de flashmob juist wel. Muziek voor je van Kylie Minogue. En die was niet zo lang geleden nog in Nederland tijdens de World Pride. Ze stond op het podium samen met Madonna. Naast elkaar heb ik ze gezien. En volgens mij verschilt het qua lengte niet zoveel. Is Kylie nog ietsjes kleiner dan Madonna? Maar voor de rest kunnen ze elkaar redelijk in de ogen kijken.

0: Op Radio Noord en I Should Be So Lucky. Nou, wij zijn allemaal lucky. Wij zijn gezegend. Want Edwin praat ons zo meteen bij met het laatste nieuws. Wat heb je voor ons?
1: Ik heb een potje vet al op de tafel gezet.
2: Ja, dat zou zomaar kunnen smelten. Daar komen nog meer dingen hoor op tafel.
3: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
4: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
3: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
4: horen we hun verhalen
3: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
4: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
3: Kijk en luister morgen mee
4: bij RTV Noord.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Het is 2:30. Tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Een
2: zware explosie. Ja, nee, zeker. Okay. Hij haperde wat, het systeem. Het had niks met die explosie te maken trouwens, hoor. Die was gisteravond bij het pand in de Waterstraat in Delfzijl. En dat zorgde voor behoorlijk wat onrust in de buurt. Omwonenden zijn aangeslagen en vrezen dat de daders opnieuw zullen toeslaan. De knal was door een groot deel van de stad te horen. En door die ontploffing raakte de voordeur en een deel van de voorgevel beschadigd. Een buurman met ervaring bij de brandweer pakte een brandblusser, doofde de eerste vlammen bij die voordeur. En niet veel later kwamen ook andere buurtbewoners in actie met emmerswater en kleine blussers. Het lijkt erop dat er sprake is van een gerichte aanslag op het pand, waarin onder meer een kapsalon en een mediabedrijf gevestigd zijn. De hitte zorgt voor maatregelen bij de Groningen Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. De 40 kilometer lopers gaan 30 kilometer lopen. Daarnaast worden de starttijden van alle afstanden met een uur vervroegd. Het geldt vooralsnog alleen voor morgen, zegt organisator André Pater.
13: Alle andere dagen blijven alle afstanden tot nu toe nog steeds van toepassing. Het is alleen uitsluitend voor de dinsdag. En dat heeft ook wel 3 redenen, hè? Want daar hebben we het vanmorgen heel kort over gehad. Maar joh, het wordt echt ontzettend warm. En de laatste update is dat de luchtvochtigheid ook echt heel hoog zou zijn. Dus het is erg benauwd voor sommige mensen. En daarnaast als derde is het ook nog eens zo dat er mogelijk onweer is tussen 4 en 5. Nou, daarom ook de reden dat we die starttijden allemaal inkorten. Want als er dan onweer komt tussen 4 en 5, dan is de uiterlijke start, de uiterlijke tijd dat je binnen moet komen is dan ook 4 uur. Zodat we dan iedereen veilig weer terug hebben.
2: Ook komen er 2 extra waterpunten langs de route. En de 3300 deelnemers hebben het verzoek gekregen luchtige kleding en een petje te dragen. De klimaatverandering treft ook de bomen op begraafplaatsen die worden beheerd door Groningen Kerken. Vooral essen en beuken leggen door het steeds drogere weer het loodje, zegt Mirjam van der Waard, die verantwoordelijk is voor het groenmanagement bij Groningen Kerken.
14: Onze kerkhoven liggen vooral op vierden, liggen hoog in het landschap. En je ziet dat die bomen steeds dieper hun vocht moeten halen. Vroeger hadden we ook heel vaak water in de grachten rond de kerken, maar die grachten staan veelal droog de laatste jaren. En dat maakt het voor het groen op de kerkhoven heel moeilijk. natuurlijk om daar water vandaan te halen. Dus dat is eigenlijk wat wij zien. Vervolgens zien we in de winters extreme regenval en zware stormen. En dan zien we toch wel dat we veel bomen het zwaar hebben.
2: Groningen Kerken kiest daarom nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te kunnen behouden. Ja, boeren langs de kust hebben door de drogere zomers ook steeds meer last van verzilting. Dat is een probleem, want groente, fruit kan niet zo goed tegen te veel zout. Maar één gewas laat zich niet kennen, quinoa. De afgelopen jaren zijn steeds meer boeren hier dit gaan telen. In Vierhuizen bijvoorbeeld. En vanaf deze maand ligt het in de schappen.
15: Dat is absoluut een belangrijke mijlpaal. Want als je in de supermarkt ligt, dan bereik je veel meer consumenten. En tot nu toe was het vaak zo dat er geleverd werd aan de horeca of aan de ingrediëntenindustrie. Maar in de supermarkt liggen is absoluut een doorbraak. Ja. Het aantal mensen dat quinoa eet is niet zo groot. Dus je kunt niet, je hebt niet iedereen stapt van de aardappel af. Dus de groei van de markt wordt bepaald niet omdat boeren het niet willen telen. Die willen allemaal graag wel telen. Maar de vraag in de markt moet dan nog iets groeien om nog veel meer boeren de kans te geven om dit te telen.
2: Zegt onderzoeker Robert van Loo van Wageningen University. Meer over dit verhaal ook op rtvnoord.nl.
0: Edwin, dank je. Dan naar het weer met Arma.
16: Vanmiddag is er flink wat zon. Met een motige tot vrij krachtige oostenwind wordt 27 graden op de wadden tot 31 graden verdere provinciën. Vanochtend en vannacht een minimum van 17 tot 19 graden in Meurt. Begint de dag met flink wat zon. Gewoon de wedderdag ontstond er ook stolpenwolken. De wind motig komt natuurlijk regels met 28, 29 graden op de wadden. En 35 graden verdere provinciën. Loopt er in de middag een grote wandenkans op een regen- of onweersbui.
0: Hamer, dankjewel. Zometeen maak je kans op mooie, lekkere prijs als je mee gaat spelen met plaatje over. En relaxte muziek van UB40 komt eraan. En Eternal. Samen met BB Winans. I want to be the only one. Hoi zo.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
19: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
20: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
21: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.

0: Lekker blazen op de sax en laat de hele boel maar lekker wegveden in een enorme bak met galm, galm, galm. Goed, iets heel anders. Geen galm, maar een doos met lekker droge worsten kan voor jou zijn als je meespeelt met plaatje over. Vandaag, in 2012, Stevie Wonder maakt bekend dat hij gaat scheiden van zijn tweede vrouw, Kay Millard Morse. Hij was 11 jaar getrouwd met haar. En het paar heeft onthuld dat ze al 2 jaar apart wonen en noemt de saaie, onoverbrugbare verschillen als reden voor de breuk. Niet leuk natuurlijk, scheiden. Maar omdat dat vandaag in 2012 in het nieuws kwam, vandaag wel Stevie Wonder in plaatje over.
1: Zo klinkt de plaat

0: Dit is De Vraag.
1: Met dat nummer van Stevie spelen we vandaag Superstition. De vraag voor een doos met lekkere droge worsten. Hoe noemde Stevie Wonder zichzelf toen hij zijn eerste liedjes uitbracht? Wat stond er destijds op de hoesjes? Was dat A, Boy Wonder? Was dat B, Little Stevie Wonder? Of C, The Big Wonder? Weet je het antwoord? Dan bel je me nu op 050-3188-288. 050-3188-288. Stevie Wonder was net begonnen met het maken van muziek, bracht singeltjes uit. En wat stond er destijds op de hoes? Hoe noemde hij zichzelf? A. Boy Wonder. B. Little Stevie Wonder. Of C. The Big Wonder. Als jij het weet, 050-3188-288. 050-3188-288. Is het goed? Ga ik je feliciteren? Gaan we Stevie Wonder laten horen voor heel de provincie en verder buiten. En jij kan jezelf verheugen op een mooie prijs. Een lekkere prijs. De slager pakt ze in en stuurt ze zo snel mogelijk naar je toe. Een doos met droge worsten. Als je mij het antwoord weet te geven op 050-3188-288.

0: Wat een mooi lief liedje met het zonnetje buiten. My Son op Radio Noord. En plaatje over ga ik spelen met Monique de Vries uit Zevenhuizen. Monique, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben jij een handige vrouw?
1: Ze zeggen van wel.
0: Oké, en wat is jouw klus op dit moment?
1: Nou, we hebben de kamer zijn aan het verbouwen. Er is een nieuwe vloer ingekomen.
0: Ja.
1: En alles is eruit en alle behangen eraf en nou ja, alle planten, kozijnen, noem maar op. Ja, dat moet allemaal opgeknapt worden, dus daar ben ik druk mee bezig.
0: En wanneer moet het klaar zijn?
1: Het liefst zo snel mogelijk, want ik heb de kamer en mijn bak zelf wel.
0: Dat geloof ik, maar je hebt een planning, denk ik.
1: Ja, zo'n beetje.
0: Nou, wanneer moet het klaar zijn?
1: Nou, ik hoop toch over een maandje dat alles er weer staat, maar...
0: En wanneer ben je begonnen met slopen en breken?
1: Ongeveer 2-3 weken geleden.
0: Oh, dan lig je wel op schema, denk ik, als ik het zo hoor.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. Monique, vandaag. Elke klusser is er gek op een doos met lekkere droge worsten. Kan je winnen, kan van jou zijn als je mij het antwoord weet te geven op die lastige vraag die ik je net stelde. Stevie Wonder, hoe noemde hij zichzelf toen hij zijn eerste liedje uitbracht? Was dat A, Boy Wonder? Was dat B, Little Stevie Wonder? Of C, The Big Wonder?
1: B, Little Stevie Wonder.
0: Little Stevie Wonder is het enige echte juiste antwoord. Gefeliciteerd, Monique. Die doos met droge worsten, die is voor jou. Ik wens je een fijne dag en succes met klussen.
1: Dankjewel, jullie ook fijne dag.
0: Doei doei.
1: Doei doei.

Stevie Wonder, zijn grote hit Superstition op Radio Noord. En Monique uit de Zevenhuizen, die wist het antwoord te geven. Die belde als de Wiedeweeg aan 050-3188-288. En zij is in haar nopjes, want zij kan straks klussen en een stukje worst nemen. Wil je ook een stukje worst winnen? Dan kan dat morgen tijdens Plaatje Over. Deze is van Louis Capel, die op Noord. Of veel

0: geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
9: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
4: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
12: Radio Noord. De middag door.
13: Met Karel Oosterhuis.
14: Is er ergens in de wereld een zonsverduistering, komt dit liedje altijd voorbij. Niet één keer, maar duizenden keren. Dan weet je al welke je gaat horen.

0: Miles Smith, Niall Horan op Radio Noord, Drive Safe. En als je kijkt naar de kaart van Groningen, alles rijdt door. Ja, vakantie natuurlijk. Ja, nee, maar ook de bruggen doen het gewoon. Alles gaat omhoog en naar beneden. Wil je dat niet zeggen, Oosterhuis? Niet jinxen? Oké. Dan hebben we het er verder niet meer over. Waar ik het wel over wil hebben, is dat je zo meteen Gronings goud krijgt. Maar eerst een liedje waarin zit. Hoeveel liedjes kan je opnoemen waarin zit? Eentje. Delight, Groove is in the Heart.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

Artie Barrett, Robin IJzerman, Groningsschout op Radio Noord. En van de week het verhaal gehoord van Artie. Die zei van ja, ik zocht een zangeres en die bleek gewoon in de buurt te wonen. Hoe toevallig, hoe mooi dat alles dan weer samenkomt. Straks muziek voor je van Queen, Breakthrough. En daar zit een verhaaltje aan vast, want de clip, dat was wel een spannende om op te nemen. Ze deden al hun stunt zelf. En die stunt?

Red Hot Chili Peppers op Noord en Snow, Hey Ho. Het verhaal van de mannen van Queen, Breakthrough, die zouden een clip opnemen. En ze dachten misschien wel leuk als we dat doen op een locomotief, een grote stoomtrein. Waar vinden we die? In Engeland. Dus zij bellen van jongens, kunnen we die stoomtrein lenen? Dat kon, dat is geen probleem. Ja, één dingetje, we willen hem graag een ander kleurtje geven, rood. Was ook geen probleem, dus de trein werd rood geschilderd. Grote kar erachter en daar stond de hele band op te spelen en te playbacken. Dan denk je, ja, maar is dat niet zo spannend? Jawel, want als zo'n trein met 50 à 60 km per uur rijdt en je staat er bovenop, doet ook met iets te gebeuren, dan lazen je eraf. Is niet gebeurd. De mannen hebben achteraf gezegd van, ja, dat was toch van al die clips die we hebben gemaakt, was dit wel een van de meest spannende om te doen. Wetende, als je daar staat te spelen, je doet alsof je muziek maakt en je kijkt als naar beneden. Oh, dan is 60 km per uur op een trein best wel snel. Vraag ik me af, wat zouden de mannen van de start denken als ze telefoon krijgen van Lucas en Gea en die zeggen van ja, we willen graag een stoomtrein lenen. Kunnen we hem ook even rood schilderen voor de clip? Ik weet niet of ze dat voor elkaar krijgen. De mannen van Queen destijds wel. Dit is Breakthrough.

Queen op Radio Noord, een breakthrough. En de a cappella delen lijken al een beetje op een stoomtrein. Volle snelheid, niet te stuiten, we denderen door met muziek van Janet Jackson, When I Think of You. Zometeen Edwin met het laatste nieuws waar het over gaat. Vertelt hij zo.

0: And when I think of you. Het laatste nieuws uit Stad Ommeland. Edwin gaat ons zo bijpraten, maar waarover eigenlijk?
1: O jee.
2: Ja. Dat is niet best. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
0: 3:58. Hoogste tijd voor het laatste nieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Geldt nog steeds code geel in onze provincie vanwege de hitte. Die waarschuwing geldt tot en met morgenavond. Temperatuur kan op beide dagen oplopen tot rond de 32 graden. Vanwege die hoge temperatuur is ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Daarmee moeten kwetsbare groepen zoals ouderen en kinderen beter beschermd worden. De terrassen in de stad Groningen mogen vanwege de hitte langer open blijven tot 3:00 vannacht, zowel vandaag als morgen. Terrassen buiten het centrum mogen tot 2:00 open blijven. De bomen op begraafplaatsen van Groningen en kerken kunnen slecht tegen het steeds warmere en drogere klimaat. Vooral essen en beuken leggen het loodje. Groningen kerken kiest daarom nu voor andere boomsoorten om toch het groen op die begraafplaatsen te behouden. Daarbij wordt gekeken naar een mix van inheemse en niet-inheemse bomen, vertelt Mirjam van der Waard van Groningen kerken.
9: We hebben bijvoorbeeld een aantal jaren geleden op ons kerkhof in Woltersum een Oosterse amberboom aangeplant. Die heeft bijvoorbeeld geen last van aantastingen en is minder vatbaar voor ziektes en plagen. Maar ook een dodoens iep, want de iep verdwijnt ook uit het Groninger landschap door de iepziekte. En deze iep, dat is een cultivar van de Hollandse iep en een Himalaya iep. En dat is een hele sterke iep en die is niet gevoelig voor die iepziekte. En zo kijken we wel een beetje van hoe krijgen we ook weer bomen die verdwijnen uit het Groninger landschap, hoe krijgen we die weer een beetje terug.
8: In Noord-Duitsland is de zogenoemde Speed Week begonnen. De hele week wordt er veel geflitst en gecontroleerd op onder meer snelheid en bumperkleven. Waar de flitsers staan, wordt vooraf niet kenbaar gemaakt. Bij de vorige Speed Week in april dit jaar werden duizenden verkeersdeelnemers beboet. En een wurgslang in je potgrond. Het overkwam Ilse Zomerman in Scheemda.
10: Dus ik doe die zak open, ik scheur hem verder open en ik denk, daar zit geen potgrond in, maar een slang. Ik heb niet heel veel verstand van slangen, maar ik weet wel dat dit geen klein slangetje was. Want je zag eigenlijk gelijk wel hoe dik die was en wat voor kleuren die had. En vlekken ook. Toen ben ik eigenlijk gelijk naar binnen gerend. Heb ik mijn ouders gebeld, want die wonen hier in de buurt. Ik denk, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Dus dierenambulance ook gebeld. En die gaven aan van, ja, goh, wij hebben eigenlijk niet echt tijd om langs te komen. Ik denk, ja, ik heb eigenlijk niet echt tijd om deze slang hier te hebben.
8: Ja, over een uur meer hierover.
0: Ik ben benieuwd. Edwin, dankjewel. Dan het weer, Harma.
1: Vanmiddag is er flink wat zon. Met een motige tot vrij krachtige oostenwind wordt 27 graden op de water tot 31 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht een minimum van 17 tot 19 graden in Muiden. Begint de dag met flink wat zon. Gewoon de weg ontstond er ook stolpenwolken. De wind motig komt uit zuidelijke richtingen met 28, 29 graden op de water. En drijft aan dat de graden verder de provincie in. Loopt er in de middag een grote wandenkans op een regen- of onweersbui.
0: Hammer, dankjewel. Muziek van Mannen met Baarden. ZZ Top hoor je zometeen. En One Republic onderweg met Run.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: Wist u jouw aan nijen uitdaging? Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
14: Komst toe onze team in Gunn Verstagen? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.

Hey, arme jij, dan zit je op de A7 en dan rij je 100 km per uur. En dan hoor je ZZ Top op de radio. En dan wil je eigenlijk harder, maar dat mag niet. 100, je mag maar 100. ZZ Top en Give Me All Your Lovin'. In de clip, de 1933 Ford Coupé, de Hot Rod. Is dat een prop? Is dat een ding wat uit een museum komt? Nee, dat ding, die auto, die legendarische auto, is van Bill Gibbons. En Bill is gek op oude auto's, die heeft er meer thuis. Heeft hij weer een idee en dan zegt hij tegen iemand die auto's kan bouwen... of joh, ik wil het zus, ik wil het zo, gaan we maken. Hij heeft geld zat, dus hij kan doen en laten wat hij wil. En toen het wagentje voor het eerst werd gebruikt in de videoclip... ja, toen was het gelijk een iconische auto. Die wordt ook nooit weer verkocht. Die blijft altijd in het bezit van Bill Gibbons. Muziek zometeen van Joe Cocker met een prachtig liefdesliedje. Echt heel erg mooi. Dit is De Bouwse, Magnetic op Noord.

Zo mooi, zo lief, zo ongelooflijk breekbaar als hij op zijn tenen staat en het laatste zinnetje uitspreekt. Joe Cocker en You Are So Beautiful. Zometeen vertelt Maartje wat er allemaal gaat gebeuren in Studio Groen. Dit is Alicia Keys.

0: Alicia Keys op Radio Noord, If I Ain't Got You. Als we Maartje niet hadden, Bliksem, dan hadden we een uitdaging tussen 4 en 6.
1: Ja, inderdaad. Maar ik ben er wel.
0: Je bent er wel. Dus
1: goedemiddag.
0: Dus wat dat betreft geen uitdaging. Ja. Wel vorstelijk genieten zometeen op de radio tussen 4 en 6 met de volgende onderwerpen.
1: Nou, we gaan het hebben over de explosie in Delfzijl. En we hebben nog een wat luchtiger item van het afgelopen weekend. Een muzikaal item uit Sellingen. Gaan we nog eventjes lekker van nagenieten. Topo gaan we doen. Lachlijn heb ik mee. Alles zit er eigenlijk wel weer in.
0: En die hele grote fles zit vol met koffie?
1: Vol met koffie? Nee, dit is het water. Maar ik heb wel veel koffie gehad.
0: Oh, oké. Okay. Wou je nog een bakje?
1: Ik heb een beetje bijkomen van het weekend ook zelf.
0: Wou je nog een bakje?
1: Nou, dat kan nog even doen.
0: Ga ik een bakje voor je regelen. En muziek die je gewoon heel hard moet horen. Dus net als sterke koffie, warm drinken en hard afspelen. Dit is ELO en Don't Bring Me Down. Tot morgen.

0: deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28... Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer, zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan het nieuws uit Groningen. Je krijgt de hoofdlijnen natuurlijk van Edwin.
11: De zware explosie bij het pand in de Waterstraat in Delfzijl gisteravond zorgt voor grote onrust in de buurt. Omwonenden zijn aangeslagen, vrezen dat de daders opnieuw zullen toeslaan. Extra maatregelen bij de Groningen Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. De starttijden van alle afstanden worden met een uur vervroegd. Aan de andere kant van de dag, terrassen in de stad Groningen mogen vanwege de hitte langer open blijven tot 3 uur vannacht.
12: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van een hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Je leeft bewust en eet gezond. toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Studio Grun.
16: Met Maartje Ettema.
17: Een zonovergoten begin van een nieuwe week. We gaan natuurlijk op pad in de provincie met Topo van Grun. En zo meer nieuws over een explosie in Delfzijl.

0: Dancing in the Dark. Bruce Springsteen natuurlijk. En we gaan ook meteen even kijken of we ook kunnen bruisen op de weg. Dat weet Remco. Goed.
1: Ja, je kan lekker doorbruisen vandaag. Het is rustig op de wegen in de provincie.
0: Lekker die vakantiewegen. Hè? En we hebben ook vakantieweer erbij, Harma.
2: Nou, zeker.
0: Niks meer aan doen, hè?
2: Ja, het is, ik vind dit prima zo. Dit wil ook nog wel. Ondanks dat het wel tropisch is. Het is 27,5 graden op de Wadden op dit moment. En zo'n 29,5 tot 30 graden op dit moment. 30,5 graden verder de provincie in. Er komt nog een beetje bij. Want tegen nu of 5 is volk de hoogste temperatuur. En de luchtvochtigheid die is op dit moment nog leeg. En dat maakt het allemaal drooglijk. Maar dat zal meer een heel ander verhaal zijn. En daarbij komt er in ook nog een aantal grote bomen op. Dus ja, dat wordt meer toch wel een andere situatie. Met loter op de dag in. Misschien wel wat verfrissend regen of onweer. Nou, voor de komende uren in ieder geval. Ja, de zon er nog gauw bij. Vanoven, maar een uur of acht. Nou, dan ligt die temperatuur ook nog wel. Boven de 24 graden, zeker wel. En in loter vanoven en vannacht met vrij helder weer. Een minimum van 17 tot 19 graden. Maar de begint de dag met flink wat zon. In de loop van de dag ontstonden wat stolpenwolken. De wind wordt motig uit zuidoost draait, zuidwest. En de luchtvochtigheid die gaat dus flink omhoog. En de temperatuur 29 graden op de Wadden. En drijfwaan naar de grote verdere provincie. En in de loter in de middag en om wordt de kans op een regen- of onweersbui groter.
0: Oeh, en die is dan ook wel weer welkom.
2: Ja, die is eigenlijk wel welkom. Dat moet eigenlijk de verkoeling gewoon brengen.
0: Nou, we hopen erop, Harma. Dankjewel. Tot,
2: jo, tot zo.
0: Ja, het wordt morgen weer echt nog weer een stukje warmer dan vandaag.
1: Oeh.
0: Ben jij meer van de zomers of van de winters?
1: Ja, toch wel zomers. Maar boven de 30 graden wordt
0: is
1: wel extreem. Ja, weet je, 28, dat vind ik prima.
0: Dat is de ideale temperatuur?
1: Ja, precies. 28, dan heb je ook geen wind nodig om een beetje af te koelen.
0: Lig je nou graag bij het zwembad? Ga je nog even activiteiten doen?
1: Ja, een beetje van beide. Even een rondje te fietsen, inderdaad. Daarna nog even zwemmen. Heerlijk.
0: Fietsen, wandelen.
1: Ik ga toch al meer fietsen.
0: Want ik heb nog een mooie vierdaagse voor jou in de aanbieding anders morgen. Oh. Je denk ik net redden. Ben je hier om 4 uur weer?
1: Ja, dan moet ik wel heel erg opschieten. Hè? Moet ik wel flink doorlopen.
0: Even kijken of we Remco nog zover kunnen krijgen voor morgen.
1: Oeh.

0: Begin van de jaren 90 brachten ze deze uit. Het bleef hun grootste hit, Fortune Fairy Tales van Lois Lane. Ja, bij een winkelpand aan de Waterstaat in Delfzijl was gisteravond een explosie. Een knal die voor een heel groot deel van de stad te horen was. Verslaggever Rick Russen kan ons hier meer over vertellen en is inmiddels aangeschoven. Goedemiddag, Rick.
1: Goedemiddag.
0: Wat is er gebeurd?
1: Ja, het was inderdaad een enorme knal. Zo even rond 22:30 gisteravond in het centrum van Delfzijl. Het bleek dus te gaan om een explosie. Een explosief dat afging bij een kapperszaak. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Maar er was natuurlijk wel schade aan het pand. Al viel de schade ook wel relatief gezien mee. Mede omdat omwonenden er snel bij waren. Zo was er een buurman, die werkt ook zelf bij de brandweer. En die kwam al heel snel met een brandblussertje aanzetten om de brand, want er ontstond natuurlijk wel een enorme brand, te blussen. En daardoor bleef de schade eigenlijk vrij beperkt.
0: Wat een geluk dat je dan een buurman als brandweerman hebt.
1: Ja, zeker. Ja,
0: maar echt een enorme knal met veel vuur tot gevolgen dus.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat is daar de achterliggende gedachte geweest?
1: Ja, dat is een goede vraag. De politie is natuurlijk direct een onderzoek gestart. Ze hebben camerabeelden opgevraagd. Hebben met buurtbewoners gesproken. Er is nog niemand aangehouden. Ze kunnen ook nog niks melden over de exacte aanleiding van het incident. Buurtbewoners zelf zijn natuurlijk enorm geschrokken. Ik sprak een buurvrouw die zegt, ja, ik deed daarna geen oog meer dicht. Echt bang van of er niet nog een aanslag zou plaatsvinden. Ze zei ook van, het was een enorme chaos op straat zo even na die explosie. Kan ik me voorstellen. Het lijkt ook een gerichte actie te zijn, omdat de daders een fles met benzine hebben gebruikt. En aan die fles was dan een zwaar explosief, zwaar vuurwerk geknoopt. Een van die constructies is afgegaan, maar er was er nog een tweede bom. En die is gelukkig niet afgegaan, want dan had de schade nog groter kunnen zijn. En die buurvrouw zei ook tegen mij van, ik denk dat de plannen van de daders anders waren, omdat het volgens haar de bedoeling was het hele gebouw in de hens te steken. En we mogen van geluk spreken dat dat niet gebeurd is.
0: Nee, ik heb foto's gezien. Hè? Dat pand, dat staat er nog. Maar goed, het is wel die grote explosie geweest. Ik heb natuurlijk een super onveilig gevoel.
1: Zeker, ja.
0: Wat doet dat met die buurtbewoners?
1: Ja, ik heb dus de bewoners of de eigenaren van het pand niet zelf gesproken. Die waren vandaag helaas onbereikbaar. Maar de buurtbewoners die ik sprak zeggen allemaal wel van, eigenlijk is dit een straat, hè, midden in het centrum, waar niet veel gebeurt. Ja, je hoort wel eens een vuurwerkje ontploffen of zo. Maar dit was wel iets erger. Echt een enorme knal. En ze zeggen ook, dit doet wel iets met je gevoel van onveiligheid. Een van de buren zegt ook van, ik ging eigenlijk direct na de explosie op Funda kijken, want ik wil hier weg. Ik krijg in september een kleine. Ja, die moet dan eigenlijk aan de kant van de straat slapen, maar dat wil ik liever niet. Die zegt, ik wil hier zo snel mogelijk weg. Want de volgende keer komen ze misschien met zwaarder geschut en dan kan het heel anders aflopen.
0: Natuurlijk vreselijk als je moet wonen met die angst. Heeft de politie al verdachten in beeld?
1: De politie verspreidde eigenlijk vrij snel na de aanslag op Burgernet een signalement van 2 mogelijke verdachten. Maar wat ik zei, er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. Ze hebben dus wel verdachten op het oog. Maar ze zijn nog bezig met het analyseren van al die camerabeelden. Alle mensen die daar een deurbelcamera hebben. Misschien beelden hebben van het incident. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er niemand gewond is geraakt. En dat het relatief meeviel met de schade. Het is niet dat het hele gebouw gelukkig ontploft is. Als er meer nieuws is, dan zullen we het ongetwijfeld snel weten. En dan melden we het hier.
0: Goed, wordt vervolgd dus. Verslaggever Rick Russen, dankjewel.

0: Smeer je goed in. Lekker overal factor 50. Het is warm vandaag om erop uit te trekken. Maar wel de moeite waard.
1: Ja, zeker. Het zonnetje schijnt lekker. Mooi weer om te fietsen, denk ik. Zeker. Al zou ik het eerder 's ochtends doen dan nu op het heetst van de dag.
0: Ja, goed. Dan is dit een tip voor morgenochtend.
1: Ja, eigenlijk wel, hè. Moeten we eerder Studio Grunnen doen. Goed, ja, vandaag zijn we in een klein dorpje met veel bijzonderheden. We zijn aangekomen in Noordwolde. En dat is niet te verwarren met het Friese Noordwolde. Als ik het ging opzoeken, dan kom ik daar terecht.
0: Zo spreek je dat uit. Jij bent Fries, toch?
1: Ja, ik ben Fries.
0: Noordwolde.
1: Noordwolde, ja. Nee, we zijn in het Hoge Land, vlak boven stad Groningen. En dit dorp heeft 135 inwoners. Ja, de naam komt eigenlijk simpelweg van dat het 1,5 kilometer ten noorden van Zuidwolde ligt. Nou vind ik dat wel te makkelijk. Dus ik ben er even wat verder in gedoken. We hebben natuurlijk ook het deel Wolde. En dat betekent woud. Nou, meestal wordt dat geïnterpreteerd als een bos wat daar zou hebben gestaan. Maar het is waarschijnlijker dat het een moeras is geweest. En dat het meer verwijst naar een woud van riet. Beetje hetzelfde als de Biesbos, wat helemaal geen bos is. Nou, het dorp heeft ook een best bijzondere kerk. Zullen we daar zo meteen even induiken?
0: Helemaal goed. Als jij nu al meer weet over Noordwolde, dan kan je je laten horen op 050-3188-288. Vinden we leuk. En dan gaan we straks luisteren naar Noordnieuws, naar muziek van Rondé.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Worden. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Mooi Maartje. De politie heeft gisteren op last van de burgemeesters van de gemeenten Eemsdelta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Rond het middaguur kwamen ongeveer 200 personen met tientallen voertuigen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en daar burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen personen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie vervolgens in. In totaal zijn er 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. En zijn er meerdere bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. 1 persoon is aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. Extra maatregelen bij de Groningen Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. Vanwege de hitte gaan de 40 kilometer lopers 30 kilometer lopen. En daarnaast worden de starttijden van alle afstanden met een uur vervroegd.
9: Dat is natuurlijk wel een hele zware beslissing. Dat vonden we zelf ook wel lastig om te maken. Niet voor niks dat we hier draaiboeken voor hebben. Daar staan dit soort keuzes ook in. Het is ook wel, vind ik, echt belangrijk dat wij deze keuze voor de wandelaar maken. Want ik kan mij heel erg voorstellen, zou ik zelf ook doen, dat jij uit een enthousiasme zegt, joh, maar dat kan ik wel. Maar wij vinden het toch wel professioneel, of in ieder geval onze plicht, door te zeggen, we gaan toch zeker wel iedereen daarin beschermen. Want let op, ze moeten daarna nog 3 dagen.
8: Zei organisator André Pater. De vaccinatiegraad in onze provincie daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Dat concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het RIVM. De landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is opnieuw licht gedaald. Ook neemt het aantal kinderen dat niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma toe. Volgens de WHO is een vaccinatiegraad van 90% tot 95% nodig om de verspreiding van infectieziekten te beperken. In Groningen is de dalende trend al zichtbaar sinds 2015, meldt de GGD. De vaccinatiegraad tegen HPV en meningokokken is wel iets gestegen. Boeren langs de kust hebben door de drogere zomer steeds meer last van verzilting. Dat is een probleem, want groente en fruit kunnen niet goed tegen te veel zout in de bodem. 1 gewas laat zich niet kennen, quinoa. Afgelopen jaren zijn steeds meer boeren hier dit gaan telen, in Vierhuizen bijvoorbeeld. En vanaf deze maand ligt het in de schappen.
10: Dat is absoluut een belangrijke mijlpaal. Want als je in de supermarkt ligt, dan bereik je veel meer consumenten. En tot nu toe was het vaak zo dat er geleverd werd aan de horeca of aan de ingrediëntenindustrie. Maar in de supermarkt liggen is absoluut een doorbraak. Ja, het aantal mensen dat quinoa eet is niet zo groot. Dus je kunt niet iedereen stapt van de aardappel af. Dus de groei van de markt wordt bepaald niet omdat boeren het niet willen telen. Die willen allemaal graag wat telen. Maar de vraag in de markt moet dan nog iets groeien om nog veel meer boeren de kans te geven om dit te telen.
8: Zegt onderzoeker Robert van Loo van Wageningen University. En een wurfslang in je potgrond. Het overkwam Ilse Zomerman in Scheemda. Ze belde de dierenambulance.
11: Ja, die kwamen niet langs. Dus ik was doorverbonden naar een kinderboerderij ergens in het andere deel van het land. En die zeiden, waarom bel je ons? Ik zeg, ja, ik ben met jullie doorverbonden. Hij zegt, ja, maar wij doen hier niks mee. Dus toen dacht ik, en nu? Toen maar de politie gebeld. Dan ga ik gewoon de politie bellen.
8: En over een uur meer.
7: Oké, je zou het maar hebben. Helemaal rotschrikken.
8: Ah, het is een wurfslang.
7: Ja? Goed, weer dus voor slangen en voor quinoa, allemaal dat soort dingen. Ja, meer weer van Harma.
12: Vanmiddag is er flink wat zon. Met een motige tot vrij krachtige oostenwind wordt 27 graden op de Wadden tot 31 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht een minimum van 17 tot 19 graden in Meurt. Begint de dag met flink wat zon. Gewoon de weddendag ontstonden er ook stolpenwolken. De wind motig komt uit zuidelijke richtings met 28 tot 29 graden op de Wadden. En draai vaart dat de graden verder de provincie in. Loopt er in de middag een grote wandenkans op een regen- of onweersbui.
13: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
14: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloen.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
16: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
18: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: altijd goed. Marco Borsato met Binnen. Ja, je kan ook binnenlopen, want we geven ongelooflijk veel mooie prijzen weg in de Lachlijn.
1: Ja, het tegeltje kun je winnen natuurlijk.
0: Eigen liedje erin.
1: Jouw nummer inderdaad in de playlist. Ja. Nou, dat wil je toch? Misschien wel Marco Borsato.
0: En zo'n coole tas.
1: Oh, die wil je ook hebben.
0: RTV Noord Fanny Pack. Nou is natuurlijk de vraag. Ga jij een beetje helpen? Of zeg jij, dat doe ik pas morgen?
1: Zullen we vandaag gewoon een hintje doen? Het is al warm genoeg. Mensen hoeven niet meer zo hard na te denken.
0: Heel klein, gewoon weet je, is het een man of een vrouw of is het een Groninger, zoiets.
1: Ja, wat wil je het liefste weten, maatje?
0: Ik wil het liefste weten of het een Groninger is.
1: Is het een Groninger? Het antwoord op de vraag is nee. Het is geen Groninger.
0: Een BN'er zoeken we dus.
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, we doen geen internationale lachen. Dan wordt het echt een te groot zoekveld.
1: Zou ook wel eens een keer leuk zijn. Maar nee, deze keer inderdaad een BN'er.
0: Een BN'er. Dus, toch ja, weer een BN'er.
1: En geen Groninger.
0: Nee. En dat kan inderdaad samengaan, maar het is nu niet zo. En we weten dus niet of het een man of een vrouw is. Dat vind ik wel leuk, want elke dag wisselt het weer, hè?
1: Ja, het gaat alle kanten op. Er is nog niet echt een lijn in te trekken. Ja, er waren veel Groningers ingestuurd. Dat is het dus sowieso niet. Dus die kan je allemaal van je lijstje afhalen. Maar goed, dat brengt misschien wel weer nieuwe ideeën.
0: En alleen Simone Kleinsma is geen Groninger, tot nu toe genoemd. Dus ze is alweer van alles mogelijk. De lach klinkt zo. Waren we ook nog eventjes vergeten. Is het een man? Is het een vrouw? Weet jij er een naam bij? Dan kun je nu gaan bellen. 050-3188-288. Zal ik nog even een keer laten horen. Ja, ik hoor er wel wat in. Maar ja, goed, ik weet ook wie het is, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dat is niet heel erg. Wil jij die prijzen winnen deze maandag? Je hoeft alleen maar even de telefoon te pakken en 050-3188-288 in te typen.

0: zonder twijfel een van de meest gespeelde nummers op Guitar Hero. Daar was ik vroeger echt helemaal gek op. Met zo'n echte nepgitaar en dan aan je spelcomputer hangen. En dan lekker dit nummer proberen te doen. Voor als je geen echte gitaar kon spelen. Ik vond het een leuk spel, maar we doen nu een heel ander spel. We spelen namelijk de Lachlijn met Anneke Rijkens. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, maatje.
0: Uit Grote Gast.
1: Uit Grote Gast,
0: is
1: ja.
0: Is het daar ook lekker warm?
1: Daar is het behoorlijk warm, ja.
0: En wat doe jij dan als het zo warm is?
1: Nou, ga ik 's morgens lekker zwemmen.
0: Oh, heerlijk.
1: In ons prachtige zwembad, de Wolfzoom, hè.
0: Is dat buiten?
1: Dat is buiten, ja natuurlijk.
0: Ja, god, wat een domme vraag van mij. Sorry, Anneke.
1: Ja, geeft niks hoor. Nee, dan gaan we lekker om 7:30 heen. En,
0: heerlijk.
1: Nou, dan help ik even een buurvrouw en dan ga ik even lekker niksen. Ik heb een mooi boek.
0: Oh. Ja, klinkt als een topdag.
1: Ja, en even de poesjes verzorgen van mijn zoon en schoondochter, want die zijn op vakantie.
0: Oh, dat is top dat je dat doet. Dat is altijd fijn. Ik zoek ook wel eens zo iemand.
1: Ja. Ja, dan moet ik te ver weg, hè.
0: Ja? Is het ver?
1: Nee, ik fiets even naar Lutjegast of ik rijd naar Lutjegast. Nee, maar jij woont toch in Veendam?
0: Ja, zo, nee, maar ik, ja, dat je bij mij komt doen. Maar ik bedoel, ik heb ook wel eens een moeder of een schoonmoeder die even mijn katten eten komt geven. Daar ben ik altijd heel blij mee.
1: Ja, dat moet je ook wezen.
0: Ja, dat is een topservice.
1: En ze zijn ook heel blij met mij, hoor.
0: Jawel, hè?
1: Ze geven kopjes en ze spinnen en... Och, ik blijf aan het aaien.
0: Wat heerlijk. Nou ja, ik ben wel jaloers op jouw dagje. Kan er misschien nog iets beter maken door er een mooie prijs tegenaan te gooien?
1: Ja, dat zou heel... Want ik heb nog nooit eerder gebeld, maar ik dacht in één keer dat is een...
0: Oh, wat goed. Dus je hebt nog nooit eerder gebeld, dus dan heb je sowieso nog nooit eerder de Lachlijn gewonnen.
1: Nee.
0: Het zou een mooie score zijn, 100% als jij de eerste keer belt en het meteen goed hebt.
1: Ja, nou ja, goed. Ik hoop het, laat ik het zo zeggen.
0: Je weet het niet, hè. Ik ga hem dan nog wel speciaal voor jou even een keer laten horen, Anneke. Dit is hem. En wie lacht er zo?
1: En ik dacht dat het Patty Bart was.
0: Patty Bart? Dat is absoluut een BN'er. En dat is ook een naam die we nog niet gehoord hebben bij deze lach.
1: En het is geen Groningse.
0: Het is geen Groningse. Oh, en ik had het je... ook echt gegund, lieve Anneke. Maar het is hem niet.
1: Nee dus.
0: Nee. Helaas, maar niet getreurd, hè. Gewoon volhouden.
1: Ja, tuurlijk. Ik wens iemand anders veel succes.
0: Deze gaan we gewoon op de lijst zetten van foute namen. En dan proberen we het later weer.
1: Oké.
0: Goed zo. Groetjes, hè.
1: Ja hoor. Doei.
0: Hoi.

0: Streetlife van de Crusaders. Ja, we gaan ook even de straat op. De straat van Noordwolde.
1: Ja, want daar zijn we vandaag in de topo. En Gerard stuurde het ook al. Ja, die kerk van Noordwolde is een beetje opvallend. Is in de 13e eeuw gebouwd. Maar in 1639 kwam er een verbouwing. De kerktoren die werd verhoogd. En er kwam een opvallende siepel op de toren. Dus een uivormig ding daarbovenop. En het is de enige in de provincie die dat heeft.
0: Dus in plaats van een haan?
1: Ja.
0: Windhaan hadden ze een siepel.
1: Een siepel. Een ui op de toren. Ja, er zat geen diepe reden achter de siepel. De ontwerper vond het gewoon mooi. Nou, zelfs in die tijd kon dat dus al. Voor scholen en winkels, dan moet je uitwijken naar Bedum of naar Groningenstad. Maar wat er wel in Noordwolde te vinden is, het kleinste museum van Noord-Nederland. 83... Geen vierkante meter, maar 83 liter. En het heeft elke 6 weken ruimte aan 1 kunstwerkje. En dat zijn al van wisselende kunstenaars. Dus als je een keer in Noordwolde bent, kijk even in het kleinste museum van het noorden.
0: Wat leuk, met maar één ding kun je bekijken.
1: Ja, er is 1 ding tegelijk. Ja, meer ruimte is er gewoon niet.
0: Vind ik leuk.
1: Ja, het is een soort glazen hokje. En daar staat dan dat kunstwerk 6 weken lang in. Ze hebben ook nog een actieve amateurvoetbalvereniging met hun eigen sportcomplexje aan de Noorderwolderweg. En ook vlakbij Noordwolde ligt de Ellerhuizerbrug die over het Boterdiep naar Bedum gaat. Bijzonder aan die brug is dat hij maar 1 balansarm heeft vanwege de scheve overbrugging. En voor 1940 werd dat type brug eigenlijk nauwelijks toegepast. En daarom is de brug beschermd als rijksmonument.
0: 1 balansarm? Die gaat dan zo diagonaal eroverheen?
1: Precies.
0: Moet wel, anders dan kan hij hem denk ik niet houden.
1: Nee, precies. Dan komt het niet goed. Dan hebben we een brug in het water. Dat werkt niet helemaal.
0: Nee, hij moet over het water. Ja, 050-3188-288. Als je meer weet over Noordwolde. We weten nu al van de Siepel en er staat een museum, een bijzondere brug. Nou ja, misschien is Remco nog iets vergeten. Je kan hem even op weg helpen. Op ons wel bekende nummer. Dit is Alison Moyet. Is This Love?

0: lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahlers vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
8: Ismaël de Bruij met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken. En die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilden ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En hier natuurlijk ook nieuws uit Groningen. Edwin heeft de hoofdlijnen.
10: De politie heeft gisteren ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Dat gebeurde bij het Metaalpark in Farmsum, even later in Eemshaven. Meer dan 100 voertuigen, meer dan 80 personen zijn gecontroleerd. De vaccinatiegraad in onze provincie daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. De afvalbrengstations in de gemeente Groningen die sluiten morgen al om 12 uur vanwege de verwachte hitte. Daarnaast wijst de gemeente op haar website op gratis koele binnenruimte, waar inwoners mogen morgen terecht kunnen als het thuis nou te warm wordt.
9: Dat is top, maar je wilt toch ook niet met dit weer naar de vuilstort en je huis leegruimen. Daar is toch geen weer voor?
10: Je zou er ook niet moeten werken.
9: Nee, precies. Even uitstellen.
11: Wist u jouw nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de eerste logietechniek. Wilst u werken in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
12: 3, 2, 1, 5. Sale Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
11: Kom stoer onze team in gun verstaan. Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
19: Met Maartje Ettema.
9: Ja, terwijl de maandag er bijna op zit, gaan we zo nog even nagenieten van een muziekfeest in Sellingen afgelopen weekend. En we gaan aan de wandel. Morgen begint namelijk de Groningse Vierdaagse.

0: prachtige samenwerking natuurlijk tussen Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie, hoorde je. En dan gaan we eens eventjes kijken naar ons onderwerp voor Wat vindt toe zometeen? Dat ben jij, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja,
0: kijk maar aan van wat heb je dan?
1: Ja, sorry, ik moest even. Ik zat lekker naar mijn banaantje kijken. Die ga ik zo meteen even opeten.
0: Ook,
1: ja,
0: nee, wat, ook belangrijk.
1: Wat vindt toe? Morgen begint natuurlijk de wandelvierdaagse.
0: Ja, je zou er iets over gehoord kunnen hebben hier.
1: Ja,
0: op de
1: precies.
0: Zender.
1: Af en toe. Hè, ja? het kan je eigenlijk bijna niet ontgaan zijn.
0: Zeker niet.
1: Nou, dan heb je de opties tussen 20, 30 of 40 kilometer. Dan wordt die 40 kilometer morgen natuurlijk ingekort voor 30. Maar zelfs 30 is nog wel een eindje. Dat doe je wel even een paar uur over. Ja, wat doe je dan tijdens het wandelen, zodat je je niet gaat vervelen?
0: Ja, is dat ook al nodig? Maak tijdens iPad mee of zo?
2: Ja, precies.
3: Nee, helemaal niet. Gewoon wandelen. Kijk om je heen. En je praat vanzelf met andere mensen die met je meelopen.
1: Ja, maar vergeet niet dat we in een iPad-generatie zitten, hè?
3: Ja, maar zie je bij de wandelaars niet veel, hoor.
1: Oké, gelukkig.
0: Ik heb dat ook helemaal niet, dat ik me verveel. Ik moet wel zeggen, ik vind wandelen met een hond...
1: Is wel leuker.
0: Ja, want Stefan en ik gingen wel eens wandelen op een zaterdagmiddag. Maar nu we die hond hebben, gaan we voortdurend. En dan heb ik daar gewoon genoeg vertier aan.
1: Ja.
3: Maar
1: ja.
3: Zo'n 40 kilometer zou ik een hond niet meenemen.
0: Nee, dat kan dus voor morgen geen advies. Nee. Maar gewoon kleine stukjes wandelen. Ja, ja. 40 kilometer is volgens mij voor niemand goed.
3: Nee, maar het wandelen is echt... En ik heb redelijke afstanden gewandeld. Je bent gewoon met andere mensen in gesprek.
0: Ja. Noem eens een afstand dan. Hoe lang ging jij dan wel eens?
3: De tocht onder Noord had ik stukken van 45 kilometer.
0: Nee joh.
3: Ja.
0: En hoe lang had je nou geoefend daarvoor?
3: Niet heel veel.
0: Dat ging je gewoon
3: 2-3 keer.
0: En dan had je daarna toch wel echt blaren
3: ik of had,
0: pijn.
3: Ik had bijna hielspoor de eerste keer.
0: Ja, dat kan.
3: En, maar dan kwam ik met een soort steunzool kwam ik daar nog goed vanaf. Maar als je een paar keren die afstand hebt gelopen, dan alsof je spieren dat herinneren.
0: Oh, nou
3: dus
0: ja.
3: Je houdt het wel gewoon vol.
0: Dan wil het wel.
3: Ja.
0: En dus ook door de goede gesprekken.
3: Zeker. Maar je bent toch wel zo'n 8 uur onderweg.
0: Ja. 8 uur lopen. Oh, nou. We gaan zo horen van Berton. Hij was in...
1: Appingedam.
0: Of daar nog leuke tips zijn.

0: Genesis op Noord. Hij had goede contacten natuurlijk. Jesus, he knows me. En we hebben het over dat wandelen en het warme weer. En de 40 kilometer wordt 30 kilometer. Nou, dat is volgens mij wel verstandig, Harmo.
1: Ja, dat is zeker verstandig.
0: Morgen echt warmer, hè?
1: Sorry?
0: Morgen echt nog een stuk warmer, hè?
1: Ja, maar dat is nou het enige probleem. Het is ook de luchtvochtigheid. Het is op dit moment mooi helder. Je kan echt kilometers kijken. 34 kilometer op dit moment in Roodschouw bijvoorbeeld. Dat heeft ook te maken met de lege luchtvochtigheid. Want die zit op dit moment onder de 40%. En nou, daar komen Meurden niet jongens aan. Want Meurden is al... We beginnen met een luchtvochtigheid boven de 90%. Nu zakt het terug richting 60%. En in de garen, in de loop van de dag weer verder stijgen. Som met die oplopende temperatuur. En die komt hoger uit als daar een verdolg was. En het was verdolg al tropisch. Ja, en dan wordt het ontzettend benauwd. Dan is de wind ook niet echt dat met helpt voor de verkoeling. Dus dan is het allemaal wat minder gauw te drogen. En dan wordt het, wachten of dat er in ook regen of dit wel onweer komt. Voor hetzelfde geld, dan gaat het ons allemaal voorbij. En dan gaat het seizoen onder ons deur richting Duitsland. Dus dat is op dit moment nog even de kneep. Maar in ieder geval goudwaap was het verdolg ook. 29,5 groot in Roodschouw rond. 8,5 uur de zon op dit moment half bewolkt. 5 mm is er weer verdampt en er stond een motige tot krachtige oostenkwind in Sibborn, dik andere oindarig in haven groot. En de barometer stand 1010 millibar. Nou, voor vernomen. De zon is de biet, tot daar om nu of 9:30 onder is. En om een uur of 8 ligt de temperatuur nog altijd om de bieden, 27, 28 graden. Dan vannacht een minimum van 17 tot 19 graden. Maar beginnen we met flink wat zon. In de loop van de dag komt er wat bewolking. De wind motig. Zuidoost, loten, zuidwest brengt 28, 29 graden op de Wadden. Drijfvaren daar een grote verdere provincie in. En in later in de middag wordt de kans op een regen- of onweersbui groter. Maar ja, s'nachts koud ook niet echt of 19 of 20 graden. Woensdag, dan zit er toch verdere provincie in weer richting 6, 27 graden. Op het enkele verdwolde bui, nou blijft droog. En door die enkele verdwolde bui kunnen we wel die westelijke stroming en de zakte temperatuur wat. Want op donderdag zitten we op 23 graden met droog weer. En vrijdag zotrag, regelmatig zon en ook zo'n 22 tot 25 graden. En ik denk dat dat prima is.
0: En dat is ook perfect wandelweer.
1: Dat is beter, ja.
0: Dus morgen gewoon even volhouden, dan komt het helemaal goed.
1: Zo is dat.
0: Goed zo, Harmen. Dankjewel, hè.
1: Hoi.
0: Voor de 8e keer was Camping de Zonnegloren dit weekend het decor van een Gypsy Jazz Festival. Muzikanten van overal komen jaarlijks naar Sellingen om samen een weekend lang Gypsy Jazz te spelen. En verslaggever Daniel Telen nam een kijkje.
2: 100 muzikanten die samenkomen in Sellingen om de Gypsy Jazz te spelen. Eén man is daar verantwoordelijk voor en dat is Ed van Gemert. Een aantal jaar geleden ging hij naar een camping in Frankrijk waar een Gypsy Jazz Festival bezig was. En hij raakte zo betoverd door de muziek dat hij toen besloot dat dit ook naar Groningen moest komen.
3: 'S Nachts om 4 uur, op een gegeven moment werd ik wakker, want iemand begon saxofoon te spelen naast mijn caravan. En toen dacht ik... Werd ik wakker, ik dacht, dit is de hemel op aarde. Want normaal moet je om 10 uur moet je stil zijn op een camping. En hier werd gewoon de hele nacht doorgespeeld. Dus zodoende, hier mag altijd worden gespeeld, 24 uur per dag.
2: En zo komen van heine en verre muzikanten naar Sellingen toe voor de Gypsy Jazz.
4: Er zijn mensen die zijn hier zelfs uit het buitenland hier naartoe gekomen.
2: Aldus de 86-jarige contrabasspeler Evelien Tollenaar uit Den Haag.
4: Die mensen die hebben we dan allemaal ontmoet in internationale kampen, in Frankrijk bijvoorbeeld. En die horen hier dan van en zeggen wij allemaal, dit is zo leuk. En dan zeggen ze, oké, dan komen we.
2: Maar wat maakt deze muziek nou zo mooi om te spelen?
4: Het is vrolijke muziek. Het is meestal vrij snelle muziek. Ik ben een van de oudsten hier. Ik moet de jongens hier altijd temmen, want die willen altijd heel snel gaan spelen. En dan kunnen ze het zelf niet meer bijhouden. Maar dat is wel het leuke van deze muziek, dat het vaart heeft, zou ik maar zeggen.
2: Toch draait het niet alleen om de muziek, vertelt organisator Ed aan mij.
3: We zeggen gekscherend, weet je, van het is een cliché, maar we zijn familie. We hebben een appgroep, die heet de leuke Gypsy Jazz Family. Dus ja, dat zegt al genoeg, ja. Iedereen, weet je, we zien elkaar een jaar niet of we zien elkaar op andere festivals. Maar het is altijd weer een groot leuk weerzien van vrienden en bekenden, ja.

0: Het duurde niet heel lang voor Nederland dit afgelopen WK. Maar leuke muziek houden we er wel aan over. Van Shakira en Burna Boy. Ja, en dan eens even kijken hoe het is in de tv-studio. Want straks om 6 uur is daar Noord vandaag. Vandaag gepresenteerd door Leonie Albers. Dag Leonie.
1: Hey Maartje, hallo.
0: Ik zie dat jij er klaar voor bent.
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik heb een komkommer bij me. Ik heb een glaasje water bij me. Nou, dan weet je dat het goed gaat komen.
0: Meer heb jij niet nodig.
1: Nee hoor. Daar doe ik het op.
0: Heel goed.
1: Hey, en dat heb je misschien ook wel bij als je de wandelvierdaag gaat lopen, of niet?
0: Veel water.
1: Ja, toch?
0: Nou, komkommers eigenlijk ook wel.
1: Ja, vind ik eigenlijk wel. In ieder geval, daar gaan we het over hebben vanavond. Want ja, daar zul je het ook al over gehad hebben. Die wordt natuurlijk aangepast vanwege het verwachte warme weer morgen. Nou, daar gaan we het over hebben. We hebben ook nog een van de deelnemers. Want we gaan het de hele week op al onze kanalen natuurlijk goed volgen, die wandelvierdaagse. En verder gaan we het ook nog hebben over jonge toporganisten. Wij hebben natuurlijk fantastische, prachtige orgels in onze kerken in de provincie. Nou, vandaag en morgen wordt daar, of een week lang zelfs, wordt daarop gestreden door jonge organisten uit de wereld. Vandaag was de eerste ronde in Appingedam, dus daar gaan we het over hebben. Ja, en het leukste vind ik eigenlijk stiekem dat hondje Endly, misschien ja, heb je al ook over gehoord, hè, die heel erg van knuffels houdt in de vorm van varkens.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En, ja, dat, hij had ook echt een specifiek varkentje dat hij heel erg leuk vond. En die varkjes werden niet meer verkocht. Dus er kwam een oproep. Nou ja, je mag straks gaan kijken wat het opleverde.
0: Ik denk dat het is goed gekomen, ja, is als schattig. Ik zo die foto's even spiek. Hij heeft er wel een paar gekregen, hè?
1: Ja, ja, klein beetje varkentjes.
0: Nou goed, we gaan om 6 uur kijken, Leonie. Dankjewel.
1: Oké.
0: Joe.
1: Doei.

0: Er gaat niets boven Groningen.
1: Maak ook zat.
2: En zojuist nog even in de tv-studio gaan we zo naadloos door naar Noordwolde.
3: Ja, daar zijn we vandaag inderdaad. En we gaan even een paar eeuwen de geschiedenis in. Want toen zag de omgeving van Noordwolde er heel anders uit. Het maakt deel uit van het Woldgebied. Daar kwam ook de naam vandaan. Daar hadden we het eerder al even over. Ja, het was een beetje een moerassig hoogveengebied. En in de middeleeuwen begonnen bewoners en kloosters uit de regio met het veen af te graven. En te ontwateren via sloten en maren richting het Boterdiep. Door de ontwatering ging de bodem sterk in en oxideerde de dikke veenlaag. Het veen verdween letterlijk in de kachels van de stad Groningen of smolt weg door krimp. Wat overbleef was het lager gelegen klei op veen landschap dat we nu zien. Open, vlak en het doorkruist door historische waterlopen. Nou, er is ook nog een geschiedenisboek over Noordwolde, waar onder andere dat verhaal over is te vinden. Maar er zijn ook meer bijzondere verhalen in te vinden, zo stuurt Gerard door. Onder andere een verhaal over de boer die stopte met graan. Een omschakeling in de landbouw daar eigenlijk. En een stukje over het dorp zonder Groningers, over import. Een dominee met losse handjes en nog een ijsvereniging zonder ijs. Nou, ik ben benieuwd. Misschien weet een van de luisteraars daar ook meer over vertellen. Want ik ben nu ook al benieuwd daarnaar.
2: Ja, veel verhalen. En we hebben geloof ik al iemand gevonden, hè, die er geboren is.
3: Zeker, die gaan we zo meteen nog even bellen. Ze is er niet alleen geboren. Ze heeft er zelf ook nog even gewoond later. En we gaan bellen met Dieneke.
2: Dieneke hoor je straks na 5:30. Eerst muziek. Dit is Marieke. Het spiet me.

0: me. Speed me.
1: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Het is net 5:30 geweest. Tijd voor Noordnieuws. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie zoekt nog getuigen en camerabeelden van de zware explosie gisteravond bij een pand in de Waterstraat in Delfzijl. De explosie zorgt voor grote onrust in de buurt. Omwonenden vrezen dat de daders opnieuw zullen toeslaan. De knal was door een groot deel van de stad te horen. Door de ontploffing raakte de voordeur en een deel van de voorgevel beschadigd. Een buurman met ervaring bij de brandweer pakte een brandblusser en doofde de eerste vlammen. Niet veel later kwamen ook andere buurtbewoners in actie met emmers water en kleine blussers. Het lijkt erop dat er sprake is van een gerichte aanslag op het pand, waarin onder meer een kapsalon en een mediabedrijf gevestigd zijn. De politie heeft gisteren op last van de burgemeesters van de gemeente Eemsdelta en het Hoge Land ingegrepen bij een illegale samenkomst van auto's, motoren, quads en scooters. Rond het middaguur kwamen ongeveer 200 personen met tientallen voertuigen bij elkaar op het metaalpark in Farmsum om te racen en burn-outs te showen. Vervolgens sloten agenten in- en uitvalswegen af voor een grootschalige controle. Nadat de groep in Farmsum werd weggestuurd, gingen tientallen personen naar de Eemshaven. Ook daar greep de politie vervolgens in. In totaal zijn er 108 voertuigen en 82 personen gecontroleerd. Er zijn er diverse bekeuringen uitgeschreven voor verkeersovertredingen. Eén persoon is aangehouden vanwege een openstaande gevangenisstraf. Extra maatregelen bij de Groninger Wandelvierdaagse die morgenochtend begint. Vanwege de hitte gaan de 40 kilometer lopers 30 kilometer lopen. Daarnaast worden de starttijden van alle afstanden met een uur vervroegd. Het geldt vooralsnog alleen voor morgen, zegt organisator André Pater.
9: Alle andere dagen blijven alle afstanden tot nu toe nog steeds van toepassing. Het is alleen uitsluitend voor de dinsdag. En dat heeft ook wel drie redenen, hè? Want daar hebben we het vanmorgen heel kort over gehad. Maar joh, het wordt echt ontzettend warm. En de laatste update is dat de luchtvochtigheid ook echt heel hoog zou zijn. Dus het is erg benauwd voor sommige mensen. En daarnaast als derde is het ook nog eens zo dat er mogelijk onweer is tussen 4 en 5. Nou, daarom ook de reden dat we die starttijden allemaal inkorten. Want als er dan onweer komt tussen 4 en 5, dan is de uiterlijke start, de uiterlijke tijd dat je binnen moet komen, is dan ook 4 uur. Zodat we dan iedereen veilig weer terug hebben.
8: De vaccinatiegraad in onze provincie daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de WHO aanbeveelt, concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is opnieuw licht gedaald. Ook neemt het aantal kinderen dat niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma toe. Volgens de WHO is een vaccinatiegraad van 90% tot 95% nodig om de verspreiding van infectieziekten te beperken. En een wurgslang in je potgrond overkwam Ilse Zomerman in Scheemda. Ze belde de dierenambulance, maar die kwam niet. Politie kwam vervolgens wel. En zo hebben ze de slang naar buiten gewerkt.
10: Hij zat gelukkig al in een zak potgrond. Dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt.
0: Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. Ja, we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord. Zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar met afstand heb ik ernaar gekeken.
8: En hoe het verder afloopt, kijk even ook op onze site. zfmnoord.nl.
7: Gaan we doen. En bedankt, tot morgen.
8: Ja.
7: Mooi. Lekkere muziek heb ik voor je. Over 1 minuut hoor je de Purple Disco Machine. Eerst het weer van Harma.
10: Vandaag weer op veel plekken een tropisch warme dag met flink wat zon. Vanaf mama nu de vaag ligt de temperatuur nog altijd rond 6, 27 graden. Wonen dat het kwik vannacht wegzakt richting 17 tot 19 graden. Men begint de dag met flink wat zon. Maar in de loop van de dag ontstond er ook stolpenwolken. De wind wordt motig, komt uit zuidelijk richting met 28, 29 graden op de warm. En draait vaart naar een grote verdere provincie in. En in later in de middag en om wordt de kans op een regen- of onweersbui groot.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkerbijwagenborg.com.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.

0: Get Up, James Brown op Radio Noord. De Groningse Vierdaagse, ja, morgen is het eindelijk zover. Hij gaat nu echt van start, wel meteen iets korter, hè. De 40 kilometer is vanwege de warmte naar 30 kilometer gegaan. Maar op zich, hè, 30 kilometer wandelen, dat is echt nog steeds wel een eindje. Je doet er even over, je kan je gaan vervelen. Berton van Balveren is naar Appingedam met de vraag, wat doe jij tijdens het wandelen?
1: Wat vindt u?
2: Wandelt u wel eens?
3: Ja.
4: Ja, zeker wel.
3: Ja, wel. Om een beetje fit te blijven, toch?
1: En wat doet u dan tijdens het wandelen?
3: Eigenlijk niet veel. Ja, vaak denken, hè?
1: Denkt u helemaal nergens aan?
3: Ja, overal aan.
1: Oh ja?
3: Ja.
4: Gewoon niks. Gewoon winkels kijken.
1: Maakt u het hoofd een beetje leeg? Moet ik het zo zien?
3: Dat probeer ik.
1: Voor gedachten schieten door het hoofd?
3: Nee, gewoon dat ik een fijn leven heb.
1: Je zou ook naar muziek kunnen luisteren of zo.
3: Klopt, dat doe ik ook wel eens.
4: Ik mag ook graag alleen lopen ook. En dit, vroeger of later krijg je weer ruzie of weet ik veel waar.
5: Het is gewoon heerlijk relaxed als je loopt.
6: En je ziet er natuurlijk mooie dingetjes die je anders niet ziet als je snel gaat.
5: Als je fietst, dan ben je zo bezig met het fietsen. Terwijl als je loopt, kijk je steeds meer om je heen. En dan zie je de planten, dan zie je alles wat er gebeurt.
4: Er komt rustiger bij je over ook.
1: Is dat ook een beetje een vorm van onthaasten of zo? Dat wandelen neemt
4: ja,
1: er lang?
4: Wel. Ja, hoor.
3: Er is zoveel op de wereld. Ja, als je wil, kan je wel horen dol worden. Ja. En ik denk dat het dus ook voor jezelf lekker is om een stuk rust te bewaren.
1: Voelt u zich ook beter dan na het wandelen met de hond?
6: Ja, dan voel ik me wel beter. Want ik denk te veel na. Het is beter om gewoon even een activiteit te doen. Dan kan je het weer een beetje relativeren.
3: Je wordt blijer. En dat is toch een soort stofje in je lijf. Waardoor ik denk, hé, ben er weer. Lekker.

0: singer-songwriter uit Canada. Maar hij deed mee aan American Idol. En inmiddels natuurlijk niet meer weg te denken met al zijn hits. Je hoorde Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En daarmee gaan wij terug voor het laatst vandaag.
1: Naar Noordwolde.
0: Naar Noordwolde.
1: Ja, we sluiten hem nog even af. Ik kreeg nog een belletje van Jacob uit Thijsingen. Die belde even over de kerk. Want die had natuurlijk een siepel erbovenop. Hij zei in Deinem, Friesland, en Dwingelo in Drenthe, die hebben ook zo'n siepel op de kerk zitten. En dat komt vanuit de Saksische oorlog. Want de helmen die toen gebruikt werden, die hadden ook de vorm van de siepel. Dus daar komt de inspiratie van de siepel vandaan.
0: En wat leuk dat het dan en Drenthe en Friesland en Groningen allemaal zo'n kerk hebben.
1: Ja, en dat zijn dus de enige drie in Nederland ook.
0: Prachtig, echt noordelijk.
1: Ja.
0: Iemand die dat misschien ook wel weet, is Dieneke Smits. Goedemiddag, Dieneke.
2: Goedemiddag.
0: Je bent geboren Noordwolster, hè?
2: Ik heb tot mijn vijfde in Noordwolde gewoond. En ik kan het meeste over de bewoners van Noordwolde vertellen.
0: Ik ben één en al oor.
2: Wij woonden naast mijn opa en oma. Waar ik iedere ochtend heen ging en dan kreeg ik een eitje. En toen ben ik dus in de sloot gevallen en bijna verdronken.
1: Nee joh.
2: En toen ik ietsje ouder was, een jaar of zes, moest ik voor mijn oma naar de kruidenier, de enige kruidenier in het dorp, om sigaretten te kopen. En dat moest stiekem, want dat mocht opa niet weten.
0: En dan stuurde ze haar kleinkind.
2: Ja.
0: Heel slim.
2: Inderdaad. En mijn opa was boer en groenteboer. En mijn oma die ging dan, als opa bij het land was, hem roepen van oeh. En dan ik als klein meisje naast haar, oma dutte oeh. En Noordwolde was te bereiken over bruggetjes. Dat pad liep tussen Bedum en Zuidwolde. En dan gingen we over die bruggetjes naar opa en oma in Noordwolde. En dan was oma kwaad. Want die zei, kan jullie vader niet even door Noordwolde rijden? Maar wij vonden het juist heel leuk om over de bruggetjes te gaan.
0: Dat is wel zo'n beetje een langere route.
2: Ja.
0: Hé, maar Dieneke, heb je er wel goede herinneringen aan als je zegt ik ben er toen bijna verdronken?
2: Ik heb er toch goede herinneringen aan.
0: Ja, toch wel.
2: En ze hebben, toen woonden wij al niet meer in Noordwolde. Ik met mijn gezin niet. Maar hadden ze hele leuke dorpsfeesten. En gingen mijn vader en broer accordeon en viool spelen.
0: Muzikale familie.
2: En dat wil ik nog even kort vertellen.
0: Ja?
2: Wij hebben daar in een houtse noodwoning gewoond. En die was zo slecht geïsoleerd dat in de strenge winter hadden we de kruiken bevroren op bed.
1: Oeh.
0: Oh, wat vreselijk.
2: En als klein meisje gingen we naar de bakker tegenover waar wij nog woonden. En dan zeiden we, mogen we een ijsje? Oom Moege komt wel betogen. En dan gaf de bakker de ijsjes mee. En moeder moest later voor de onkosten opdraaien.
0: Maar dat deed ze dan wel, hè? Dieneke, volgens mij heb je er wel hele mooie herinneringen aan Noordwolde. Zou jij het ook leuk vinden om onze ambassadeur van Noordwolde te zijn? Omdat je er zo goed over kan vertellen.
2: Dan zou ik zeer vereerd zijn, maatje.
0: Nou, we doen het hartstikke graag bij deze, Dieneke. Bedankt voor het mooie kijkje even terug in de tijd in Noordwolde.
2: Heel graag gedaan.
0: Goed zo. Doe, hè?
2: Ja.
0: Doeg. Doeg. Doe. Nou, dat was Dieneke Smits, geboren in Noordwolde. Tot haar vijfde gewoond. Ze kan er prachtig over vertellen. En gelukkig heeft die verdrinking haar niet bijna verdrinkt.
1: Nee, gelukkig.
0: Vond het wel een heel heftig begin van het verhaal.
1: Ja, ik schrok er ook even van.
0: Helaas, we moeten toch weer verder. We gaan een dagmenu uitserveren. Je krijgt een muzikaal dagmenu met het nieuws van vandaag uit een heel ander jaar.
1: Ja, we gaan terug naar 2004. Toen was er in Groningen stad een rondvaartboot met ongeveer 40 passagiers aan boord. Bij het verbindingskanaal in Groningen het Groninger Museum geramd. Dat was een ongeluk. Er raakte gelukkig niemand gewond. Maar zowel de boot als het museum liep wel schade op. De botsing die gebeurde tijdens het aanmeren en was het gevolg van een technisch mankement. Ja, hierdoor raakte het vaartuig onbestuurbaar. Behalve het museum ramde de boot eerder ook al een aangemeerde rondvaartboot.
0: Ai.
1: Ja.
0: Is ook goed gekomen.
1: Uiteindelijk wel.
0: Dit was het Groningse Nieuws uit 2004. Ja, en de muziek, als je toen de radio aanzette, ja. Oh, wat heeft dit lang op één gestaan.
1: Zo.
0: Er kwam geen einde aan.
1: Ja, maar ik vind hem nog steeds wel lekker eigenlijk.
0: Het is nog steeds een heerlijke zomerplaat. Dus daarmee sturen we je de avond in. Ozone hoor je natuurlijk. Dit is Dragosta Dintai. Mooi hè?
1: Mooi.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
2: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
9: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vandaag op Noord.
0: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

Ik heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Morgen begint hij, de Groningse Vierdaagse. En we zijn erbij als RTV Noord. We gaan een hoop doen. Producer Bente Strijbos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zullen we beginnen met radio?
3: Ja, zeker.
2: Want als je op de Grote Markt komt morgen, dan kun je niet om ons heen, geloof ik, hè?
3: Nee, we staan in een gigantische glazen studio op de Grote Markt. En het is helemaal bestickerd ook. En we kijken uit op de boog waar ze elke dag beginnen en finishen ook. Dus nee, we zijn niet te missen.
2: En dat doen we vanaf?
3: 10 tot 4 elke dag maken we daar live radio.
2: Live radio vanaf de Grote Markt. En dan eigenlijk pakken we alle lopers mee. Iedereen die binnenkomt, die komt langs onze studio.
3: Klopt, dus je kan echt niet om ons heen. Nee.
2: En we lopen ook zelf mee.
3: Klopt, we hebben onze eigen RTV Noord wandelgroep. En die gaan morgen ook van start. Dus vanaf 5:30 ochtends zijn de eerste fanatiekelingen al op pad. En we hebben onze verslaggevers Elwin en Joyce. En die volgen hun eigenlijk door de dag heen op de route om te kijken hoe het met ze gaat. En ook met andere wandelaars nog te spreken.
2: En zij lopen ook mee?
3: Ja, zij lopen mee. Dus niet de hele route, dat wordt een beetje te veel. Maar
2: nou, hele fitte mensen, die Elwin, joh, die kan er wat van.
3: Ja. Jawel, ze hebben ook geoefend. Ze hebben wandelschoenen gekocht. En ze hebben samen echt wel 20 kilometer gewandeld. Dus ze gaan in ieder geval wel voor de 20 kilometer elke dag. Ja.
2: Wie zijn dan die mensen die in die wandelgroep van ons zitten?
3: Ja, die hebben we eigenlijk een soort sollicitatieronde gedaan. Die hebben we zelf uitgezocht. Dus het waren best wel wat aanmeldingen. En het is heel verschillend. Er zit een meid bij van 21 uit de oude Pekela. Dus dat is heel leuk. Maar bijvoorbeeld ook een man van 68 die net met pensioen is en helemaal zijn hobby in wandelen heeft gevonden. Dus dat is een hele afwisselende groep.
2: Ja, maar het past ook heel mooi bij het programma wat we iedere woensdag uitzenden op TV Noord. Natuurlijk, waarin we wekelijks bewegen.
3: Ja, klopt. Ja, ja, het thema gezondheid is ook wel heel belangrijk. Dus we willen ook heel graag laten zien wat het met je doet als je veel gaat wandelen, mentaal, fysiek. Dat het gewoon heel lekker kan zijn om de natuur in te gaan en een stukje rust te vinden. En dat zeggen eigenlijk ook alle wandelaars. Van goh, ik merk dat ik gewoon mijn gedachten op een rijtje kan zetten. En ja, me gewoon lekker voel als ik elke dag naar buiten ga. Dus ja, dat is wel een belangrijk onderdeel.
2: Dat is de radio dan met name. Dat,
3: ja.
2: We zijn natuurlijk met meer kanalen. Wat doen we op de andere kanalen?
3: Klopt. Online hebben we een live blog. Dus die wordt de hele dag bijgehouden. Onze wandelaars die gaan zelf ook vloggen onderweg. Dus daar komen de vlogs op van de wandelaars. En wat ze allemaal tegenkomen. En 's avonds op tv is er een samenvattingsartikel. Dus dan zie je eigenlijk wat alle verslaggevers onderweg tegen zijn gekomen. Gesprekjes met de wandelaars. Vrijwilligers die vertellen hoe het gaat. Dus eigenlijk proberen we echt de sfeer van de Vierdaagse neer te zetten. En hoe mensen dat beleven.
2: En ik neem aan dat je het overdag ook op TV Noord kunt zien.
3: Ja, klopt. Ja, je kan het de hele dag ook meekijken.
2: Dus als je van wandelen houdt, maar niet actief, maar wel graag naar kijkt, dan ben je bij ons aan het
3: juiste adres. Dan ben je bij ons aan het beste adres. Ja. Ja.
2: En mocht je morgen vroeg naar de ochtendploeg luisteren, gelijk na 6:00 schakelen we al, want de eerste lopers zijn dan al begonnen. Hè?
3: Ja, klopt. Ja, dus we zijn er morgenochtend ook direct bij, vroeg in de ochtend, om te kijken hoe iedereen erin zit, of ze er zin in hebben. Dus ook dan kan je al meeluisteren.
2: Op de eerste warme dag, want dat wordt het wel morgen. Heel veel plezier. En jij gaat naar de Grote Markt, denk ik, zo meteen.
3: Klopt.
2: Ja, ja, dat dacht ik al. Veel plezier daar. En dankjewel. We gaan het volgen morgen bij ons op Radio Noord.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Vanaf morgen zijn we natuurlijk met Radio Noord vanaf de Grote Markt in stad vanwege de Vierdaagse van Groningen. Dus dat zal ook een ander soort programma worden. We richten ons volledig op alle wandelaars die van onze prachtige provincie mogen genieten. Maar nou is er wel wat aan de hand. Het wordt natuurlijk warmer en warmer. En nu heeft de organisatie van de Groningse Vierdaagse besloten het programma aan te passen. Is zojuist bekend geworden. Heeft te maken met die hoge temperaturen dus. Ik ga erover praten met André Pater van de organisatie. Goedemiddag.
3: Mooi.
2: Mooi. Wat zijn de aanpassingen, André?
3: Ja, we hebben de aanpassingen moeten doen op de dinsdag. Dat is morgen. Het wordt natuurlijk morgen heel warm. En om die reden gaan wij de 40 kilometer vragen om, verplichten om 30 kilometer te lopen.
2: Oké, dat is de grootste maatregel? Of zijn er meer dingen die morgen extra gaan gebeuren?
3: Ja, zeker. Want doordat wij de 40 kilometer lopers 30 kilometer laten lopen, dus die starten van 6:30 tot 6:30, kunnen wij alle andere deelnemers, dus de oorspronkelijke deelnemers van de 30 en de 20, allemaal een uur naar voren verplaatsen.
2: Kunnen of moeten?
3: Maar ook moeten, ja, zeker moeten, ja.
2: Oké, en wat zijn de nieuwe starttijden dan?
3: Wij starten de 30 kilometer, let op, ook voorheen de 40 kilometer, van 6:30 tot 6:30. En de 20 kilometer wandelaars, die starten dan nu van 6:30 tot 9:00.
2: Oké, dus die moeten allemaal de wekker dus een uurtje eerder zetten.
3: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een hele zware beslissing. Dat vonden we zelf ook wel lastig om te maken. Niet voor niks dat we hier draaiboeken voor hebben. Daar staan dit soort keuzes ook in. Het is ook wel, vind ik, echt belangrijk dat wij deze keuze voor de wandelaar maken. Want ik kan mij heel erg voorstellen, zou ik zelf ook doen, dat je uit een enthousiasme zegt, joh, maar dat kan ik wel. Maar wij vinden het toch wel professioneel, of in ieder geval onze plicht, door te zeggen, we gaan toch zeker wel iedereen daarin beschermen. Want let op, ze moeten daarna nog 3 dagen.
2: Ja. En dit geldt dus alleen voor morgen, begrijp ik, hè?
3: Klopt. Dus alle andere afstanden, tenminste alle andere dagen, blijven alle afstanden tot nu toe nog steeds van toepassing. Het is alleen uitsluitend voor de dinsdag. En dat heeft ook wel 3 redenen, hè? Want daar hebben we het vanmorgen heel kort over gehad. Maar joh, het wordt echt ontzettend warm. En de laatste update is dat de luchtvochtigheid ook echt heel hoog zou zijn. Dus het is erg benauwd voor sommige mensen. En daarnaast als derde is het ook nog eens zo dat er mogelijk onweer is tussen 4 en 5. Nou, daarom ook de reden dat we die starttijden allemaal inkorten. Want als er dan onweer komt tussen 4 en 5, dan is de uiterlijke uiterlijke tijd dat je binnen moet komen is dan ook 4 uur. Zodat we dan iedereen veilig weer terug hebben.
2: Ja. Is hier veel intern discussie over geweest? Over moeten we dit nou wel doen?
3: Nou ja en nee. Het is altijd hoofd, hart. Je wil het een, maar je moet het ander. Ja, we hebben het zo vastgelegd en dit is wat er veilig is. En dit overleggen we met intern, maar ook externen, zoals gemeente, EHBO, noem maar op. Dus dit moeten we.
2: Ja, en dat is ook het advies van de veiligheidsregio en gemeente om het zo te doen.
3: Ja, die hebben deze plannen, zijn ze bij betrokken vanaf april. Dus ja.
2: Heb je al deelnemers gesproken? Want ik begrijp, er staat een hele rij nu op de Grote Markt bij de Martinikerk om de startbewijzen op te halen. Wat zijn de geluiden een beetje?
3: Nou, je haalt me de woorden uit de mond. Ik ga het zo nog vertellen, want jullie zijn de eerste die het horen. Het overleg is om 12:00 afgelopen.
2: Ja.
3: Dus dit nieuws is nog maar een kwartier oud.
2: Oké, dus de reacties moeten dus nog komen. En gaan jullie stel dat het woensdag toch ook iets warmer wordt. Zou het dan kunnen dat deze maatregelen ook voor de rest van de week gaan gelden?
3: Ja, natuurlijk is dat mogelijk. We moeten ze nu ook nemen. Maar wat mij betreft blijft het weer gewoon lekker en wandelbaar. En dan hoeven we de maatregelen niet te nemen.
2: Nee, dat is mooi. We wachten het af. André, dank voor nu. En we spreken elkaar en zien elkaar vast de komende dagen wat meer dan normaal.
3: Ik ga ervan uit.
2: Oké. Okay.
3: Dankjewel,
2: hè. Tot morgen.
3: Tot morgen.
2: Hoi. André Pater van de organisatie van de Vierdaagse.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: De klimaatverandering treft ook de bomen op de begraafplaatsen van de Groninger kerken. De bomen daar kunnen niet goed tegen het steeds warmere en drogere klimaat. En daarom kiest de Groninger kerken nu voor andere boomsoorten om toch het groen op de begraafplaatsen te kunnen behouden. Mirjam van der Waard is verantwoordelijk voor het groenmanagement bij de Groninger kerken. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Waaraan merkt u dat de bomen die nu op de begraafplaatsen staan last hebben van het veranderende klimaat?
3: Nou, de laatste jaren zien we vooral dat droogte een grote rol speelt. Onze kerkhoven liggen vooral op vierden, liggen hoog in het landschap. En je ziet dat die bomen steeds dieper hun vocht moeten halen. Vroeger hadden we ook heel vaak water in de grachten rond de kerken. Maar die grachten staan veelal droog de laatste jaren. En dat maakt het voor het groen op de kerkhoven heel moeilijk om daar water vandaan te halen. Dus dat is eigenlijk wat wij zien. Vervolgens zien we in de winters extreme regenval en zware stormen. En dan zien we toch wel dat we veel bomen het zwaar hebben.
2: Ja, want welke bomen staan er nu vooral?
3: Nou, heel veel essen staan er, die natuurlijk ook last hebben van de essentaksterfte. We hebben een aantal beuken op onze kerkhoven. Gelukkig ook wel sterkere soorten, lindes, dat soort dingen. Dus dat zien we, dat de essen, beuken en dergelijke, die hebben het echt heel zwaar.
2: Ja, speelt dat in de hele provincie?
3: Ja, wij horen het ook wel van andere organisaties. Je ziet het ook landelijk. Hè. Vanmorgen op het landelijke nieuws zagen we ook een landgoed die de noodklok luidde over de beuken op hun landgoed. Het is eigenlijk een heel landelijk probleem, maar ook in de provincie zie je het heel veel.
2: Ja. Waar gaat u dan nu voor kiezen, wat voor boomsoorten?
3: Ja, wij kijken nu wel vaak naar een mix van inheemse bomen en niet-inheemse bomen. Hè, vroeger keken we heel erg naar bodemsoorten en historie waren heel erg van belang. Dat doen we nog steeds. Maar we kijken ook naar wat toekomstbestendige bomen zijn met dit veranderende klimaat. En we hebben bijvoorbeeld een aantal jaren geleden op ons kerkhof in Woltersum een Oosterse amberboom aangeplant. Die heeft bijvoorbeeld geen last van aantastingen en is minder vatbaar voor ziektes en plagen. Maar ook een dodoens iep, want de iep verdwijnt ook uit het Groninger landschap door de iepziekte. En deze iep, dat is een cultivar van de Hollandse iep en een Himalaya iep. En dat is een hele sterke iep en die is niet gevoelig voor die iepziekte. Ja. En zo kijken we wel een beetje van hoe krijgen we ook weer bomen die verdwijnen uit het Groninger landschap, hoe krijgen we die weer een beetje terug hier.
2: Het is niet zo dat u straks echt bomen gaat planten die weer eigenlijk niet, dat we palmbomen krijgen bijvoorbeeld.
3: Nee, zover willen we niet gaan. Vinden we ook niet heel passend bij een kerkhof. We kijken ook wel vaak naar de historie. Maar er zijn heel veel mogelijkheden om toch wel klimaatbestendige bomen aan te planten... die erg passen op een kerkhof. Dus gelukkig hoeven we die keuze niet te maken. Maar we kijken wel echt heel serieus naar wat wel past. En gelukkig kunnen we dat ook nog steeds mengen met inheemse soorten die het nog steeds goed doen.
2: Ja. En de bomen die er nu staan, hè, soms al eeuwen op de begraafplaatsen, die blijven wel staan? Gaat ze niet preventief weghalen pas als ze ziek zijn of niet meer kunnen?
3: Ja, ons beleid is erop gericht dat wij alleen bomen die dusdanig ziek zijn dat ze een gevaar voor de omgeving opleveren of dood zijn, die halen we weg. Gezonde bomen laten wij niet kappen. En daar voeren we ook een heel actief beleid op. Dus wij laten onze bomen heel regelmatig inspecteren door een onafhankelijke boominspecteur. En wat daaruit voortvloeit, volgen we ook op. Dus als die boominspecteur zegt, nou, deze boom is echt zo slecht dat die weg moet, dan doen we dat. Maar zegt hij van ja, met een goede snoeibuurt kan die weer een aantal jaren mee, dan volgen we dat ook op. En dat doen we heel actief. Dus zo hou je ook het bomenbestand gezond wat er nog is. En als er wel ingrijpen nodig is, dan doen we dat.
2: Dank voor de toelichting. Mirjam van der Waard van de Groninger Kerken.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, bij een winkelpand aan de Waterstraat in Delfzijl was gisteravond een explosie. Een knal die voor een heel groot deel van de stad te horen was. Verslaggever Rick Russen kan ons hier meer over vertellen en is inmiddels aangeschoven. Goedemiddag, Rick.
3: Goedemiddag.
2: Wat is er gebeurd?
3: Ja, het was inderdaad een enorme knal. Zo even rond 22:30 gisteravond in het centrum van Delfzijl. Het bleek dus te gaan om een explosie. Een explosief dat afging bij een kapperszaak. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Maar er was natuurlijk wel schade aan het pand. Al viel de schade ook wel relatief gezien mee. Mede omdat omwonenden er snel bij waren. Zo was er een buurman, die werkt ook zelf bij de brandweer. En die kwam al heel snel met een brandblussertje aanzetten om de brand, want er ontstond natuurlijk wel een enorme brand, te blussen. En daardoor bleef de schade eigenlijk vrij beperkt.
2: Wat een geluk dat je dan een buurman als brandweerman hebt.
3: Ja, zeker. Ja,
2: maar echt een enorme knal met veel vuur tot gevolgen dus.
3: Ja, ja.
2: Wat is daar de achterliggende gedachte geweest?
3: Ja, dat is een goede vraag. De politie is natuurlijk direct een onderzoek gestart. Ze hebben camerabeelden opgevraagd. Hebben met buurtbewoners gesproken. Er is nog niemand aangehouden. Ze kunnen ook nog niks melden over de exacte aanleiding van het incident. Buurtbewoners zelf zijn natuurlijk enorm geschrokken. Ik sprak een buurvrouw die zegt, ja, ik deed daarna geen oog meer dicht. Echt bang van of er niet nog een aanslag zou plaatsvinden. Ze zei ook van, het was een enorme chaos op straat zo even na die explosie. Kan ik me voorstellen. Het lijkt ook een gerichte actie te zijn, omdat de daders een fles met benzine hebben gebruikt. En aan die fles was dan een zwaar explosief, zwaar vuurwerk geknoopt. Een van die constructies is afgegaan, maar er was er nog een tweede bom. En die is gelukkig niet afgegaan, want dan had de schade nog groter kunnen zijn. En die buurvrouw zei ook tegen mij van, ik denk dat de plannen van de daders anders waren, omdat het volgens haar de bedoeling was het hele gebouw in de hens te steken. En we mogen van geluk spreken dat dat niet gebeurd is.
2: Nee, ik heb foto's gezien. Hè? Dat pand, dat staat er nog. Maar goed, het is wel die grote explosie geweest. Ik heb natuurlijk een super onveilig gevoel.
3: Zeker, ja.
2: Wat doet dat met die buurtbewoners?
3: Ja, ik heb dus de bewoners of de eigenaren van het pand niet zelf gesproken. Die waren vandaag helaas onbereikbaar. Maar de buurtbewoners die ik sprak zeggen allemaal wel van, eigenlijk is dit de straat, hè, midden in het centrum, waar niet veel gebeurt. Ja, je hoort wel eens een vuurwerkje ontploffen of zo. Maar dit was wel iets erger. Echt een enorme knal. En ze zeggen ook, dit doet wel iets met je gevoel van onveiligheid. Een van de buren zegt ook van, ik ging eigenlijk direct na de explosie op Funda kijken, want ik wil hier weg. Ik krijg in september een kleine. Ja, die moet dan eigenlijk aan de kant van de straat slapen, maar dat wil ik liever niet. Die zegt, ik wil hier zo snel mogelijk weg. Want de volgende keer komen ze misschien met zwaarder geschut en dan kan het heel anders aflopen.
2: Natuurlijk vreselijk als je moet wonen met die angst. Heeft de politie al verdachten in beeld?
3: De politie verspreidde eigenlijk vrij snel na de aanslag op Burgernet een signalement van 2 mogelijke verdachten. Maar wat ik zei, er is nog niemand aangehouden. De politie doet nog onderzoek. Ze hebben dus wel verdachten op het oog. Maar ze zijn nog bezig met het analyseren van al die camerabeelden. Alle mensen die daar een deurbelcamera hebben, misschien beelden hebben van het incident. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er niemand gewond is geraakt en dat het relatief meeviel met de schade. Het is niet dat het hele gebouw gelukkig ontploft is. Als er meer nieuws is, dan zullen we het ongetwijfeld snel weten en dan melden we het hier.
2: Goed, wordt vervolgd dus. Verslaggever Rick Russen, dankjewel.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
8: De scheepvaart die ging al via het Sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
7: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
9: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
7: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio Noord. De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

onderheen. Ik zou een droge vlijken en heb het nou meer zin. Het is net of gijs van mijn zout, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zout en zout, dat is wat meer rood.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Radio.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
3: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
2: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
4: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
2: Het weer, in het zuidoosten kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Mis geen stap van de Groningse Vierdaagse op Radio Noord.
1: Morgen begint de Groningse Vierdaagse en RTV Noord is er live bij.
0: Vanaf de Grote Markt volgen we de wandelaars,
1: horen we hun verhalen
0: en zijn onze verslaggevers onderweg langs de route.
1: Met zicht op start en finish mis je geen moment.
0: Kijk en luister morgen mee
1: bij RTV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
3: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
2: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
4: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
2: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Zandvoort. Al die stuk graslaar, bier, coins, school.
1: Wil die zijn?
0: Kom maar die pet uit. Dat is nou zo'n wilst. Het is van de Rijkvolk, ja.
1: Het is jastoens, ja.
0: Vindt die wat scheel?

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Bye.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Dit is Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na het dodelijke ongeluk met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Straks is RTV Noord live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt in Groningen.
1: We volgen de wandelaars,
0: horen hun verhalen
1: en onze verslaggevers zijn onderweg langs de route.
0: Met uitzicht op start en finish beleef je alles van dichtbij.
1: Mooi. Kijk en luister mee vanaf 10 uur
0: bij RTV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.